0: 105. Het is 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: De

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: never me.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Bob Evers. Goedemorgen, het is zaterdag vandaag. 7 na 7. Het is 10 oktober.

Shoot that poison arrow. ABC, Martin Fry en de mannen natuurlijk. Wij zijn ze een beetje terug van weg geweest. Zo af en toe treden ze nog wel op. In welke samenstelling weet ik niet allemaal. Maar goed. Goedemorgen, 105 in bedrijf van deze zaterdag. Morgen tot 9 uur vandaag. En om 9 uur geef ik alles weer over aan het hele team van Chez René op deze zaterdag. Ja, zo gaat dat. Tot 9 uur dus. Muziek, nieuws, informatie, weer. Misschien nog wat verkeer, als dat zo is. Het zou wel eens druk kunnen zijn in Haarlem, zo bij de Buitenrustbrug. Of nou, misschien niet zo druk met verkeer, want je kan er niet door daar. Maar mocht er wat zijn, dan praten we daar natuurlijk gewoon over bij.

Feels Like Home. Sommieu op deze zaterdagmorgen. Camera's die hangen weer in de probleemwijk hier in Haarlem. Maar het is wel de vraag of het allemaal werkt, nut heeft of wat dan ook. Natuurlijk, ja, kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug. 105 in bedrijf. Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En de muziek is nooit ver weg.

0: muziek uit de buurt. Haarlem 105.
1: Charlie Poole hoorde je, daar begon het eigenlijk allemaal mee voor hem. Samen met Meghan Trainor en Marvin Gaye. Ja. Muziek uit de buurt met onder meer Alan Clark. We can't keep moving.

Alain Clark, kader van de muziek uit in de buurt en de Bad Therapy. Zag trouwens op Insta onze collega Ellie van Amstel samen met Alain Clark op een foto staan. Dat was een van de optredenen van hem en Ellie was daarbij. Dus ja, muziek uit de buurt met een van onze presentatoren uit de buurt, zullen we zeggen.

I need it bad. Ach. Goedemorgen. Leuk dat je erbij bent. 105 in bedrijf op deze zaterdagmorgen, de 10e oktober. En we kunnen wel zeggen, dat kunnen we meteen wel vaststellen, heel objectief ook, dat de herfst toch wel begonnen is. Tot 9 uur het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de zaterdag.

Zou zomaar voor kunnen komen in de Disco Train bij collega Remco Lanting. Iedere donderdagavond tussen 9 en 11 na 105 sessions. Natuurlijk 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma vandaag de dag nog tot aan 9 uur.

could. Jelly Roll. I'm good. Gaat dus niet over mij in ieder geval. Stichting Hattrick Haarlem gaat verhuizen. Ze gaan in mei volgend jaar van de huidige locatie in Molenwijk naar het winkelcentrum in Schalkwijk. Dat is op zich niet zo heel ver weg natuurlijk. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze redactie. Natuurlijk ook gewoon terug te vinden op onze eigen 105-app. Zorg dat je hem hebt. Dan heb je het altijd bij de hand.

Goedemorgen. 105 in bedrijf. Met het ochtendprogramma vandaag, de dag vandaag, de zaterdag 10 oktober alweer. Jawel, het gaat snel, het gaat snel. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Top Evers.
2: Even acht op de zaterdagmorgen, 10 oktober vandaag. Het ochtendprogramma nog tot 9 uur.

0: Elton John. Zo heet hij al. Sad Songs Say So Much. Op de zaterdagmorgen vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Je luistert naar 105 in bedrijf, oftewel Haarlem 105 voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma doen we elke dag hier op 105. Ook op zaterdag en zondag dus. Dat heb je al gemerkt. Morgen met collega Ron Hanbeek. En ik trap dan weer de maandageditie af. Dan is het weekend alweer voorbij. Laten we even rustig aan doen natuurlijk. Om 9:00 tijd voor het hele team van Chez René. Gevolgd natuurlijk door Heisa op deze zaterdag. Ja. Tot 9:00 houden wij elkaar dus nog even gezelschap.
1: 105.

0: schoenen mee.
1: Anouk en Jora, een guilty pleasure van mijn kant, denk ik. De stoute schoenen, ik vind hem leuk, ik vind hem allemaal geweldig eigenlijk. Maar ja, laten we eerlijk zijn natuurlijk. Nou, Spaarne Gasthuis, het kogel is door de kerk. Of misschien wel door het Spaarne Gasthuis. Zou ook allemaal kunnen, straks meer daarover.

Zo heet hij ook. 105. Goedemorgen, het is zaterdag bij jou, bij ons en bij mij hier in de studio. Dus nou ja, goed, even plannen wat we allemaal gaan doen dit weekend.

Jane Anaconda, The Doctrine of Love, alweer van een tijdje geleden. Maar goed, het blijft lekker natuurlijk, zeker in het ochtendprogramma. Nou, het Spaarne gasthuis heeft de kogel door het ziekenhuis gejaagd, zeg maar. 24 uur zorg blijft in Haarlem-Zuid en wordt daar verder geconcentreerd. Er wordt toch voor een nieuwbouw geopteerd. Ik vraag me af, waar is dan ruimte? Waar zou je dan moeten parkeren? Straks meer daarover.

0: Who's Bad. Tijd al, Spaarne Gasthuis. Concentratie van de 24-uurszorg in Haarlem-Zuid. De plannen voor nieuwbouw. Dat brengt wel de nodige zorgen en vragen met zich mee in een regio waar het ziekenhuis natuurlijk eigenlijk voor bedoeld is. Bij de collega's van Haarlem vandaag heeft de interim-voorzitter van de Raad van Bestuur, dat is Ingrid Wolf, antwoord gegeven op een achttal prangende vragen over de verschuiving van de zorg. Nou, het hele artikel kom je uiteraard tegen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar kun je dat allemaal op je gemak nog eens even teruglezen. En het interview met de interim directeur, voorzitter van de Raad van Bestuur, moet ik zeggen, daar Ingrid Wolf de Jonge, voor de duidelijkheid, die de plannen allemaal heeft toegelicht, kun je nog eens even terugluisteren. Dan is natuurlijk via onze website, maar ook via onze 105-app. Dan heb je 105 namelijk altijd bij de hand. Dus daar vind je het ook allemaal. Goedemorgen.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

van de beste die ze in mijn beleving hebben gemaakt. I'm Not In Love, ik ben wel een heleboel, maar ik vond dit toch even wat lekkerder klinken. Dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening, maar goed, dat mag ook best natuurlijk. Gemeente Haarlem heeft opnieuw cameratoezicht ingesteld op het Roerdomplein in Haarlem-Noord. En dat allemaal vanwege aanhoudende incidenten en klachten. Vorige maand hebben groepen van jongeren onder meer deuren van woningen ingetrapt. En volgens Haarlems burgemeester Jos Wiener neemt de jeugdoverlast op het plein een onaanvaardbare vorm aan. Ondanks inzet van politie en handhaving.

Vind camera toezegd en het opleggen van gebiedsverboden en dwangsommen blijven die incidenten aanhouden. Je leest er alles over op onze eigen website www.haarlem105.nl. Een artikel van onze Kimberly Luske daar te vinden natuurlijk. Tot 9 uur nog op deze zaterdagmorgen het ochtendprogramma.

0: Zeeles, doen we dat natuurlijk.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Je doet niet eens je best.

Ruben Hanink, het kader van de muziek uit de buurt. En de anti-held. Nou, de Buitenrustbrug, de Schipholweg hier in Haarlem, is al vanaf afgelopen donderdagavond afgesloten. En dat gaat nog duren tot komende maandagochtend. Het is allemaal dicht voor auto's. Je zult er rekening mee moeten houden. En dat weet je inmiddels natuurlijk. En heb je misschien zelfs al zelf gemerkt. En daarvan op de hoogte gesteld. Extra reistijd. En waar mogelijk de fiets of het openbaar vervoer te kiezen. De fiets. Ik denk dat je ook een beetje moet omfietsen natuurlijk. Fietsers en voetgangers schijnen weinig te merken van die hele afsluiting. Maar voor autoverkeer is het toch wel even een apart verhaal natuurlijk. Tot en met maandagochtend. Nou ja, dat zal betijd zijn waarschijnlijk. Moet dat allemaal weer gaan rijden daar. Het betekent wel wat natuurlijk, want het is wel een van de bekende verkeersaders hier in onze regio. Laten we het zomaar even zeggen. Dus even kijken, straks om 9 uur tijd voor het team van GRN. Tot aan 12 uur op deze zaterdagmorgen. Daarna Heisa, het bijzondere zaterdagmiddagprogramma. Zo mag ik het wel zeggen volgens mij.

0: 5.
1: Zo is het. En niet anders natuurlijk, laat dat maar helder zijn. Dat was hem dan, de zaterdageditie van het ochtendprogramma Vandaag de Dag. Vandaag de zaterdag. Het is vandaag 10 oktober. Zometeen het NOS-journaal van 9 uur. Daarna Chez René tot aan 12 uur.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. René Kind.

Lenny Kravitz die een nieuwe baan uitprobeert. Highway Robbery hier op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is Serenade. Tot 12 uur zijn we bij je op deze kippenkermisdag. Zo noemt mijn aanwijmoeder dat altijd, mijn bonusmoeder. Zonneschijn en regen tegelijkertijd. Ik weet niet of jij al buiten bent geweest of de gordijntjes überhaupt open hebt gedaan. Maar ik was net op de fiets onderweg naar deze studio. En ik heb precies het enige buitje tot nu toe van deze ochtend over me heen gekregen. Het blijft de hele dag ook regenachtig. Met vanavond zelfs kans op onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 15 graden. En dus de zon laat zich ook af en toe zien. Vanmorgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Alleen dan laat de onweer zich niet zien, gelukkig. Morgen een graadje of 14, maar dus ook weer kans op wat regen. Dus de herfst is wel echt goed en wel begonnen. Tot 12 uur zijn wij er dus met om half het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. Om 10 over half het mediaoverzicht. En tussendoor, ja, het nieuws van de dag. Alles wat er hier binnenkomt op de redactie, dat hoor je natuurlijk meteen op Haarlem 105. Wil jij laten weten wat je aan het doen bent? Heb je een verzoekje? Heb je een nieuwtje? Meld dat 0605-105-38. Daarvoor kun je daar terecht. Of download de gloednieuwe, en dat is heel erg leuk. We hebben een nieuwe Haarlem 105 app. Daar kun je ook. Die kun je ook downloaden en dan kun je ons ook wel vinden. En dan heb je ook al het nieuws en breaking news meteen op je telefoon natuurlijk. Zometeen het nieuws waar we wakker worden. Eerst muziek om ook een beetje wakker te worden. Zoals deze van Alabama Shakes, Garden.

0: Billy Joel en The River of Dreams hier op Haarlem 105. Het is tijd voor het nieuws van de dag. Waar worden we mee wakker? Wat is er allemaal gebeurd? Meestal op zaterdagochtend is het een beetje zoeken naar nieuws. Ook de nieuwsredacties hier ook. Die hebben ook gewoon weekend. Slaap lekker uit. Maar dan blijven vaak de ongelukken over. Vannacht ook bij Schiphol Oost. Twee auto's zijn betrokken geraakt bij een ongeluk op de Schipholdijk bij Schiphol Oost. Dus drie personen zijn gewond geraakt. Drie ambulances kwamen er ook bij. En de ernst van het letsel is nog niet bekend. De politie had de weg tijdelijk afgezet voor onderzoek. Maar zo lang duurde het ook weer niet. Inmiddels is de hele rijbaan weer vrij. En op haarlem105.nl vind je het artikel over Paarse Vrijdag. Dat was gisteren. En 4 op de 10 queerpersonen krijgen te maken met discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland. Dat gisteren werd gepresenteerd tijdens ontbijt met middelbare scholieren op het Haarlemse stadhuis. En de woordvoerder, onderzoeker Marjolein van Haafden, vertelde erover aan Haarlem 105.
1: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
2: Ik word zelf ook best wel af en toe uitgescholden, omdat ik zelf ben transgender. En mensen die accepteren dat gewoon niet. Wat wel heel jammer is. Dus het wordt ook wel erg gemerkt dat mensen niet zo heel veel meer in de GSA zitten.
3: Ja, je wordt ook veel vaker nageroepen door de gang.
2: Ja.
3: Ik bedoel, ik loop bij les met hem mee en dan hoor je gewoon 3-4 keer door de gang bij een leswissel mensen roepen, weet je wel. Het is echt ongekend.
0: Ja, als laatste hoorde hier Joachim Ees, betrokken bij de GSA van het Mendel College in Haarlem-Noord. Een GSA zet zich in voor een veilige en inclusieve school. En zij ervaren dus ook discriminatie. De gemeente Haarlem vraagt aandacht voor de positie van de queergemeenschap. Zo werd gisteren de regenboogvlag op het stadhuis gehezen. En wethouder Marion Siemen vertelde dat de gemeente werkt aan een bredere aanpak gericht op het voorkomen van discriminatie en het verbeteren van de veiligheid in het uitgaansleven. En voor de aanwezige jongeren had ze een duidelijke boodschap: je mag zijn wie je wilt. Meer nieuws vind je natuurlijk op haarlem105.nl. Dit is Mark Bronson en Amy Winehouse. Valerie.

Down for Love, special hier op Haarlem 105. Het is tijd voor nieuwe muziek. Gisteren kwam Direct met een nieuw album van 8 nummers. Begin van een drieluik gaven ze misschien aan. I Keep the Fire On heet het. Misschien wel hun persoonlijkste album ooit. Ze hebben veel te maken gehad met verlies. Ze overleed de broer van Marcel Veenendaal, Michael, in een auto-ongeluk vorig jaar. Raakte Jamie zijn moeder kwijt en overleed de vader van Spike. Het komt samen in hun nieuwste single. Hij heet Brother.

0: van Direct, van het nieuwe album I Keep the Fire On. Het is net over half geweest. Direct die pikt het nog net even wat minuutjes af. Goedemorgen, Arthur.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij wat kunnen verzamelen?
1: Ik heb wat kunnen verzamelen.
0: Ik ben heel erg benieuwd.
2: Haarlem 105.
1: Uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland blijkt dat nog veel queerpersonen te maken krijgen met discriminatie.
3: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
1: Dit werd gisteren gepresenteerd op Paarse Vrijdag, de dag waarop leerlingen naar school gaan in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Een pan op het vuur heeft gistermiddag aan de Rijtstraat een keukenbrand veroorzaakt. Rond 1:15 kwamen de hulpdiensten ter plaatse en de situatie was snel onder controle. Voor zover bekend hoefde er niemand naar het ziekenhuis. Nog tot maandag blijven de Schipholweg en Spaarneplein afgezet voor automobilisten. Gisteren zorgde de afzetting over flinke opstoppingen in en rond de stad. Tot maandag blijft de weg gesloten om een bypass aan te leggen, zodat het verkeer straks om de werkzaamheden heen kan rijden. Naar verwachting duurt de bouw van het OV-knooppunt en fietskelder tot in 2029. En tot die tijd zal de bypass nodig zijn. En Stichting Hattrick verhuist volgend jaar van Molenwijk naar winkelcentrum Schalkwijk. Maar voordat zover is het huidige pand toe aan een renovatie. Daarvoor is nu een crowdfunding opgezet. De stichting helpt jongeren tussen de 8 en 30 jaar met verschillende problemen, van schulden tot het zoeken van werk. De nieuwe locatie is tijdelijk. De stichting hoopt op den duur een vaste locatie te kunnen vinden. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de oprichter terug. En dan het weer dit weekend. Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor onweersbuien en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen blijft het onstuimig, ook dan niet warmer dan 14 graden.
0: Nou, wat heerlijk, dankjewel. Tot over een uur weer.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Sir Duke Stevie Wonder hier op Haarlem 105. Het is 10:50, tijd voor het mediaoverzicht. Wat vinden we in de media en kranten buiten Haarlem 105? De Amerikaanse minister van Defensie wil de executie van een veroordeelde militair live uitzenden. Dat vinden we in de Volkskrant. Het gaat om Nidal Hassan. In 2009 verwondde hij op een legerbasis in Texas 13 militairen. Of hij schoot er 13 dood en verwondde 32 anderen. Zijn executie door een vuurpeloton staat gepland voor 3 december op dezelfde locatie. Het plan leidt tot felle kritiek van zowel democraten als republikeinen. Zij vergelijken openbare executies met praktijken van onderdrukkende regimes. Nou, het lijkt alsof daar een kwartje begint te vallen. Ook juridische experts twijfelen aan de rechtmatigheid. De laatste openbare executie in de Verenigde Staten vond plaats in 1936. Ze worden even 90 jaar terug in de tijd gegooid. Hassan kan zijn executie nog aanvechten bij de rechter. Veel mensen van mijn leeftijd en iets ouder zullen een trauma aan deze persoon hebben. Carbonkel, pagina 10 van het Noord-Hollands Dagblad, staat dat hij een ereplek in het Mediamuseum van Beeld en Geluid krijgt. Hij kwam ruim 32 jaar geleden voor het eerst op tv in een uitzending van Ik, Mick, Loreland. Nou, ik denk dat mijn ouders mij daar goed voor hebben beschermd, want ik heb dat nooit gezien. En dat roept nog altijd hevige reacties en herinneringen op. Jarenlang lag de pop van Carbonkel in het depot. En kon je hem wel zien als je een depotrondleiding had. Maar experts die gingen een paar jaar terug eens naar die pop kijken en hij begon uit elkaar te vallen. Hij zat vol met insectjes die hem langzaam aan het opeten waren. Ze hebben hem gered door hem in een zuurstofarme ruimte te plaatsen. En nu is hij weer helemaal bij zinnen en kan hij tentoongesteld worden. Dus wil je, nou ja, je PTSS verwerken, kun je terecht bij Stichting Beeld en Geluid. Want daar krijgt hij een mooie plek.

geïntroduceerd. Een treintje, oftewel Total Touch, Somebody Else's Lover. We kijken even naar het sportnieuws. Sinds een aantal jaren volgen we trouw Telstar. En sindsdien zijn ze in de Eredivisie terechtgekomen. Ik kon niet zeggen dat het door ons komt, maar wij waren er wel bij. En morgen spelen ze na een maand eindelijk weer eens een thuiswedstrijd in Velzen-Zuid. ADO Den Haag komt op bezoek. De laatste thuiswedstrijd was op 6 september. En dat duurde zo lang vanwege de interlandperiode van maar liefst 36 dagen. Ja, zonder thuisduels dus in Velzen-Zuid. De trainer van Telstar, Henk Brugge, en aanvaller Patrick Brouwer, die laat aan NH Nieuws weten dat ze blij zijn dat de competitie weer begint. En dat er meteen veel op het spel staat. Want ADO is een directe concurrent in de strijd voor de titel, zou je dan willen zeggen. Maar nee, in de strijd tegen degradatie. Telstar heeft 5 punten en staat 13e. En ADO Den Haag is 17e met 2 punten. De wedstrijd begint morgen om 2:30. En zometeen David Guetta, Dangerous hoor je. Nu eerst Selwyn. Dit is Right Here op Haarlem 105.

0: David Guetta, Dangerous, hier op Aardappelen. Het is bijna 10 uur. Zometeen gaan we naar het grote mensennieuws uit Hilversum. En daarna nog 2 uur lang Serené, voordat we het stokje overdragen aan Heisa. Het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Met Luc Hasselman, als ik het goed heb. Met John en Joop die op pad gaan door de stad. Het is altijd een verrassing waar ze heen gaan. En meestal zit het programma ramvol. Dus ergens vlak voor 12 verwacht ik Luc ook hier in de studio wel. Dan kunnen we hem ineens even gaan vragen wat hij allemaal gaat doen. Straks nog meer Serené. Nieuws van de dag, het mediaoverzicht en het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. Nu eerst dus het nieuws.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de 2e keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Melvin de Graaf.
0: Goedemorgen, dit is Serené. Zonder René met Melvin tot 12 uur.

van veel oude bands en artiesten zoals de Beatles komt langzaam steeds meer teruggevonden materiaal uit, demo's van vroeger. En ik ben ook benieuwd wanneer dat met artiesten van nu gaat gebeuren. Bijvoorbeeld Risk It All van Bruno Mars. Dat nummer was namelijk in de demo-versies veel sneller dan deze ballad die we kennen. Ja, ze vonden uiteindelijk dat een wat rustigere melodie meer paste bij, ja, toch wel de emotionele tekst van het nummer. Maar ik ben toch ook wel heel benieuwd naar die uptempo-versie van Risk It All. Maar daar moeten we waarschijnlijk nog een jaartje of 20 of 30 op wachten. Dit is Sherene. Tot 12 uur zijn we bij je voordat we het stokje overdragen aan Heisa en Luc Hasselman. Met zometeen het nieuws van de dag om 9:30. Het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. En om 9:50 het mediaoverzicht. Het weer vandaag. Vanavond gaan we naar code geel. Het gaat onweren en regenen. Het wordt vandaag wel een graadje of 15. Maar verder heb je er dus niet heel veel aan. Morgen is de onweer weg. Blijft het regenen wel over. En wordt het een graadje of 13. Dus blijf je binnen. Blijf dan ook lekker bij Haarlem 105. Wij hebben muziek die helpt bij het opstaan. Of lekker rustig wakker worden op deze zaterdag. Zometeen Zamber, My Body Isn't Ready. En nu Fleetwood Mac. It's Everywhere.

0: Dit jaar stond hij op Lowlands. Samba, my body isn't ready. Wel, nu gaat het mis. Dat moet ik ook niet doen. Laten we deze doen. Dit is CDN. Tot 12 uur zijn we bij je met het nieuws van de dag. Op haarlem105.nl vind je een uitgebreid interview met Hattrick Haarlem. Met de oprichter daarvan, Mohammed El Mezhabe. Zij moeten namelijk weer verhuizen. En dat is door de jaren heen wel een beetje... Ja, dat komt vaker voorbij. Ze moeten namelijk in mei het huidige pand uit. Het is een anti-kraakpand. En ze hebben nu een nieuwe plek gevonden. In het winkelcentrum in Schalkwijk. Maar daar wordt ook druk en volop verbouwd. Dus dat zal ook weer een tijdelijke locatie zijn. Ze helpen jongeren tussen de 8 en 30 jaar met uiteenlopende problemen. Bijvoorbeeld bij het vinden van het werk of oplossen van schulden. En over die geschiedenis van locaties en de verhuizing naar... winkelcentrum Schalkwijk, daarover vertelde Mohammed in Haarlem vandaag.
1: Vanaf eind mei moeten we, waar we nu zitten, in onze, het is een anti-kraak locatie, daar moeten we eruit. Het is een sportlocatie waar we ook een kleine kantine hebben. Ik heb eigenlijk nooit echt een goed kantoor gehad waar we ons dingen kunnen doen.
2: Nooit echt een ruimte
1: nooit
2: eigenlijk
1: echt een
2: voor
1: ruimte.
2: Jezelf.
1: We hebben verschillende locaties gehad. En we hebben nu een locatie kunnen vinden in het winkelcentrum Schalkwijk. Het is een oude SNS-bank en die kunnen wij renoveren. En ik heb echt hele leuke dingen doen voor de jongeren. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de jongeren. We hebben verschillende projecten, grotere projecten. Alleen we zitten nu nog... we hebben een locatie, maar ook weer niet. Want die kan er niks mee. Want daar moet echt nog gerenoveerd worden, moet verbouwd worden, et cetera. Dus we zitten nu tussen wal en schip.
0: Ja, het is wel een schip. En om die verbouwing te kunnen doen, om dat mogelijk te kunnen maken, willen ze een crowdfunding starten. En ook hopen ze op hulp van de gemeente, buurtorganisaties en fondsen. Het nieuwe pand moet een multifunctionele plek worden waar ook andere organisaties hun activiteit kunnen organiseren. En het liefst hopen ze natuurlijk op een vaste plek. Want ze kunnen in het winkelcentrum naar verwachting 5 tot 6 jaar blijven zitten. Simply Red komt er zometeen aan. Stars hoor je straks. En dit is eerst James Morrison. Who's gonna love me now?

Simply Red Stars. In 2010 gaf deze band een afscheidstournee. Inmiddels zijn ze denk ik alweer 7 tours verder. En volgend jaar kun je ze weer aantreffen in de Ziggo Dome. Simply Red dus. Ja, en er zijn wel meer bands die afscheidstournees geven en vervolgens toch weer bij elkaar komen en gaan optreden. Zoals Agda en de Munnik. Deze week stonden ze in de Ziggo Dome. Ze kondigden aan dat ze volgend jaar een concert gaan geven in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat gaat op 19 juni plaatsvinden. En ze kwamen deze week met een nieuw album. Het eerste deel van een tweeluik. Het heet De Een. En volgend jaar komt De Ander. Precies. Geproduceerd door de zoon van Thomas Agda, Finn Agda. En ze brachten ook meteen de nieuwe single uit. Zomaar Zomer Zondag.

0: Even over 10:30, hoogste tijd voor het Haarlem 105 Nieuws. Goedemorgen, Arthur.
1: Goedemorgen.
0: Gebeurt er veel?
1: Nee.
0: Nee, het is een rustige zaterdagochtend.
1: Het is een rustige ochtend.
0: Dat mag ook wel eens. We gaan kijken wat er wel is.
2: Haarlem 105 Nieuws.
1: Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
3: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
1: Op Paarse Vrijdag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe, zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Na maanden afgesloten te zijn is het kruispunt Bekslaan Leidsevaart weer open, zo meldt het HD. Zowel kruispunt als spoorwegovergang werden vernieuwd als onderdeel van een grote project om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij valt op dat voetgangers het fietspad moeten gebruiken om het spoor over te steken. Omwonenden hebben hier al zorgen over geuit. Tot aan kerst wordt er een dag per week gestaakt in het streekvervoer. De vakbonden CNV en FNV hadden de vervoerders een ultimatum gesteld om de werkdruk te verlagen, maar daar is volgens hun geen goed antwoord op gegeven. Aankomende woensdag is de eerste staking. De volgende zal, om sabotage te voorkomen, pas kort vooraf worden aangekondigd. En Stichting Hattrick verhuist halverwege volgend jaar van Molenwijk naar winkelcentrum Schalkwijk. Maar voor het zover is, is het huidige pand toe aan een renovatie. Daarvoor is nu een crowdfunding opgezet. Met hulp van gemeenten, buurtorganisaties en fondsen hopen ze het gebouw goed op te kunnen knappen. De stichting helpt jongeren tussen de 8 en 30 jaar met verschillende problemen, zoals het helpen van schulden en het zoeken van werk. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de oprichter terug. En dan het weer voor dit weekend. Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor onweersbuien en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen blijft onstuimig met veel bewolking en regen. Ook dan niet warmer dan 14 graden.
0: Heerlijk om er even lekker uit te gaan. Dankjewel, Arthur.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Ronde uit Utrecht. Oh my god, hier op Haarlem 105. Het is tijd voor het mediaoverzicht. Nieuws van het Allard Pierson Museum. Op nu.nl staat dat. Ze hebben woensdag een eeuwenoude vaas teruggegeven aan Sicilië. De vaas komt uit de 3e eeuw voor Christus en is versierd met een bruiloftscène. Het object werd ooit illegaal opgegraven en kwam in 1997 in handen van het museum. De herkomstdocumenten ontbraken. Maar dat zou geen probleem zijn, want het stuk zou al heel lang in handen zijn van een Zwitserse verzamelaar. Al zo lang dat enige eis of een claim vanuit Sicilië al lang verjaard zou zijn. Maar nu vonden ze laatst op Sicilië een oud fotorolletje terug uit de jaren 70, met daarop een foto van de vaas. En nu heeft Sicilië de vaas teruggevraagd. Volgens de Nederlandse wet is dat niet verplicht, maar het museum doet het toch uit ethische overwegingen. De vaas keert terug naar het Siciliaanse dorp Centuripe, waar het een plek krijgt in het plaatselijke archeologische museum. Nou kom ik zelf net deze week van Sicilië af. En is er gisteren een enorme tornado over Sicilië heen gegaan. Het zou wel heel erg lullig zijn. Nou, laten we daar niet van uitgaan. Dan hadden we dat waarschijnlijk ook al gelezen. En in het Haarlands Dagblad, daar staat een artikel over de voormalig Rijkscommissaris tijdens de Tweede Wereldoorlog, Arthur Seyss Inquart. Of nee, in ieder geval over zijn bunker, want die staat te koop en daar is een juridische strijd over. Erfgoedorganisatie Boei stapt maandag naar de rechter om de verkoop tegen te houden. Ze vrezen dat de bunker in handen komt van een commerciële partij zonder ervaring met historisch erfgoed. En zo bestaat de angst dat het gebouw uit de Tweede Wereldoorlog wordt omgebouwd tot een escape room of pannenkoekenboerderij. Nou, dat lijkt me ook een heel dubieuze aangelegenheid. Een soort Seyss Inquart pannenkoek die je dan kunt bestellen. Nou, ik kan me voorstellen dat ze daar wat van vinden. De verkoopplannen zijn er al sinds 2013. Dus ja, het krijgt het zoveelste gevolg maandag in de rechtbank. Wij gaan het in de gaten houden. Ik ben wel benieuwd. Ik ga er denk ik wel een pannenkoekje eten. Taylor Swift komt eraan. I knew it. I knew you, hoor je zo. Dit is Supertramp. Roger Hudson. Met een kenmerkende hoge stem. Give a little bit.

Ja, muziek uit de buurt. En misschien zou je denken, is dit Haarlemse muziek? Nou, een beetje wel. Ben Real komt uit Ierland. En is hier zo vaak te vinden dat we hem gewoon rekenen tot de Haarlemse muziek. Hij was hier ook afgelopen donderdag stond hij in Steels voor het festival 023 Jazz. Daar hoor je zo meteen ook meer over in de uitagenda. Ik sprak hem vorig jaar bij een van zijn concerten in Haarlem. En toen zei hij ook dat hij in zijn streamingstatistieken terug kan vinden dat hij heel goed beluisterd wordt in Haarlem. En hij bedankt de Haarlem 105 daar ook voor. Dus muziek uit de buurt verklaard. Ben Real, Lucky Streak hoorde hier. Dit is Coldplay, Speed of Sound.

0: Chris Martin, de zanger van Coldplay, die liep laatst over Trafalgar Square in Londen. Daar was een straatmuzikant een van de nummers van Coldplay aan het zingen. En hij dacht, weet je wat, ik doe even met hem mee. Omstanders die hadden dat door en die begonnen te filmen. Degene die het niet door had, was de straatmuzikant zelf. Die kwam er later pas achter dat hij net een duet had gedaan met Chris Martin. Mooi verhaal. Je kunt de beelden online ongetwijfeld terugvinden. Het is bijna 11:00. Betekent tijd voor het nieuws. En daarna nog een heel uur lang Sherene voordat we het stokje overdragen aan Heisa.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
0: Tot 12 uur is dit Sherene. Met nu DNCE Move.

DNCE Move op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is CRNE. Tot 12 uur zijn we bij je met om half het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. En om 10:50 het mediaoverzicht. Zometeen kijken we wat er dit weekend in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omgeving allemaal te doen is. En dan gaat het dus ook over 023 Jazz dat dit weekend aan de gang is. Het weer dit weekend is wel wat minder. Het regent en vanavond zelfs code geel. We gaan onweer krijgen, dus echt herfstweer is begonnen. Maar de hele dag zit je dus goed bij Haarlem 105. Met om 12 uur Luc Hasselman, die ook zijn verslaggevers door de regen de stad in gaat sturen. Ik ben benieuwd waar ze heen gaan, maar dat is altijd een beetje geheimzinnig. Dus daar ga je vanzelf achterkomen. Ik heb nu ook muziek voor je. Zometeen Keen met Spiraling. En nu eerst, het is nieuwe muziek. Van een oude band, de Rolling Stones, die Amy Winehouse kofferen. You know I'm no good.

0: In het vorige uur draaide ik al Coldplay. Dit is de band die oorspronkelijk Coldplay zou gaan heten. Maar de toetsenist van de band die de naam had bedacht, die vond hem eigenlijk niet zo pakkend. En uiteindelijk ging het voor Keen. En toen zei ene Chris Martin, hey, die naam die jij niet meer gebruikt, zouden wij die dan mogen hebben. En zo geschiedde. En het is allebei wel aardig voor de wind gegaan. Dit is CDNE en we kijken naar wat er dit weekend te doen is in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omgeving. In de koepel is er de Maker Market. Vroeger zouden we dat gewoon de boerenmarkt of de ambachtelijke markt noemen. Daar staan dus allemaal mensen die zelf iets ontwerpen en maken en dat zelf achter hun kraam gaan verkopen. En je koopt het dus direct van de maker. Dat is vandaag in de koepel, de gerenoveerde gevangenis. Vanaf 12 uur kun je daar terecht. En Haarlem staat dit weekend nog in het teken van jazz en blues. Woensdag begon de derde editie van 023 Jazz. Verschillende cafés en podia in de stad die werken samen om jazz en blues optredens te programmeren. En dan wordt er een flyertje gedrukt en dan kun je het hele weekend de hele stad door. Onder meer bij Phil, Patronaat, Woofound en het Verhalenhuis doen mee. En Haarlem blijkt een behoorlijk levendige jazz scene te hebben. Dat vertelde Harry Schonewelle. Hij is presentator van het Haarlem Tot 5 programma Jazz or No. Dat hoor je ook morgen weer. En we vroegen hem of het, hoe het staat met de jazzcultuur in Haarlem.
1: Het valt niet tegen, moet ik wel zeggen. Want de laatste jaren, dat is ook gisteren ook weer over gehad. We hebben dan Drop Me Off in Haarlem in de pletterij. Maar blijkt dat er nu ongeveer zo'n 30 beroepsmuzikanten wonen in Haarlem. Jazzmuzikanten. En toppers, echt grote jongens die hier nu wonen. En daar hebben we ook altijd in de pletterij één keer per maand hebben we dan Drop Me Off sessies zijn er georganiseerd. Dan speelt één van die beroepsmuzikanten vanuit Haarlem speelt die avond. En die neemt wat muzikanten mee, bevriende muzikanten. Die spelen een uur. En dan is het pauze. En dan mogen muzikanten die in de zaal zitten. Dan krijg je jam-sessies daarna.
0: Ja, en morgenavond tussen 10 en 12 blikt Harry terug op 023 Jazz. Maar je kunt dus ook nog vandaag en morgen in de stad terecht om het zelf mee te maken. Ja, soms vragen mensen mij als wel, is nou echte Haarlem 105 muziek? Nou, ik denk dat deze daar wel onder valt. Heel veel gedraaid op Haarlem 105 en ze stonden ook op Bevrijdingspop. Asteroids Galaxy Tour.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. We hebben nieuwe muziek. Enrique Iglesias kwam gisteren met nieuwe muziek. En dat is voor mij echt iemand die een beetje van mijn radar verdwenen was als iemand die ook nog nieuwe muziek uitbrengt. Nou, oordeel zelf. Oeh, la, la.

0: Je vraagt me niet waarom, maar op de een of andere manier doen wij het op Haarlem 105 zonder Jean-Paul in deze versie. Cheap Thrills van Sia. Wel, wat we wel hebben, is de Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen. Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt het onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
3: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
2: Op deze dag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. En hoe, zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Na een ongeval op de A9 gisteravond zijn 2 rijstroken afgesloten. Een vangrail bij afrit Haarlem-Zuid moest direct gerepareerd worden. De rechte rijstrook bleef daarom een tijd dicht. Hierdoor ontstond flinke vertraging. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen is onduidelijk. Een pan op het vuur heeft gistermiddag aan de Rijtstraat een keukenbrand veroorzaakt. Rond 1:15 kwamen de hulpdiensten ter plaatse en de situatie was snel onder controle. Voor zover bekend hoefde er niemand mee naar het ziekenhuis. En het Kweekcafé in Noord wordt begin volgend jaar de Hortus. Met een crowdfunding wil ondernemer en chef Scheper het eetcafé toegankelijk en centraal maken. Overdag kan je langskomen voor koffie en een tosti. 'S Avonds kan je kiezen van een vegetarische menukaart. Ook moet het een ontmoetings- en culturele plek worden. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing. En dan het weer dit weekend. Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor onweersbuien en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen blijft onstuimig, met 's ochtends onweersbuien. Daarna nog veel bewolking en regen. Ook dan niet warmer dan 14 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Klassiekertje uit de buurt. Heerlijk. Alain Clark, Love is Everywhere, hier op Haarlem 105. Het is bijna 11:50. Nog één keer tijd om te gaan kijken naar het mediaoverzicht. En daar is een opmerkelijke verkiezingsuitslag in Peru. Daar meldt het AD over. In het Andesgebergte is de 45-jarige Hitler Mussolini Simeon Flores verkozen tot burgemeester van het district Cuero-Palca. Ja, ik denk dat we wel een idee hebben van het stemgedrag van zijn ouders. Zo. Hij kreeg 229 stemmen, goed voor zo'n 34%. En versloeg zo zijn tegenstander met slechts 25 stemmen. Opvallende namen komen vaker voor in Peru. Zo werd in 2018 ook al een burgemeester verkozen die Hitler heette. Die noemde zichzelf tijdens zijn campagne zelfs de goede Hitler. In Peru zouden ongeveer 4000 mensen rondlopen met die voornaam. Dat komt doordat sommige ouders hun kinderen graag een krachtig klinkende naam wilden geven. Nou goed, zonder altijd de historische betekenissen van te kennen. Nou, dat durft een beetje in twijfel te trekken als je je kind Hitler Mussolini noemt. Maar goed, hij is dus burgemeester. Over zijn politieke denkbeelden zwijgt het AD verder. Die kunnen natuurlijk heel anders zijn. En schipper Albert-Jan Dijk wil zijn dekschuit aan de Mooie Nel bij Spaarne-Buiten niet zomaar opgeven. Dat meldt het Haarlem Dagblad. De gemeente Haarlemmermeer wil dat zij zijn dekschuit en zeilboot verwijdert, omdat hij geen vergunning heeft om daar te liggen. En volgens de gemeente moet het gebied open blijven en ligt het schip in de weg. De schipper Dijk weigert echter te vertrekken en stapte daarom afgelopen donderdag naar de rechter. De gemeente legde hem eerder al een dwangsom op en nam zelfs beslag op een deel van zijn AOW. Ook omwonenden klagen over het schip. Volgens hen is het ernstig verpauperd. Albert-Jan Dijk zegt echter dat het, ja, dat hij het slachtoffer is van vernielingen en dat het daardoor slechter aan toe is. Als de rechter het verzoek afwijst, wil de gemeente de boten zelf verwijderen. En uiterlijk 22 oktober wordt er uitspraak over gedaan. Dat en meer vind je op haarlemsdagblad.nl. En al het nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en omgeving vind je natuurlijk op haarlem105.nl. Dit is Niall Horan, Taste So Good. En straks komt nog Nick Kershaw met Wouldn't It Be Good op Haarlem 105.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good? We gaan richting 10 voor 12. En dat, ja, dan kun je de klok er wel op gelijk zetten. Dan is of Luc Hasselman of Jan Gouws in de studio.
1: Als het goed is wel, hè?
0: Ja, als het goed is wel. Als het goed is wel. Geen files, dat soort dingen. En dit keer Luc Hasselman. En jij hebt John en Joop heb je al op pad gestuurd.
1: Ja, John en Joop, die nou zo goed als, denk ik. Want ze zijn straks om 1 uur in de uitzending.
0: Ja.
1: En ze gingen rechtstreeks naar het station Haarlem. Want daar gaan ze even dingen uitzoeken.
0: Oké. Okay.
1: Dus John en Joop zijn op pad naar het station straks. Ja.
0: Oh, nou, ik moet straks naar het station. Ik ga even spioneren.
1: Als het goed is, lopen ze erop vanaf een uur of 12:15. Dus dan kan je ze ontdekken daar. Ja, en voor de rest heb ik natuurlijk Kees Peerdenburg. Nee, Peerdeman moet ik zeggen. Die is van de Santa Run. Ja. Je gelooft het niet, maar het is alweer bijna december.
0: Ja, ik dacht even, waar begin jij nou over?
1: Maar, de inschrijvingen beginnen al, hè?
0: Ja.
1: Dus die komt eventjes langs in de studio. En ik heb verder Mickey van Wijk. Mickey van Wijk heeft ooit meegedaan met The Voice of Holland.
0: Ja.
1: Ging daar best wel goed ook. Heeft daarna meerdere platen uitgebracht. En een van die platen is er eentje samen met Danny Vroeger. Dat was haar vorige single. En ze heeft nu weer een nieuwe plaat. En nou, we gaan straks een half uurtje aan haar besteden met drie plaatjes. Dus ze komt naar de studio toe.
0: Gaaf.
1: Ja, dus een volle ijzer, wederom.
0: Ja, lekker.
1: Oh ja, en nog even, we gaan het ook hebben over de Heemstedenloop.
0: Ook
1: ik leg ook nog even een lijntje met Pascal, van de organisatie van de Heemstedenloop. Daar ga ik ook mee bellen.
0: Oké, nou, dus genoeg te doen vanaf 12 uur in Heijzen.
1: Sowieso.
0: Heel veel plezier, Luc.
1: Bedankt.

0: Dit jaar 50 jaar oud. 50 jaar geleden kwam het album Hotel California uit, waar ook New Kid in Town op stond. Het is bijna 12 uur. We gaan naar het nieuws. En daarna 3 uur lang Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma. Op de zaterdag, Luc Hasselman, die staat hier al te trappelen. John en Joop, die kun je nu ergens rond Haarlem Station kun je die vinden. En ook wat nog wel even leuk is om te melden. Harry Schonewelle loopt hier nu door de Haarlem 105 redactie. Die is er morgen 2 uur lang met 023 Jazz, Jazz or No. Daar gaat hij 2 uur lang terugblikken op wat er allemaal aan jazz en blues heeft plaatsgevonden in de binnenstad van Haarlem dit weekend.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Ja, ik wil Melvin de Graaf even bedanken voor zijn gele. Nee,

0: Ja, Block & Crown, daar begonnen we mee. Hold Me Closer, lekkere muziek op de radio. Goedemiddag, dit is het, het zaterdagmiddagprogramma. Hij staat het ratje toe op de zaterdag, noemen we het altijd. De ene week doet Jan Gauws het en de andere week dan mag ik het doen. En mijn naam is Luc Hasselman. Vandaag jouw gast hier tot 3 uur vanmiddag. Goed, wat gaat er allemaal gebeuren? Je hebt het al een beetje meegekregen, net natuurlijk met Melvin, maar... Ik doe het lijstje nog gewoon een keertje. Ja, kan heel gemakkelijk. We gaan straks contact zoeken met Pascal. Pascal heeft alles te maken met de Heemstedenloop. Dat is weer hardlopen in het Heemstedenbos en zo, dan in de buurt. En daar gaan we straks het fijne van horen. Dan hebben we ook nog contact met Kees Peerdeman. Hij weet alles van de Santa Run. Dus we blijven een beetje sportief bezig. Alleen, dat is natuurlijk een fun run, dat weten we. Er hangt geen tijdklok aan en zo. Maar het is wel heel gezellig altijd om die rode pakken door de stad heen te zien gaan. Kees hebben we straks ook in de uitzending. Dan natuurlijk onze eigen John en Joop, want die zijn weer op pad. En die stappen straks eerst nog een treintje in. Dus voordat die aan de beurt zijn, wordt het zomaar een uurtje of één. En dan rond een uur of twee hebben we hier in de studio Mickey van Wijk. Zij heeft ooit The Voice gedaan in The Voice of Holland. En heeft nu weer een nieuwe plaat uit. Haar meerdere single. Ik heb staan de derde, maar dat ik vanmorgen even liep te controleren. Kwam ik nog meer plaatjes van haar tegen. Dus ook haar ga ik compleet uithoren. En dat doen we in het laatste uurtje. Leuk dat je erbij bent. Dit is Heisa.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Gevoelige muziek, daar beginnen we mee op de zaterdagmiddag. Ja, voor hetzelfde geld heb je gisteravond een zware avond gehad. En ben je heel langzaam aan het wakker worden. Zo'n beetje lui in je bed. Of misschien hangend op de bank, wachtend met je tweede bakje koffie. Tot de zon gaat schijnen en zo. Nee, ja, dat zou kunnen. Gisteravond toen hebben wij met de club een avondje uitgehad. Met alle medewerkers van 105. En ik moet je zeggen, het was berengezellig. We waren met z'n allen aan het bowlen. Bij Marties. En ik zal. Nou, serieus. Prachtige locatie. En ook nog eens een keertje hele gezellige mensen. En ja, ik zou zeggen. Als jij eens een keer plannen hebt met je vrienden. Dan moet je daar gewoon lekker een avondje gaan bowlen. Want het is echt heel gezellig. Ja, en waarom dit? Nou, vanwege dat rustige wakker worden. Ik moet je zeggen, dat was gisteravond natuurlijk wel. Ja, er ging ook wel een biertje in natuurlijk, hè?

0: Douwe Bob. De man die we straks kwijt zijn aan Amerika, denk ik. Dat zit er zomaar in. Lekkere muziek, Note to Self. Ik heb er momenteel aan de lijn de dame die alles weet van de Heemstedenloop die eraan zit te komen. Pascal Twis, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo. Pascal, want een dag als deze kan je eigenlijk wel hebben om te lopen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Het is een beetje zonnetje. Het is een beetje vocht in de lucht. Dat is goed voor de ademhaling.
1: Ja, goed. Genoeg zuurstof in de lucht, inderdaad.
0: Ja, ja. Hé, hey, nou nog eventjes, hè. 25 oktober, zondag 25 oktober, dat is een kleine 2 weken.
1: Ja, klopt, nog 2 weken. Maar we zijn er al klaar voor, hoor. We zijn druk met de voorbereidingen.
0: Oké. Okay.
1: Nou, inderdaad nog hoop op een lekker zonnetje en dan zijn we er helemaal klaar voor.
0: Hoe gaat het met de inschrijvingen? Zit het al vol?
1: Nee, dat nog niet, maar het gaat wel hard. Het begint nu echt te lopen. We hebben al veel aanmeldingen van kinderen, want we zijn natuurlijk wel ook echt een familierun. Veel kinderen hebben zich al aangemeld, maar op de 5 en de 10 kilometer hebben we ook zeker al heel wat inschrijvingen. Dus superleuk.
0: Je hebt een kinderrun, begrijp ik hieruit. En hoe laat is dat en hoeveel kilometer is dat dan?
1: Ja, klopt. We organiseren voor de kinderen de family run. En dat is een loop van 1 kilometer. Helemaal door het Groenendaalse bos. En die begint om 10 uur voor de jongste kinderen. En om 10:30 hebben we nog een run voor de wat oudere kinderen. En superleuk. Dat is een hele mooie run met een mooi parcours door het bos.
0: En dan aansluitend, begrijp ik, komt dan de 5 en de 10 kilometer?
1: Ja, klopt. Ja, om 11:00 starten we met de 5 kilometer. En om 12:00 hebben we nog de 10 kilometer.
0: Als ik het goed begrepen heb, heb je dit jaar een andere startlocatie dan normaal?
1: Ja, klopt. Ja, we zaten altijd met de startlocatie op de Sportpark Laan. Maar dit jaar starten we en finishen we in het Groenendaalse bos.
0: Oh, dat is wel een mooie plek natuurlijk.
1: Zeker mooi. Ja, we zijn heel benieuwd inderdaad.
0: Bij dat landhuis daar?
1: Ja, bij restaurant Landgoed Groenendaal inderdaad voor de deur.
0: Kijk eens eventjes.
1: We hebben ook een mooie samenwerking mee en we gaan er een leuk feestje van maken.
0: Ik wou het zeggen, een chique ontvangst voor hardlopers daar.
1: Ja, klopt. Ja. En ook zeker met de mogelijkheid om een drankje te drinken en wat te eten erbij. Dus superleuk.
0: Ja, want er is natuurlijk weer gezellig een DJ en zo bij. Bij jullie lopen is dat meestal, hè?
1: Inderdaad een DJ die muziek draait op het eventterrein. En een gezellige start-finish. Start en finish is ook op dezelfde plek. Ook leuk voor het publiek om daar te komen kijken. En de route loopt ook door het bos en natuurlijk door Heemstede zelf.
0: Oké. Okay. Hey, kan je dan makkelijk komen bij de start?
1: Ja, dat kan zeker, maar helaas niet met de auto.
0: Oké.
1: Okay. We zitten natuurlijk midden in het bos. Dus we raden iedereen aan om lopend of met de fiets te komen. Want de parkeerplaatsen gaan we inrichten als fietsenstallingen. Dus dat is eigenlijk wat we iedereen willen vertellen. Maar het is ook gelijk goed voor het milieu. Kom lekker lopend of op de fiets.
0: Maar ja, nou kom ik uit Amsterdam vandaan. Ik ga natuurlijk niet op het fietsje even voordat ik ga lopen daar naartoe.
1: Nee, dat snap ik. Nee, we hebben wel parkeerplaatsen op loopafstand. Maar dat is nog wel een kwartiertje lopen.
0: Want eigenlijk is de nieuwe startlocatie toch niet zo heel ver vanaf die oude sporthallen waar je eerst startte?
1: Nee, klopt.
0: Daar is natuurlijk wel heel veel parkeerterrein.
1: Ja, de Sportpark Laan is een hele grote parkeerplaats bij de sportvelden. Dus daar kunnen mensen ook zeker parkeren.
0: Oké. Okay.
1: Moet alleen nog even een stukje lopen. Goede warming-up gelijk.
0: Ja, 25 oktober. Het duurt niet zo lang meer. Mensen die nog willen inschrijven, waar doen ze dat?
1: Ja, dat kan nog. Dat kan op heemstedenloop.nl.
0: Gewoon www.heemstedenloop.nl. Dan komt het vanzelf allemaal goed.
1: Ja. Schrijf jullie vooral in.
0: Nou, ik wens jou een zonnige dag. Eentje zoals deze.
1: Ja, nou,
0: toch?
1: Dat ik ook. Daar gaan we voor. Ik heb het besteld, dus het moet goed komen.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk. Hartstikke bedankt dat jij even de tijd had voor in de uitzending te komen.
1: Yes, heel erg bedankt. Fijne dag.
0: Dag Pascal, dag.
1: Doei.
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3:00.

Dat is mijn dernier mot. Ja, dat zijn de laatste van hem, maar nog lang niet die van mij, hoor. Want dat is pas rond een uurtje of drie. De jongens, die zijn onderweg vanaf Amsterdam richting het Haarlemse. En dan heb ik het natuurlijk over Sean en Joop, het verslagteam van Heisa op de zaterdag. En nou, die hadden een speciaal verzoekplaatje of ik die wilde meedraaien. Nou, dat doe ik dan bij deze. Omdat ze in de trein zitten, pakken we de Doobie Brothers erbij. En dan draaien we natuurlijk...

Beetje op voor de reizigers in de trein natuurlijk. De mannen, Sean en Joop, die onderweg zijn naar, naar Haarlem. Ja. Ja, jongens, ik heb nog eventjes te gaan voordat we natuurlijk naar het 105 nieuws gaan. En we pakken eventjes een oud plaatje. Nou, oud plaatje. Een lekker plaatje mee van Django.

0: Django Wagner was dat. Ja, jongens, je kijkt op de klok. Het is echt tijd voor het 105 nieuws. Dat wil zeggen dat we gaan schakelen met de nieuwsredactie.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
3: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
2: Op deze dag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Nog tot maandag blijven de Schipholweg en Spaarneplein afgezet voor automobilisten. Gisteren zorgde de afzetting al voor flinke opstoppingen in en rond de stad. Tot maandag blijft de weg gesloten om een bypass aan te leggen, zodat het verkeer straks om de werkzaamheden heen kan rijden. Naar verwachting duurt de bouw van het OV-knooppunt en fietskelder tot in 2029. Tot die tijd zal de bypass nodig zijn. Stichting Hattrick verhuist halverwege volgend jaar van Molenwijk naar winkelcentrum Schalkwijk. Maar voor het zover is, is het huidige pand toe aan een renovatie. Daarvoor is nu een crowdfunding opgezet. Met hulp van gemeenten, buurtorganisaties en fondsen hopen ze het gebouw goed op te kunnen knappen. De stichting helpt jongeren tussen de 8 en de 30 jaar met verschillende problemen, van schulden tot het zoeken van werk. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de oprichter terug. En het Kweekcafé in Noord wordt begin volgend jaar Hortus. Met een crowdfunding wil ondernemer en chef Scheper het eetcafé toegankelijk en centraal maken. Overdag kan je langskomen voor koffie en een tosti. 's Avonds kan je kiezen van een vegetarische menukaart. Ook moet het een ontmoetings- en culturele plek worden. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing. En dan het weer dit weekend. Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor onweersbuien en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen blijft onstuimig met 's ochtends onweersbuien. Daarna nog veel bewolking en regen. Ook dan niet warmer dan 14 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar is bij Breukelen een ongeluk met een spookrijder gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Verkeer kan er langs via de af- en toerit. En vanaf Oude Rijn is er een omleiding ingesteld via Hilversum over de A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Lekker de muziek op de radio. We draaien met veel plezier hier. Ja, jongens, voor je het weet is het zover. 9 weken, 6 dagen. Dan is het 18 december. Ja. Ja, en ik heb hem hier in de studio zitten. Kees, die weet daar alles van. En er moet altijd een beetje passelijk muziekje bij.
1: Kerstmuziekje erbij. Kerstmuziekje erbij.
2: Ja, mooi.
0: Ja, jingle bells natuurlijk. Hè. Goed.

0: Nou heb ik gelezen dat jullie vorig jaar toch bij elkaar, en dat vind ik heel veel geld, 46.000 euro hebben opgehaald.
1: Ja, netto.
0: Voor de goede doelen.
1: Ja, netto. Dus dat hebben we ook uitgekeerd vorig jaar. Ja, afgelopen, dit jaar. Januari.
0: Ongelooflijk veel geld is dat, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel
1: ja.
0: lopers had je daarbij?
1: Ja, het is altijd een beetje lastig te bepalen. Want je hebt altijd sponsoren die met teams komen. Dus, maar we denken dat we toch wel met een kleine 900 mensen op het plein stonden. Dus dat is mooi. Dus we gaan voor de 1000 dit jaar.
0: En wederom allemaal weer met rode mutsjes en rode
1: ja,
0: pakjes.
1: Ja, bijna allemaal. Je kunt ook, dus de website kun je ook de aftermovie zien. Ook van 105 trouwens. Je hebt ook een aftermovie.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus echt superleuk, ja.
0: Oh, dat is jammer. Dan had ik dat geweten, had ik hem al klaargezet. Maar ja, die staat er nu niet in. Maar oké. Okay. Hey, Kees, 18 december, dan gaat het weer gebeuren.
1: Ja.
0: Als je nou wil inschrijven als team, kan dat dus nog.
1: Ja, op centerrunhaarlem.nl. Daar staan de inschrijvingen. Je kan je als individueel inschrijven met of zonder centerpak. Je kan je als team inschrijven. Dan is het 11 halen, 10 betalen. Dat moet ik het goed zeggen. Dus je krijgt eentje gratis. Dat kun je meerdere keren doen. Maar je kan je ook als sponsor inschrijven. En dat kan vanaf €300. Dan kun je 5 kaarten krijgen. Tot we hebben goudsponsors, hoogsponsors. Dus dat staat allemaal op de website ook. Helemaal terugvinden.
0: Hey, en die pakjes, moet iedereen dat zelf scoren? Of kan je dat ook via jullie bestellen?
1: Nee, we zijn wel, dus wel. We hebben nog heel veel aan duurzaamheid gedacht. Van hoe kunnen we dat nou beter opvangen? En moeten we dan recyclen? Maar het is niet te doen, blijkt.
0: Nee.
1: Dus we verkopen ze €12,50 op de website ook. Dus dan heb je een baard en een pakje en een hoedje en een dingetje. Ja.
0: Oké, okay. en die zijn dan, want je hebt natuurlijk ook heel veel kinderen lopen. Heb je daar kinderpakjes voor?
1: Nee, we zijn een beetje van die kinderrun afgestapt, omdat het toch wel 's avonds is.
0: Ja.
1: Dus er lopen wel wat kinderen mee, maar de kidsrun doen we niet meer. Dus het is echt wel, het is meer dan gewoon volwassenen, vanaf 20 graden. Zeg
0: maar. Hoe groot is nu de afstand geworden?
1: 3 kilometer.
0: Oh, dat is best te doen.
1: Dat red je ook nog wel.
0: Dat is best te doen. Ja, het is dat ik 18 december met de FOMAR kersttruc bezig ben, dus ik ga het niet redden. Okay. Hey, luister, 3 kilometer, is het dan weer dat rondje zo dat je ook langs de Jopenkerk komt? Zo?
1: Ja, door de Vijfhoek heen. En we gaan ook nou langs de Nieuwe Kerk, want er is ook weer een soort met monument. Is ook gevraagd of we daar speciaal langs willen gaan.
0: Okay.
1: Dat ook meegenomen wordt.
0: Maar hoezo dat monument speciaal?
1: Ja, er is een kunstwerk daar geplaatst. En degene hebben gevraagd of we daar de route een klein beetje willen aanpassen, dat we er langs gaan. Dan ga je natuurlijk vragen wat het is. Want dat heb ik zo niet paraat.
0: Nee, maar heeft dat iets met de kerstman te maken?
1: Ja, dat heeft iets met de kerstmark te maken. Nee. Dat ik even beter moeten voorbereiden.
0: Bij de hand de kunstenaar die zich heeft ingekocht.
1: Ja, dat is wel leuk. Maar dat is van Nieuwkerksplein, dus dat is wel leuk. Dus
0: okay.
1: We gaan door de Vijfhoek heen en dan zo weer terug. En je kan het rondje ook 2 keer lopen overigens.
0: Nou ja, ik kan me voor. Er is geen tijdlimiet, hè? Toch?
1: Nee, we willen binnen 1,5 uur rond. We starten om 7:30. Dat is echt een startschot. En we proberen dan echt wel rond 9 uur wel een beetje dat de laatste lopers binnen zijn. Maar ja, sommigen die zien ze meteen al bij ML of bij...
0: Ja, ik kan het zeggen. Ja,
1: zien ze de kroeg induiken of zo. Dus
0: ik heb het je al eerder verteld. Of Sofie al van eerder verteld. Dat ik een keertje bij het pleintje stond te kijken bij de Jopenkerk. En dan kwamen ze daar de hoek om. En dan echt meteen, hup, aan de straattafel aanschuiven met z'n allen.
1: Ja, precies. Nou,
0: dan stonden ze met z'n 8 en 9 een biertje te hijsen. En dan weer door. Ja.
1: De helft komt niet eens verder dan de botermarkt. Ja. Kan je vertellen.
0: Maar goed, het is helemaal niet erg. Want je zit niet op ze te wachten. Want je zit niet vanwege de tijd of zo. Ze hebben geen nummer waar het binnenkomt. En iedereen heeft daardoor wel zijn donatie gedaan. Dus daar gaat het natuurlijk eigenlijk om.
1: Het is echt funrun. Het is heel leuk. Het is een beetje het vehikel waar het aan hangt. Hè. Mensen gaan dan lekker. Er wordt al van tevoren al best wel wat biertjes gedronken. En de foodtrucks en zo. We hebben echt dat plein is al 1 groot feest. Dus het is een beetje de kapstok waar het feestje aan hangt. Zo moet je het maar zien.
0: Ja. Hey, en dan hebben we die funrun, dan hebben we goede doelen. Wat zijn de goede doelen?
1: Ja, we hebben dit jaar, die ga ik er wel even bij pakken. 5 goede doelen. We zijn natuurlijk al jaren bezig als Rotary Kennemerlaat met de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede, de HADKA. Daar zijn we nauw mee verbonden. We proberen ook de goede doelen ook daar aan te lieren. Dus armoedebestrijding in Haarlem. Dit jaar zijn het de Stichting Annebo. Jou wel bekend. Dat doen we al jarenlang.
0: Ja, die doet jaren
1: dat,
0: mee,
1: wel, dat ligt ons zeer naar het hart. Dus die is eigenlijk, gaat altijd mee. Het Roelofonds, dat is gelijke kansen voor jongeren uit Haarlem en omgeving. Roelofonds is overigens een beetje een tegenhanger voor Stichting Annebo, want dit gaat over jongens.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus dat is een beetje een soortgelijk verhaal, alleen iets kleiner. Buddy Circles, voor jongeren met tegenslagen, mensen met tegenslagen. Het Ecofeest, dat is dat zit meer in de duurzaamheid, dat is een stadsfeest hier in Haarlem. En de Hartenkampgroep. Steunen we ook met een dagje uit. Dus dat zijn eigenlijk 5 goede doelen.
0: Ik dacht in het begin, het gaat toch allemaal met name om kinderevenementen. Maar dat is dus niet zo.
1: Ja, we hebben een beetje onze scoop.

0: een beetje vergroten ook om wat variatie in de goede doelen te krijgen. Dat klopt.
1: Ja. Nou, ik zou zeggen mensen inschrijven, toch?
0: Haal hem centrumhalen.nl.
1: Wat kost het eigenlijk om te
0: halen? €17,50 de
1: €17,50.
0: En als je tot half november en daarna is het €20. En een pak is €12,50.
1: Dus nu voor 3 tientjes ben je het mannetje.
0: €27,50 ben je het mannetje en dan let's go.
1: €27,50, €12,50 voor een pak en €17,50 dus inschrijven, toch?
0: €27,50 is dan de early bird.
1: Oh, je kan nu nog eerder. Je hebt nu nog korting.
0: Ja, precies, klopt. Ja.
1: Dus als je er tijdens bij bent.
0: Een klein tientje voor je pak en €17,50 voor je kaart.
1: Nou, doorslag. Ik zou zeggen nu inschrijven. Want zeker. Nu is het voor weinig, toch?
0: Ja, zeker. Omkomen.
1: Hartelijk dank dat jij even de tijd had om langs te komen, Kees.
0: Graag gedaan.
1: En heel veel succes. Loop je zelf, ook in het pakkie?
0: Nou, ik heb wel een pakkie, maar meer met de organisatie erop. En je weet hoe het werkt.
1: Ja, je moet herkenbaar zijn in die massa. Hey, maar vlak voordat we gaan lopen, hebben we nog één keer contact, toch?
0: Ja,
1: want ik wil wel weten hoeveel mensen er dan ingeschreven hebben.
0: Naar je sturen, dan,
1: nou, ook gezellig. Ook gezellig. Kees, hartelijk dank voor je tijd. En we houden het in de gaten.
0: Zeker, dankjewel.
2: Haarlem 105.
3: Dit is Heisa. Tot 3:00.

Ja, wat een prachtig mooi nummer. Falling was dat. Goedemiddag, je luistert nog steeds naar Hijszaterdagje toe op de zaterdag. En je weet het, we doen zoveel mogelijk om jullie een beetje op de hoogte te houden van hetgene wat er gebeurt in de stad. Zo is natuurlijk John en Joop momenteel weer op pad. En straks na het nieuws gaan we met ze schakelen. We hebben net getest. De verbinding is luid en duidelijk te horen aan alle kanten. Dus ook fijn voor de jongens om te weten dat het dan allemaal klopt. Nou weet ik dat John toevallig ook nog eens een keertje gek is met Fleetwood Mac. Dus ik heb een plaatje gepakt van Fleetwood Mac.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app. Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden in Noord-Holland op dit moment. Want we beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Breukelen. En dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volgt Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanmiddag 6 uur duren. En verder valt op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend Noord uit een auto met pech. De rechterrijstok is dicht, een vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
4: Jawel, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van Heisa. Leuk dat je erbij bent.
1: 105. Haarlem 105. Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Amalda Wilson was dit, samen met de Freemasons. Ja, een goedemiddag jongens. Het is zaterdag, het is hijsa-tijd. En op de zaterdag hijsa-tijd, dan doen we natuurlijk altijd John de stad insturen. Dus ik ben heel nieuwsgierig.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Ja, en dat weet je bij John natuurlijk nooit waar of die ergens uithangt. Maar we gaan natuurlijk wel kijken waar die uithangt. Goedemiddag John.
2: Ja, goedemiddag Luc en luisteraars natuurlijk. Ja, waar ik uithang. Ja, het is een fantastisch mooi gebouw. En ik zit hier tegen... Ik laat het Robert van Rijn even vertellen. Die zit hier naast me. Robert, waar zijn we?
3: Nou ja, dank John. We zijn op een bijzondere plek. We zijn op het station van Haarlem. In het enige museum voor toegepaste kunst van Nederland. En ook tevens het enige... Nou ja, het tweede kunstmuseum op de wereld dat op een station zit.
2: Het tweede in de wereld, jeetje.
3: Ja, althans, Musée d'Orsay in Parijs zit ook op een station, maar daar kan je geen trein meer nemen. Maar in Tokio zit ook een kunstmuseum op een station waar je ook een trein kan nemen.
2: Ja. Dus Haarlem en Tokio kun je een trein nemen en in Parijs kun je alleen maar even kijken.
3: Precies.
2: Oké. Robert, we zijn hier in een prachtige omgeving, heb je net verteld. Maar we zijn ook bij Murek.
3: Mutek.
2: Oh, Mutek. Neem me niet kwalijk, luisteraars. Mutek. Wat houdt Mutek precies in?
3: Ja, Mutek is een acroniem voor Museum voor Toegepaste Europese Kunst. En wat wij doen, wij brengen eigenlijk toegepaste kunst uit heel Europa samen in dit museum. En toegepaste kunst wil zeggen vormgeven. Dus het is een museum dat puur gericht is op vormgeving.
2: Oké, en ik zag jou net een lezing geven, dus daar kunnen mensen zich op inschrijven. Of hoe werkt dat?
3: Ja, klopt. Daar kunnen mensen zich op inschrijven of site melden. Of met een arrangement met koffie, thee en taart. Dat kan allemaal. Dus dan krijgen ze rondleiding. Kunnen ze lezen krijgen over het station zelf. Of over het museum. Of over de tentoonstellingen die er gegaan zijn. Of voor specifieke kunstenaars. Ze kunnen kiezen uit 400 onderwerpen.
2: Oké, dus dan moeten mensen even naar de website gaan.
3: Ja, precies.
2: Oké. En die website is?
3: Mutekmuseum.nl.
2: Nou, dat moet allemaal lukken. Ja. Nou, over die lezing net zag ik net. Daar komen mensen en jij gaat natuurlijk alles vertellen. Onder andere?
3: Onder andere. En afhankelijk van dus het onderwerp wat zij willen. In dit geval wilden ze over hoe dit station tot stand gekomen is. Ja.
2: Oké, en dat kan elke dag hier?
3: Nee, want ik moet natuurlijk ook een weekend hebben. Dus nee, dat kan van woensdag tot en met zondag.
2: Ja. Woensdag tot en met zondag. Van 11 tot?
3: 5.
2: Van 11 tot 5, luisteraars. Dus komt alle, niet met z'n honderden tegelijk, want dat wordt een beetje moeilijk.
3: Nee, want we hadden laatst ons eenjarig bestaan gevierd. En we hebben 5000 bezoekers het eerste jaar gehad. En toen hadden we zo'n 45 man hier en nou, dat was...
2: Dat was even buffelen.
3: Gezellig druk, ja. Ja.
2: Maar goed, ter promotie laten mensen maar komen, toch?
3: Ja, nou ja, zeker, want het is natuurlijk... En het is natuurlijk een hele mooie kunstvorm. Wij hebben de grootste Art Nouveau en Art Deco collectie van Nederland hier staan. Maar wat natuurlijk ook heel erg leuk is dat door mensen een bezoek en dit museum te ondersteunen, dat het station... weer een invulling heeft en blijft behouden. Want het is een schitterend gebouw, daar zijn we het allebei over eens. En dat kan toch niet dat we als Haarlem dat leeg laten staan.
2: Was het ook de bedoeling dat het afgebroken zou worden? Of vernieuwd?
3: Nee. De reden, het is vrij vroeg. Het is in 1975 is het al een monument geworden.
2: Okay.
3: Dat is vroeg, want dat was ook toen we dit mooie plein hiervoor hebben gebouwd.
2: Inderdaad, ja. Dus dat wordt goed behouden.
3: Ja, het is een Rijksmonument met een AA-status. Wel, het interieur is ook beschermd. Maar ja, het moet wel een invulling hebben, want het representeert nog heel wat de klassenmaatschappij. Vroeger met een tweede en een derde klas ticket, die mensen die wachten niet in dezelfde ruimte.
2: Dat is niet...
3: Nee. Nee, inmiddels doen we dat natuurlijk gelukkig allemaal wel. En, maar ja, daardoor moeten dus nieuwe invullingen voor die ruimtes hebben. En deze heeft 3 jaar lang leeg gestaan. En nu is het een prachtig museum wat ook heel erg mooi met het interieur matcht. Maar daardoor heeft het gebouw ook weer een invulling.
2: Ja. Maar je zegt, het heeft 3 jaar lang leeg gestaan.
3: Ja, dat heeft niemand zich gemeld.
2: Doodzonde, hè?
3: Doodzonde.
2: En jij persoonlijk, doe je dit jaren? Wat zijn jouw plannen?
3: Dit is mijn levenswerk. Ik ben er 14 jaar mee bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen.
2: Nou, ik moet zeggen, luisteraars, dat doe je goed. Is bijzonder. Dus,
3: Ja, ik wil niet kijken. Ik wil zelf natuurlijk niet opscheppen. Maar ik moet zeggen, nou, soms was het zelf de hele loop van... Goh, het is wel mooi geworden, zeg. Ja.
2: Ah, dat klopt inderdaad, hoor. Nee, dat mag je gerust zeggen. Ik bedoel, nee, dat is prachtig. Dus, nou, met andere woorden, nog één keer komt allen... Niet allemaal tegelijk?
3: Ja, nee, niet allemaal tegelijk, maar het is echt een bezoekje waard. En mensen zijn hier toch al een uur, anderhalf, toch wel even zoet. Ja. Er zijn 585 kunstwerken te zien. Dus ondanks het museum niet zo groot is, komen mensen wel aan hun trekken.
2: Toch nog even goed bekijken en goed werken. We gaan nog één keer naar luisteraars, die hebben het inmiddels al begrepen. Waar we zijn, hoe ze er moeten komen. Nou ja, dat kunnen ze zelf al
0: En de openingstijd is, Jan?
2: De openingstijd, daar had ik al van verweld. Het is van 11 tot...
3: 5.
2: Van 11 tot 5.
3: Tot woensdag tot en met zondag. En we hebben nu een hele leuke tentoonstelling over spoorwegaffiches.
2: Oh, kijk aan.
3: Dus dat zijn de affiches die hier vroeger op dit station hebben gehangen. Die keren nu na 100 jaar voor eenmalig terug. Alleen dan niet aan de wand geplakt, maar dan ingelijst in het museum.
2: Nou, luisteraars, ik word er sowieso blij van. En ik denk, iedereen die hier binnen wandelt, die wordt ook blij. En waar zijn we? Dat ga ik nog een keer vertellen. Op het station?
3: In Haarlem, in de oude tweede klas wachtkamer.
2: Nou, dat moet dan...
3: Waar je vroeger kon salsa dansen.
2: Sorry?
3: Waar je vroeger kon salsa dansen.
2: Kijk aan. Maar dat gaan we niet meer doen, hè?
3: Nee.
2: Dat
3: lijkt
2: me
3: niet zo'n goed idee.
2: Dan wordt het vallen en opstaan allemaal. Robert, ik wil je hartstikke bedanken. En,
3: graag gedaan, John. Graag gedaan, John.
2: Ja, niks te danken. En ik zou zeggen, luisteraars, schroom niet. Komt allen. Ja. Tot een andere keer. Doei, doei.
4: Haarlem 105.
5: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

Ja, that's my way back. Lekker de muziek op de radio. Ik zit om alles tegelijk te doen, maar dat is natuurlijk niet goed, hè? Nee. Dit is het allernieuwste van Rutje Kot.

Bruno Mars was dat, ja. We gaan nog één plaatje doen voordat we naar Arthur gaan voor het 105 nieuws. Dit is deze van de Dijk. Blijft een mooi nummer.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
2: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
1: Op deze dag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Het streekvervoer staakt 1 dag per week. Tot de kerst loopt de actie van vakbonden CNV en FNV. Ze hadden de vervoerders een ultimatum gesteld om de werkdruk te verlagen, maar waren ontevreden met hun oplossing. Aankomende woensdag is de eerste staking. De volgende zal, om sabotage te voorkomen, pas kort vooraf worden aangekondigd. Nog tot maandag blijven de Schipholweg en Spaarneplein afgezet voor automobilisten. Gisteren zorgde de afzetting al voor flinke opstoppingen in en rond de stad. Tot maandag blijft de weg gesloten om een bypass aan te leggen, zodat het verkeer straks om de werkzaamheden heen kan rijden. Naar verwachting duurt de bouw van het OV-knooppunt en fietskelder tot in 2029. Tot die tijd zal de bypass nodig zijn. En het Kweekcafé in Noord wordt begin volgend jaar Hortus. Met een crowdfunding wil ondernemer en chef Scheper het eetcafé toegankelijk en centraal maken. Overdag kan je langskomen voor koffie en een tosti. 'S Avonds kan je kiezen van een vegetarische menukaart. Ook moet het een ontmoetings- en culturele plek worden. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing. En dan het weer dit weekend. Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor onweersbuien en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen blijft onstuimig met 's ochtends onweersbuien. Daarna nog veel bewolking en regen. Ook dan niet warmer dan 14 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht staat bij Maarssen een file van 3 kilometer. Vertraging is 10 minuten. De andere kant op is de weg helemaal dicht bij Breukelen door een ongeluk met een spookrijder. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder staat er een auto met pech langs de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
4: Jawel, en we gaan aan de slag met het tweede uurtje van IJsa.
0: 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ja, uit onze eigen regio vandaan natuurlijk, hè. Denise was dit, ja. Jongens, ik zit te kijken. Ik probeer te schakelen met de mannen die op pad zijn. Maar dat lukt eventjes niet. Wil zeggen dat we een plaatje eraan draaien. En dan hoop ik daarna alsnog bij jullie terug te komen.

0: Een heerlijk zwijmelplaatje. Ik zie me nog staan met die krijtstrepen broek en dan een beetje zo tegen elkaar aan plakkend, schuivelend over de dansvloer. Ja, wordt dat nog gedaan eigenlijk? Ik vraag het me af. Misschien kan ik het als John vragen, dat weet ik eigenlijk niet.
1: In onze stad is er altijd wat. Dus is John Roest weer op pad.
0: Hadi John, een goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Weet jij of het nog gedaan wordt, een beetje schuivelen?
2: Een beetje schuivelen.
0: Op de dansvloer?
2: Ja, ik ben te oud op de dansvloer. Nee, ik kom bijna nooit meer op de dansvloer. Maar misschien ga ik het vanavond proberen.
0: Nou ja, oké. Okay. Hey, je zit momenteel nog steeds op het station in Haarlem. Ik heb het even uitgezocht. Ja. Het is 120 jaar geleden gebouwd. Het is ontworpen in 1899. En in 1906 zijn ze begonnen met de bouw van het gebeuren waar jij nu staat. Waar sta je nu?
2: Nou, ik sta nu... dat is voor mij een beetje onbekend terrein. Eens even kijken. Dat ga ik vragen aan iemand die net wegloopt. Wat een toestand, zeg. Misschien kan er nog een plaatje, Luc. Want die meneer die we zouden spreken, die is weggelopen.
0: Oh, nou.
2: Moest misschien naar het toilet.
0: Dan doen we even een plaatje.

0: Ja, dan ben ik altijd nieuwsgierig hoe het ervoor staat met de mannen. Want ja, vanaf de studio kijkend naar de beelden, wat ze allemaal aan het meemaken zijn. Dat is best wel, imposant. Maar nu dus de vraag, waar staan ze dan en waar is hij nou mee bezig? Ik ga kijken of ik verbindingen krijg met John. John, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je absoluut, Luc.
0: Ik zie beelden voorbij schuiven. Waar sta je momenteel?
1: We staan bij Naald en Stix. Dat is een tattoo shop op het station. En ik wilde een mevrouw interviewen, maar die moest toestemming vragen. Het is Joop Filter. Maar mevrouw, kan ie? Het is wat. Het is een heel apart gebeuren hier.
0: Die mevrouw die antwoordt niet naar jou, of wat is het? Want ik heb haar wel in beeld.
1: Nee. Ja, ze is in beeld, maar ze moet toestemming hebben, heb ik begrepen. En dat lukt geloof ik niet. Het is heel apart.
0: Oh, dus, oké. Okay. Ja. Ja, nou ja, niks anders dan live is het, hè? Gewoon, John.
1: Het is hartstikke live, maar misschien heeft ze toestemming gekregen. Ik weet het niet.
0: Dat is ze nu aan het overleggen, begrijp ik?
1: Ja, hij kan nu.
0: Oké, nou, prima. Ga je gang.
1: Nou, dat zal ik vertellen. Waar zijn we? Mag ik dat weten?
2: Ja, we zijn op Haarlem Station in een piercing en tattoo shop.
1: Dat betekent tatoeëringen, tatoeages, et cetera, et cetera. En is dat een dagelijks gebeuren hier?
2: Ja, we zijn 7 dagen per week open. Ik ben de piercer. En we hebben nog allerlei andere tatoeartiesten. Vandaag hebben we nog met 3 andere mensen die ook aan het werk zijn.
1: Nou, dat is fantastisch. Ik heb er echt niet zoveel verstand van. Maar op welke plekken? Overal, hè, wordt er getatoeëerd?
2: Er wordt overal getatoeëerd en we zijn ook all-around piercers. Dus we piercen ook alles. En we zijn dus 7 dagen per week van 11 tot 6 zijn we open. En we hebben nog een andere locatie, ook op Leidenstation. En hier zitten we inmiddels 3 jaar. Dus we zijn in principe op afspraak, maar walk-ins zijn ook altijd welkom. Dus je kan altijd gewoon binnenkomen lopen en misschien hebben we wel een plekje.
1: Of hier en anders in Leiden?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Oké. En de drukte, hoe loopt het? Hoe gaat het?
2: Het loopt hartstikke lekker. We hebben rond de 3-4 artiesten hier zitten. En die hebben elke dag wel iets te doen. Ik ben als piercer ben ik dagelijks bezig. En van begin tot sluit ben ik meestal volgeboekt de laatste tijd. En met tattoos hebben we verschillende artiesten. Soms zijn er meer, soms zijn er minder. Maar zeker.
1: Oké, dus het gaat lekker.
2: Ja,
1: oké. En ik heb het nooit gedaan. Doet het pijn? Ja, een beetje een rare vraag misschien, maar...
2: Een tattoo, een piercing.
1: Ja, een piercing.
2: Een piercing. Dat valt
1: een tattoo allebei.
2: Een tattoo hangt heel erg van de plek af. Vaak met iets kleins valt het heel erg mee. Maar natuurlijk als je naar een langere sessie kijkt, dan is het vaak wat pijnlijker. En een piercing is gewoon een heel snel moment. En we zorgen gewoon dat mensen er goed doorheen worden gepraat. En dat ze zich comfortabel voelen. En dan vaak gaat het helemaal goed.
1: Dus er gaat nooit iemand huilen?
2: Nee, huilen gebeurt bijna nooit. We hebben als mensen iets spannend vinden, maar die kunnen we gewoon rustig mee praten. En dan komt het gewoon helemaal goed.
1: Spanning, dat voel je dan een beetje nerveusiteit? Of...
2: Ja, precies. Vooral mensen die het voor de eerste keer doen, die vinden het dan gewoon spannend. En dan hebben ze vaak heel veel vragen, maar die beantwoord ik dan gewoon. En we nemen gewoon alle tijd voor ze.
1: Nou, dat moet lukken. Zullen wij er eentje doen, Joop? We wachten nog heel even. Maar ik dank je hartelijk voor de... Wie hebben we gesproken? Sorry.
2: Hoi, ik ben Tem.
1: Tem. Nou, we hebben Tem gesproken. Ik zou zeggen, komt allen. Niet allemaal tegelijk, hè, want dan wordt het te druk. Want je hebt hoeveel artiesten had je, zei je?
2: In totaal hebben we geloof ik rond de 20 mensen die hier werken. En per dag zijn er meestal rond de 3-4. Is altijd 1 piercer. En dan meerdere tattooartiesten zijn er.
1: Oké, dus iedereen is van harte welkom.
2: Ja, zeker.
1: Toch? En moeten ze zich melden of kan je gewoon binnenlopen?
2: Je kan in principe gewoon binnenlopen, maar voor een tattoo is het vaak handig om van tevoren even een afspraak te maken. Dan kan je bellen of e-mailen. Dat kan je gewoon vinden bij naaldeninkt.com. En that's it.
1: Dan gaan we nog één keer zeggen waar we precies zitten, voor de luisteraar.
2: We zitten als je het Haarlemstation inkomt op rond 3 en 6. En dan tegenover de kiosk. En daar zitten we.
1: En het heet?
2: Naald en Inkt.
1: Nou, dat moet allemaal lukken, luisteraars. Niet allemaal tegelijk, maar ik zou zeggen in grote getalen. Dank u.
3: Haarlem 105.
4: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Baren en Hilversum 4 kilometer file. De vertraging is daar 5 minuten. Verder is de A2 van Utrecht naar Amsterdam dicht bij Breukelen. Je kunt omrijden vanaf knooppunt Oude Rijn via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, en we gaan aan de slag. Het derde uurtje met Mickey van Wijk. Ze is in de studio.

0: Ja, heerlijk begin van het tweede uurtje. Het derde uurtje moet ik al zeggen. Ik heb er inmiddels in de studio aangeschoven zitten met nog een warm bakje thee. Hè? Het is nog, hij is nog niet te drinken, denk ik, hè, Mickey?
1: Ik heb er wat koud water bij gedaan.
0: Oh, kijk,
1: dus
0: kijk.
1: Misschien, ik ga het zo proberen.
0: Ja. Mickey van Wijk hier in de studio. Leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk.
0: We hebben ooit een keer eerder telefonisch contact gehad. Twee platen geleden, toen zat jij in een trein op weg naar...
1: Ik kon het me al herinneren. Ik dacht, volgens mij was dit de dag dat ik toen in de trein zat en het niet helemaal goed ging.
0: Ja.
1: Met alle achtergrondgeluiden.
0: Nou ja, dat ging prima. Dat ging prima. Maar
1: volgens mij zat ik in de wc. Had ik mezelf opgesloten in de wc.
0: Dat verhaal heb je me nooit verteld. Dat heb je me nooit verteld.
1: Ik dacht, misschien heb ik daar het minste geluidsoverlast. Maar
0: ja, dat zou kunnen. Hey, daarna heb je nog een keer een tweede plaat van je ook de aandacht gegeven. Knipperlicht. Maar toen hebben we gebeld met Danny.
1: Oh, leuk.
0: En niet met jou.
1: Oh, dus, dat wist ik niet eens.
0: Ik kreeg via Dennis toen Danny voorgeschoven.
1: Ja.
0: Maar nu in dit geval derde plaat uit. Tenminste in dit rijtje, om het zo maar te zeggen. Maar we gaan eventjes helemaal terug in de tijd. Want ooit begon het met The Voice.
1: Dat klopt.
0: Hoe was dat om dat te doen?
1: Ja, superleuk. Ik was 16 toen de tijd nog. En ik werd 17 tijdens de live shows. Maar dat was natuurlijk echt een enorm coole ervaring. En ook de allereerste keer dat ik op een groot podium stond. Dus dat was echt een... iets heel nieuws. Een hele verandering ook wel in mijn leven geweest toen de tijd.
0: Ja, want dan kom je natuurlijk in één keer in de professionele wereld terecht. Hè?
1: Ja, en toen was ik echt nog... ik ben nog steeds wel jong, maar toen was ik echt nog 16, 17. Dus toen snapte ik er ook gewoon nog echt vrij weinig van. Maar dat maakt het ook wel weer heel leuk en spontaan. En ik heb er wel heel erg van genoten daardoor ook echt.
0: Daarvoor was je eigenlijk alleen maar bezig met TikTok-dingetjes, toch? En zo?
1: Nou, volgens mij... Bedoel je dan voor The Voice?
0: Ja? Of niet?
1: Nou ja, toen was TikTok volgens mij nog niet eens TikTok. Oh. Toen was het volgens mij...
0: zo lang geleden.
1: Ja, toen heette dat volgens mij nog Musical.ly.
0: Oh, dat zou kunnen. Ja.
1: Of misschien dat het ondertussen... Was het wel al TikTok, maar het was nog niet helemaal wat het nu was. Maar daar maakte ik wel af en toe zangvideo's op. Maar ik was toen... Vooral met Instagram-covers een beetje bezig. Via Instagram heeft The Voice mij ook een beetje gevonden eigenlijk. Dan maakte ik eens in de zoveel tijd een zangvideo. En toen is eigenlijk de bal een beetje gaan rollen.
0: Oké. Okay. Hey, vervolgens ben je dan daar bij die Voice en mag je dan samen met Anouk aan de slag.
1: Ja.
0: Hoe is dat dan? Want ja, dat is natuurlijk wel een vakvrouw in...
1: Dat vond ik juist ook zo leuk aan haar. Toen ik mocht kiezen bij mijn blind auditie... uiteindelijk voor wie ik zou gaan kiezen qua coach. Toen deed Anouk me heel erg denken aan mijn eigen zangcoach... qua dat ze echt aangaf wat ik beter kon doen. En dat was iets wat ik toen zo erg herkende... dat ik dacht, ik wil eigenlijk wel heel graag iemand... waar ik iets van kan leren. En ja, toen dacht ik van Anouk... omdat ze ook gewoon best wel recht voor de raap is... en gewoon zegt wat ze denkt... dacht ik, daar leer ik het meest van. En ik heb dat ook wel achteraf zo ervaren. Ik ben wel heel blij dat ik bij Anouk heb gezeten.
0: Ja. Hey, was ze streng?
1: Ja, een beetje, maar niet tegen mij. Toen de tijd, dat is echt een heel raar verhaal hoor. Maar toen kreeg ik af en toe na een uitzending rare foto's van mannen. Nou, dan kan je denk ik zelf wel invullen wat ik bedoel. En toen wou Anouk wel dat ik mijn Instagram zou verwijderen. Want toen gebeurde het dus dat er rare foto's werden gestuurd naar mij en nog een ander talent. En toen hadden wij dat aangegeven ook bij onze coach. Van joh, we krijgen allemaal hele rare dingen. En toen was Anouk haar reactie eigenlijk gelijk van... verwijder je Instagram, weg ermee. Maar toen zei ik, Anouk, dan kan ik toch helemaal niet meer winnen. Want ik moet wel fans en we moeten ervoor zorgen... dat er elke week op me gestemd wordt. Dus ik kan ook niet meer Instagram gaan verwijderen. Toen zei ze, oh ja, dat is ook zo. Dus ze was vooral heel erg beschermend, denk ik, ook naar ons, naar mij toe. Omdat, ja... Ze ziet gewoon dat je super jong bent. Dus zij denkt van, je komt wel echt in een grote mensenwereld in één keer. Dus ik denk dat ze mij vooral wou beschermen een beetje toen.
0: Welk jaartal was dit ongeveer?
1: 2018 naar 2019,
0: okay.
1: Volgens mij.
0: Dus als ik dan het heb over, wat ben jij nu van mij?
1: Ja.
0: Dan zit dat achter The Voice.
1: Dat was na The Voice, ja. Ja, en dat was eigenlijk mijn... ik heb ongeveer na The Voice heb ik 3 liedjes uitgebracht. 3, 4 liedjes. En dat heb ik toen gedaan bij een ander managementbureau. Maar toen had ik niet echt een label. Dus toen had ik wel management. Maar niet echt een label wat met mij meeging om de muziek uit te brengen. En daardoor bleef het ook de hele tijd een beetje hangen. En ja, was het gewoon lastig toenertijd. Heb ik alsnog wel leuke liedjes uitgebracht, maar echt wel wat meer. Ja, toen was ik 18, dus ik vind ze zelf nu ook wel een beetje dat ik denk, oh, hier en daar kan het een stuk beter.
0: Maar ik pak die ene toch even mee. Ja, ook al vind je dat zelf misschien een van de mindere nummers. Ik heb een versie, en aangezien we dit programma gelijktijdig op televisie doen,
1: ja,
0: doen we de versie van Live at Wisseloord.
1: Oké. Dat is lang geleden.

0: Nou, zo heel slecht is het dan ook weer niet, hè, toch?
1: Nee.
0: Als je terugluistert, dan valt het toch wel mee, of niet?
1: Ik vind mijn stem heel anders klinken wel, moet ik zeggen. Maar goed, ik denk dat als je jezelf soms terugluistert na een lange tijd, dat je dan dat je dat zelf meer doorhebt dan anderen. Maar ik vond het wel leuk. Het was wel bij Wisselhoort, hele toffe locatie en met een leuke band.
0: Ja, ook een mooie locatie. Ja.
1: Misschien wel een leuk idee om dat ook weer te doen met mijn nieuwe nummers en live versie. Dus ik kom nog op ideeën zo.
0: Dan moet die Wesley alleen even zijn flappen trekken.
1: Ja. We moeten even kijken of ze plek hebben voor me bij de Wisselhoort Studios. Maar wie weet, wie weet.
0: Hey, toen hadden wij elkaar dus in de trein aan de lijn.
1: Ja.
0: En toen hebben we die andere plaat van jou gedraaid, onderweg naar jou.
1: Ja.
0: Hoe is het daarmee gegaan?
1: Nou, volgens mij best wel goed. Voor mij gevoel wel goed. Ja, heel veel leuke reacties. En eigenlijk helemaal niks te klagen. Met optredens doen mensen leuk mee. En qua Spotify streams ben ik ook hartstikke tevreden. Het was toch natuurlijk ook weer een eerste plaat na een wat langere tijd. Dus dan is het ook altijd maar even afwachten hoe de mensen erop reageren. Maar ik heb vooral op Instagram, TikTok echt van heel veel mensen lieve reacties gekregen. Dus heel erg blij mee.
0: Onderweg naar jou, dat was de eerste bij Bronx, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Hoe is het om samen te werken met die club? Want heel eerlijk, heel veel van de artiesten uit het management van Wesley Bronkhorst, die komen hier langs natuurlijk. Ja. Die zitten allemaal in die promotiepool van Dennis. en de meesten, moet ik zeggen, die gaan wel allemaal heel erg lekker.
1: Ja, het is echt een superleuk team sowieso qua artiesten. Ik heb echt met iedereen ook een leuke klik. Laatst hadden we het Booma NL Awards en dan rijd ik ook met Joey mee. En dan kletsen we gewoon ook lekker over de muziek. Dus het voelt echt wel een beetje als een muziekfamilie. Wat ik echt leuk vind, want dat is toch wel fijn om te hebben. Dat je je niet alleen voelt of zo. Als je af en toe iets hebt, kan ik altijd iemand bellen. Of Joey heeft een keer op mijn verjaardag gezongen. Nou, ik... misschien mag ik dat nog niet verklappen. Nou, dan doe ik ook weer wat voor hem terug. Hij luistert denk ik niet, dus dat scheelt. Maar we doen dus wel voor elkaar een beetje heen en weer met... Nou, dan treedt die een keer daarop of daar. En voor de rest is het ook superleuk om te werken met Wesley natuurlijk. En Raquel doet mijn boekingen. En Nina is gewoon, die doet van alles. Dat is een beetje de... Ja, hoe moet je dat zeggen? Die doet echt wel... Echt wel heel veel, dus dat is gewoon superleuk. Maar ik ga ook af en toe met Nina lekker uit eten. Of we zijn in Ibiza ook met elkaar naar een feestje geweest toen we daar toevallig allebei waren. Dus het is een hele leuke combinatie van werk en ook gewoon leuk, privé, gezellig. Wesley geeft eens in de zoveel tijd een barbecue bij hem thuis met alle artiesten.
0: Ja.
1: En een kerstborrel. Dus ja,
0: een rozeetje waarschijnlijk.
1: En een rozeetje, ja. Ja, ik heb al meerdere keren op de tafel gestaan met de borrels bij Wesley. Maar de vorige keer heb ik me ingehouden volgens mij. Ik weet het ook niet meer. Maar het is dus echt wel heel erg leuk. En,
0: er zijn beelden van, hè? Dat weet je.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Joey zei al, de eerste keer op die kerstborrel, toen stond jij ook al op tafel en alles. Toen dacht ik, oh god. Toen kende ik iedereen eigenlijk nog niet eens zo heel goed. Want toen zat ik er net. Maar het is echt heel gezellig. En qua werk liggen we ook gewoon echt op één lijn. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus ja.
0: Nou ja, ook in die stal zitten toch wel heel veel Nederlandstalige artiesten.
1: Ja, klopt.
0: We pakken eventjes de tweede plaat van je mee. Die dan hier toen de tijd voor mij de eerste was.
1: Ja.
0: Onderweg naar jou.
1: Ja.

0: weer weg naar jou. Ja, lekkere muziek op de radio. Vrolijke muziek ook, hè?
1: Ja.
0: Hey,
1: ja.
0: Toen je dit gedaan had, toen zat je dus in het stalletje bij Bronx. Is dat dan een hele grote verandering vergeleken het feit dat je voorheen bij een ander management zat? Of het feit dat je nu gestuurd wordt door een label?
1: Ja, dat is wel echt een hele grote verandering, hoor. Want ik zat ooit gewoon bij een management en daar zaten dan heel veel artiesten. Maar dan miste je echt, zeg maar, het label erachter die wat meer qua promo meewerkte en ook wel een stukje creativiteit, maar ook gewoon echt wel ervoor zorgen dat ik dan nu vandaag hier zit of dat je bij gewoon bij bepaalde radio's langs mag komen. En nu zit het, zeg maar, zo dat mijn management, boekingskantoor, label, eigenlijk zit alles bij Bronx.
0: Ja.
1: Dus ja, je hebt gewoon een heel vast team waarmee je werkt, waardoor als we eigenlijk stel je voor, ik ben ergens met Nina en iemand is enthousiast over mij. Of Nina hoort dat iemand enthousiast over mij is. Dat is dan dus mijn manager en label-eigenaar, ook Nina. En die, dan kan ze zeggen, oh wat leuk, Raquel doet de boekingen. Dus dan blijven we een beetje in onze eigen...
0: Pakken we meteen bij elkaar, ja.
1: Ja, dus dat is denk ik wel, ik vind dat wel heel erg fijn werken. Ja.
0: Hoe kwam je bij Danny Vroeger terecht?
1: Ja, kwam ik daar ook weer terecht? Oh ja, ik weet het alweer. Dat was zo, omdat ik natuurlijk bij Bronx zit en Danny zit bij Fonk. En we hadden allebei op dezelfde dag een schrijverskamp bij Wisseloord. Weer de leuke studio. En toen dacht ik op een gegeven moment van, zat ik met Diggy Dex en nog met wat andere artiesten. En toen was ik bezig met Knipperlicht. Dat ging toen een tijd een beetje over mijn datingleven. Dus ik zat met de jongens al helemaal een beetje te schrijven en te doen. En toen kwam Nina naar boven en die zei van, jongens, dit is echt een plaat voor een duet. Ik denk echt dat Danny hier op moet. En ja, ik weet niet of ze het hadden bedacht van, we doen het op dezelfde dag in de hoop dat er een duet uitkwam. Maar ik dacht wel, als hij er toch al is, moet ik er wel gebruik van maken.
0: Studio in. Ja.
1: Dus toen ben ik naar zijn studio toe gelopen. En zei ik van, we hebben echt een heel leuk nummer. Je moet nu komen, want jij moet erop. Dus toen heb ik hem eigenlijk een beetje meegetrokken. En toen zei ik van, je moet even luisteren of je dit leuk vindt. En hij vond het eigenlijk gelijk superleuk. Dus na een half uur later stonden allebei de verses er. En toen heeft Danny het ook gelijk ingezongen. Ja, en toen begon daar iets heel erg leuks.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Ja, is goed.
2: Vorige week zeiden jullie nog dat het echt klaar was.
3: Ja, maar hij appte mij gisteravond weer met ik mis je. Dus ik snap er ook niks meer van.
4: Ja, omdat jij ineens besloot dat ik je mij moest unblokken.
3: Omdat ik wou kijken of je nog steeds zo dom deed.
4: Nou, dit bedoel ik dus. Iedere keer hetzelfde.
2: En toch zitten we hier weer.
3: Ja,

0: Ja, en helemaal nog niet zo lang geleden dit, toch?
1: Nee. Nee, dat valt wel mee. Ja, wanneer is die uitgekomen? Ik ben altijd een beetje slecht met maanden, maar...
0: Je hebt nu de derde single gemaakt in 2026.
1: Ja.
0: Dus dit is denk ik een maand of vier terug of
1: dat
0: zo.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja.
0: Daar omdat heb je, omdat je net zegt, ik was een stuk blonder.
1: Ja, ik had in de zomer even lekker een blonde koep gedaan. En ik dacht, het is nu winter, dus ik laat het even een beetje mijn eigen kleur. Maar het ziet er lekker zomers uit, inderdaad.
0: Ja, nou ja, heel eerlijk. De volgende clip is ook zomers.
1: Nou, ik moet zeggen, het regende die dag.
0: Oh,
1: echt. Het was een lastige clip, want het was echt aan het regenen. Maar goed, we hadden gewoon een weekje pech, denk ik, in Nederland. En toen moesten wij precies de clip opnemen. Maar we hebben het wel gedaan uiteindelijk.
0: Toen ik van de week deze single binnenkreeg...
1: Ja.
0: Toen dacht ik bij mezelf, gaat ze nou toch in één keer weer Engelstalig?
1: Echt? Oh!
0: Vanwege die titel.
1: Snap ik, ja.
0: Best een ingewikkelde titel.
1: Ja, klopt. Ja,
0: spreek hem eens uit.
1: Hangxiety.
0: Ja, dat is best een hele moeilijke titel voor
1: ja,
0: een presentator.
1: Dat snap ik. Zeg jij het eens?
0: Hangxiety.
1: Het gaat je goed af.
0: Omdat je het nu voorzegt. Ja. Omdat je het nu voorzegt.
1: Hoe had je hem gezegd als je het niet had geweten?
0: Hangxiety, denk ik.
1: Nee. Oh,
0: Hangxiety. Ja.
1: Ja, ik kan het me best voorstellen dat
0: Hangxiety.
1: Je dat...
0: Maar luister, want ik moest ook zoeken wat het betekent.
1: Ja.
0: Ik denk, wat is dat dan? Een mentale kater is het. Waar een traditionele kater vooral draait om fysieke ongemakken... zoals hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid...
1: Ja.
0: Richt Hangxiety zich op de psychische klachten.
1: Ja.
0: En daarna is het een piekergedachte. Je herhaalt gedachten van wat je gezegd hebt of gedaan. En je maakt je zorgen over je gedrag. En je voelt je onterecht, schaamte en spijt.
1: Ja.
0: Een zwaar liedje is dit wel.
1: Het gaat gewoon over dat je die dag erna eigenlijk denkt van... Oh mijn god, wat heb ik allemaal gedaan? Ja, ik kan me daar zelf wel in vinden. Ik heb wel eens dat ik... Nou, stel je voor bij de Bronxborrel... dat ik dan weer op zo'n barkruk sta... dat ik dan die dag erna denk van... Oh, was dit niet een beetje too much? Ja. Een beetje te veel van het goede?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk gaat het daar vooral over.
0: Ja.
1: Beetje spijt hebben.
0: Beetje in de trant van dat liedje van Hazes Junior... Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan?
1: Ja, en dat je dan eigenlijk denkt van... Nou, god, het is helemaal niet goed. En ja, dat je bijvoorbeeld je fiets kwijt bent... niet meer weet hoe je bent thuisgekomen. Dus echt wel... een avondje dat je te erg door het geluid bent gegaan. Ja.
0: Hey, we gaan hem oppakken.
1: Ja,
0: en draaien.
1: Leuk. Dank je wel.
0: Ik bedank jou hartelijk voor de tijd die je had om hier even langs te komen. En ik wens je heel veel succes natuurlijk met de nieuwe single en met de promotie daarvan.
1: Dank je wel.
0: En doe Wesley de groeten.
1: Dat ga ik doen.
0: En zeg dat ik nog steeds wacht op zijn komst hier in de studio.
1: Ik ga het even tegen hem zeggen.
0: Hij wil dat nooit zo graag. Of zo.
1: Oh,
0: ik mag hem hooguit bellen. Maar,
1: nee, ik zal even een hartig woordje met hem spreken.
0: Verwacht hem eens een keer hier.
1: Is goed.
0: Oké. Hey, Mickey, hartelijk dank voor je tijd.
1: Dank je wel.

0: Mickey van Wijk. Ze was hier live in de studio.
1: Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
4: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
3: Op deze dag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe? Zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Stichting Hattrick verhuist halverwege volgend jaar van Molenwijk naar winkelcentrum Schalkwijk. Maar voor het zover is het huidige pand toe aan een renovatie. Daarvoor is nu een crowdfunding opgezet. Met hulp van gemeenten, buurtorganisaties en fondsen hopen ze het gebouw goed op te kunnen knappen. De stichting helpt jongeren tussen de 8 en de 30 jaar met verschillende problemen, van schulden tot het zoeken van werk. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de oprichter terug. Het streekvervoer staakt 1 dag per week. Tot de kerst loopt de actie van vakbonden CNV en FNV. Ze hadden de vervoerders een ultimatum gesteld om de werkdruk te verlagen, maar waren ontevreden met hun oplossing. Aankomende woensdag is de eerste staking. De volgende zal, om sabotage te voorkomen, pas kort vooraf worden aangekondigd. En het Kweekcafé in Noord wordt begin volgend jaar Hortus. Met een crowdfunding wil ondernemer en chef Scheper het eetcafé toegankelijk en centraal maken. Overdag kan je langskomen voor koffie en een tosti. 'S Avonds kan je kiezen van een vegetarische menukaart. Ook moet het een ontmoetings- en culturele plek worden. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing. En dan het weer dit weekend. Vanmiddag en vanavond geldt code geel voor onweersbuien en harde windstoten. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Morgen blijft onstuimig met 's ochtends onweersbuien. Daarna nog veel bewolking en regen. Ook dan niet warmer dan 14 graden.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen knooppunt Oude Rijn en Breukelen 9 kilometer file. De vertraging is 1 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
1: 105. Haarlem 105.
2: Dit is Heisa. Tot 3 uur.

0: Ja, het is bijna zover, jongens. Hij zit er allemaal klaar voor, de weekendwijzer. Ik ben heel nieuwsgierig, Rudy. Ik, sinds we dat prep hebben, heb ik nu natuurlijk werk van de speaker wat jij in je programma hebt.
1: Ja, dus ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen.
0: Nee, maar ik heb niks verklapt.
1: Nee, voor de duidelijk, weten mensen wat prep is?
0: Nou, geen idee, maar dat gaan ze ook niet leren, denk ik.
1: Nee. Prep is zeg maar voor onze radiomakers een soort draaiboektool. Dus we bereiden ons programma voor, tenminste de meeste. Ja. En daar kan je prep voor gebruiken. Ja. Maar jij kan inderdaad ook naar mijn draaiboek kijken. Dus zeg het maar, wat zit erin?
0: Nee. Ik ga het helemaal aan jou laten.
1: Nee, los van natuurlijk het 105 weekendwoord, heb ik straks ook een gesprek met kunstenaar Hans Duivenvoorde. Die heeft namelijk een beeldroman gemaakt, De Erfenis van Sante. En dat gaat over een verborgen zolderwerk van Anton Heijboer.
0: Okay.
1: De kunstenaar met, wat had hij, 8 vrouwen of zo?
0: Ja. En handvol met kwasten en zo.
1: Exact.
0: Ja, de man had nooit 1 kwast in zijn handen.
1: Nee, dat is een heel bijzondere man. En Hans die heeft daar een beeldroman over geschreven. Hij gaat ook exposeren.
0: Heeft hij hem ook gekend?
1: Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Maar dat kan ik zo wel even checken.
0: Ja.
1: Dus Hans gaat er zo meteen alles over vertellen.
0: Oké, nou, dat dus straks tussen 3 en 5 hier op de zender. Ik ben heel nieuwsgierig. We blijven lekker luisteren.

0: vrolijkheid van de Pointer Sisters. Happiness. Ik kijk eventjes de programmering verder vooruit dit weekend. Want we hebben natuurlijk dan straks de weekendwijzer met Rudy. Maar daarna krijgen we Herco. Herco die doet vandaag tussen 5 en 8 uur het 023 gebeuren. Daarna krijgen we JJ Engels, avonddienst. Ik moet zeggen, ik geniet altijd ontzettend van dat programma. Hij heeft heel veel gevarieerde muziek erin zitten. Tussen 8 en 10 uur. En dan gaan we schakelen naar Hongkong. Want daar zit Mark Schultz met Hongkong Calling. Tussen 10 uur en 12 uur. En morgenochtend vroeg, dan weet je, dan zijn we er altijd heel betijds bij. Waarom doet hij dat niet? Dat doet hij omdat hij er niet op staat. Zo, nou doet hij het wel. Morgenochtend heel vroeg, dan hebben we natuurlijk al vandaag de dag. Ron Aanbeek, die doet het morgenochtend tussen 7 en 9 uur. En dan krijgen we muziek en nieuws. Ik heb begrepen dat... komt hij nou wel of niet terug? Die Mark Schultz. Mark Smeets.
1: Mart is gestopt helaas.
0: Oh, ja. Wat jammer.
1: Ja, dat is heel jammer. Ik heb ook veel luisteraars gehoord die daar ook niet zo blij mee zijn. Maar ja, soms kan je het leven niet plannen, hè?
0: Nee. Oké, nou wat jammer. Dat wist ik niet. Ik heb wel nog vorige week een programma van hem gehoord.
1: Ja, je hebt alles thuis opgenomen.
0: Nee. Serieus. Nou, enfin, geloof je me niet. Maar goed. Nee, geen Mart dus morgen. Geen avondlullen muziek. Dat wordt straks vast wel weer ingevuld, dat gat. Dan krijgen we Niet Thuis Magazine. En dat zal of Ellen zijn of natuurlijk Jules. En dan krijgen we het Nationaal Product. En daar staat Jan morgenmiddag gepland. Dus wat dat betreft, morgen veel Nederlandstalige muziek. En ook natuurlijk gewoon Nationaal Product. Wat ook Engelstalig kan zijn, ja. Wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien.

0: Ja, eigenlijk moest dat natuurlijk zijn. Wie kent wijzer? Dat hoort hij eigenlijk te zingen. Maar dat stukje tekst, dat zat er nog niet in. Dat ging niet lukken. Hey jongens, bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie heel veel plezier straks met Rudy en met de overige uitzendingen van 105. En je weet het, hè, je moet de app downloaden, want dat werkt gewoon het makkelijkst. Dan heb je ons altijd bij je. De app heet gewoon 105. Dat is een blauw icoontje met 105 erin. Nou, als je hem ziet en je hebt hem gedownload, dan ben je bedankbaar, zal ik je zeggen. Dat deed ik serieus. Groetjes, tot ziens. Doei.
1: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
2: Zo vanuit de app.
1: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
3: Dit is 105. Het is 3:00.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor een verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Hilversum is de vertraging 10 minuten. De A2 Den Bosch-Amsterdam die is nog steeds helemaal dicht vanaf knooppunt Oude Rijn en blijft voorlopig ook dicht. De vertraging is daar 25 minuten. Je kunt het beste omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas dus niet filevrij, want er staat dus wel file op de A1 en ook op de A27 van Utrecht naar Almere. Een korte file bij knooppunt Eemnes. De vertraging is daar 5 minuten. En ook op de N401 Woerdense verlaat richting Breukelen voor de aansluiting met de A2 nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 105. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicolaas.
6: Met die Zero's klassieker van Lesco. Nu eerst Earth, Wind & Fire.

0: Earth, Wind & Fire en Can't Let Go aan het begin van een nieuwe editie van Weekendwijzer. Leuk dat je erbij bent. Elke week trap ik af met het 105 weekendwoord. En Luc, ik ben benieuwd. Welk woord past bij jouw weekend?
1: Ja, jij gelooft het niet, maar ik heb er eentje.
0: Ja.
1: Ja, lekker klussen.
0: Lekker klussen?
1: Ja.
0: Vertel eens, waar ben je mee bezig?
1: Ik ga morgen in Zandvoort op een camping staan met van die chaletjes. En een van die chaletjes is van Jumee. Misschien ken je er wel, van Jopen vroeger, van de Jopenkerk.
0: Nee, zeg maar niks.
1: De dame die heel veel... Ja, zeker een bekende Haarlemmer. Okay, okay. Zij organiseert ook het bier gebeuren in de Bavokerk en zo, met het eten. En
0: ja,
1: zo.
0: Nou, ja.
1: Enfin, zij is bierspecialist. Maar zij woont dus in de zomermaanden op die camping. En ze krijgen dus, deze maand krijgen ze een nieuw chalet. Nou moet dat oude ding moet weg. Maar die is natuurlijk helemaal ingepakt met hekjes en een balkonnetje er tegenaan. En diep in het zand ingegraven. En het moet allemaal weg. Stenen moeten weg. En dus ik heb beloofd morgen een dagje te gaan helpen. Dan.
0: Wordt ook een dagje slopen eerder.
1: Ja, dat wordt. Er is al heel veel gebeurd. Want ik zie natuurlijk in de appgroep alles voorbij komen. En volgens mij wordt het morgen ook een beetje regenen. Maar ik heb beloofd dat ik mijn regenpak meeneem en dat ik
0: er
1: gewoon ben.
0: Oké, je bent er gewoon. Nou, misschien luistert er iemand die zijn agressie kwijt moet. Dan kunnen ze jou bellen, denk
1: helpen,
0: ik. Hè?
1: Helpen,
0: inderdaad. Mijn weekendwoord is ondernemer. Want ben je al de afgelopen dagen door Haarlem gewandeld?
1: Je ziet overal die posters, bedoel je?
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Allerlei lokale ondernemers. En het leuke is, mijn vriendin die staat zonder te overdrijven op de beste plek van Haarlem. Zij heeft namelijk een eigen vintage kledingwinkel.
1: Ja.
0: En als je de Grote Houtstraat inwandelt vanaf de Grote Markt, staat ze daar.
1: Op de Grote Markt. Groot.
0: Dus dat is heel erg leuk. Andere goede vriend van mij, Jesper, die werkt bij Wigbold. Die staat ook op die poster.
1: Lachen.
0: Dus mijn oproep aan de luisteraar is, loop gewoon lekker door de stad en check die posters. En steun ook vooral de lokale ondernemers, want ze hebben het hard nodig.
1: Ja.
0: Mooi initiatief.
1: Ja.
0: Geniet van je dag en heel veel succes ook morgen.
1: Jij ook, in het programma.
0: Dank je wel. En wat is jouw weekendwoord? Stuur hem door via haarlem105.nl/studio of app hem naar 06 105 105 38.

Oorspronkelijk geschreven in 1964 dit liedje. Voor een musical. Nina Simone scoorde er een jaar later een grote hit mee. En dit was toch echt de officiële doorbraak van Michael Bublé in 2005. Feeling Good. Hier bij Haarlem 105. En daarvoor uit 2001 Let's Go and Something. Hey, leuk dat je luistert. Dit is Weekendwijzer. Elke week hoor je hier het 105 weekendwoord. Heel leuk om van je te horen. Welk woord past bij jouw weekend en waarom? Martijn die appt binnen. Eerste dag van de herfstvakantie en het regent. Om 10 uur vroegen de kinderen al wat ze gingen doen. Nou Martijn, misschien heb ik een tip. Vandaag begint namelijk Cinekit in de schuur. Chris die liet zich niet tegenhouden. Hij ging met de kinderen de hout in, ondanks de regen. Zijn woord kastanjes, 2 tassen vol. En die liggen nu op de vensterbank te drogen. Maurice die houdt het kort. Hij zegt afgelast. De wedstrijd ging niet door, want het veld lag onder water. Nina die doet het rustig aan. Ze had een zware week voor haar werk. Bij Jordi is het omrijden. Hij woont in Schalkwijk, zijn moeder in Heemstede. En met de Schipholweg dicht was hij vanochtend een half uur onderweg voor een ritje van 10 minuten. En morgen moet hij weer, want dan is hij jarig. En Tijmen die zit in de paniek. Hij regelt vanavond het vrijgezellenfeest van zijn beste vriend, maar de buitenactiviteit die valt letterlijk in het water. En nu heeft hij nog een uur of twee om iets binnen te verzinnen voor 12 man. Dus heb jij een goed idee voor Tijmen? Of wil je gewoon je eigen weekendwoord kwijt? App het naar de studio via 06 105 105 38. Dus 06 105 105 38.

We kennen natuurlijk zijn enorme hit Never Gonna Give You Up. Maar onderschat deze ook niet. In heel veel landen eindigde die in de top 10 van de hitlijsten. Rick Astley hoorde Cry for Help hier bij 105. Bedankt voor het doorgeven van je weekendwoord. Heel leuk om te lezen waar je mee bezig bent deze zaterdag. Lianne, die is aan het inpakken. Morgen vroeg vertrekken naar Zuid-Limburg met z'n vijven en de hond. Belangrijk om niet te vergeten inderdaad. Alles staat in de gang. Ik hoop dat het allemaal in de auto past, zegt ze. Bij Marieke staat de eerste pan snert van het jaar op het vuur. Dat doet ze altijd op de eerste regendag van oktober. En ja, dat is dus ook vandaag. Morgen komen de kinderen eten. Tanja, die is juf. Haar woord is uitstellen, want er ligt nog een hele stapel toetsen op de keukentafel. Robin die koos voor gewoonte. Elke zaterdag om 9 uur haalt hij vis op de Grote Markt bij dezelfde kraam. Ook vandaag. De visboer en ik die zijn allebei doorweekt. En Jermaine die gaat voor uitwaaien. Ze loopt elke zaterdag met de hond over de boulevard in Zandvoort. Regen of niet, vandaag was ze de enige. Zij en de hond. Nou, ideale manier om je zaterdag door te komen, toch? Op het strand. En ook als je je radio of tv hebt aanstaan. Zometeen praat je even bij met het laatste nieuws uit onze regio. Ja, onder andere een onderzoek over de queer community. En het Kweekcafé. Ken je dat? Nou, er komt een nieuw restaurant. Zometeen hoor je er meer over in het Haarlem 105 nieuws. Dat allemaal zo naar Ella Langley in Houston, Texas. Just

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
2: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel terughoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
1: Op deze dag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Nog tot maandag blijven de Schipholweg en Spaarneplein afgezet voor automobilisten. Gisteren zorgde de afzetting al voor flinke opstoppingen in en rond de stad. Tot maandag blijft de weg gesloten om een bypass aan te leggen, zodat het verkeer straks om de werkzaamheden heen kan rijden. Naar verwachting duurt de bouw van het OV-knooppunt en fietskelder tot in 2029. Tot die tijd zal de bypass nodig zijn. Stichting Hattrick verhuist halverwege volgend jaar van Molenwijk naar winkelcentrum Schalkwijk. Maar voor het zover is, is het huidige pand toe aan een renovatie. Daarvoor is nu een crowdfunding opgezet. Met hulp van gemeenten, buurtorganisaties en fondsen hopen ze het gebouw goed op te kunnen knappen. De stichting helpt jongeren tussen de 8 en de 30 jaar met verschillende problemen, van schulden tot het zoeken van werk. Op onze website haarlem105.nl vind je een interview met de oprichter terug. En het Kweekcafé in Noord wordt begin volgend jaar Hortus. Met een crowdfunding wil ondernemer en chef Scheper het eetcafé toegankelijk en centraal maken. Overdag kan je langskomen voor koffie en een tosti. 'S Avonds kan je kiezen van een vegetarische menukaart. Ook moet het een ontmoetings- en culturele plek worden. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing.
3: Yes, Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. De herfst is echt begonnen, dat is niet ontgaan. Met de wind en af en toe wat buien. Vanavond gaan we naar zo'n 11 graden. Morgen waait het ook flink, maar het blijft waarschijnlijk wel droog met 13 graden. Ja, als je ondanks dit slechte weer alsnog naar de stad wil, dan heb ik hier een parkeergarage-update voor je. De Kamp zit zo goed als vol. Hetzelfde geldt voor de Appelaar. De Raak is ook druk, maar er zijn nog wel wat plekken beschikbaar. Ga je naar de stad met de auto, ga dan bijvoorbeeld naar de Dreef of het Houtenplein. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Deze week met de nieuwe single van Lucent. TIB Street, hoor je zo.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Ja, hoor je wel eens op tv een liedje dat je niet kent? En pak je dan ook wel eens gewoon meteen je telefoon om op te zoeken wat het is? Nou, dat deden in 2019 op één avond zo'n 23.000 Britten. En allemaal vanwege een fragment in het televisieprogramma Love Island. En dat was een cover van de artiest Lucene, een zangeres uit de buurt van Manchester. En ze gaf een oude hit van En Vogue een nieuw jasje. En daarmee brak ze het Brits record voor de meeste Shazams op één dag. Maar haar verhaal begint ergens anders, in een jazzclub in Manchester, in een straatje dat T.I.B. Street heet. En daar kreeg haar muziek vorm, samen met haar band. En inmiddels reisde ze met z'n allen door heel Europa. En nu heeft ze een nummer gemaakt over die plek waar het allemaal begon. Een soort muzikale liefdesbrief aan Manchester. Dit is Lucene, dit is T.I.B. Street.
1: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Nieuwe muziek. Van Lucane, you're the TIB Street. Een muzikale liefdesbrief aan Manchester. Ja, kunstenaar Anton Heijboer die verbleef ooit in Merenberg. Dat is de psychiatrische ziekenhuis in Zandpoort. En precies daar speelt een groot deel van een nieuw verhaal over hem af. Over gestolen kunst en twee mannen die daarna zijn stijl proberen na te maken. En Hans Duivenvoorde die maakte er een beeldroman van. Met meer dan 200 scènes. Allemaal met de hand geschilderd. En binnenkort kun je een deel daarvan in Haarlem zien. En het klinkt als echt gebeurd, maar is dat het ook? Nou, dat horen we zo meteen van hem, want hij is hier te gast in de uitzending. Je hoort het zo meteen.

0: The Buggles en Video Killed the Radio Star hier bij Haarlem 105. Een verbolgen zolder vol werk van Anton Heijboer. Twee mannen die de boel stelen en daarna zijn stijl proberen na te maken. Ja, het klinkt als een waargebeurd kunstschandaal, maar het is verzonnen. Al speelt zich het er wel voor een groot deel gewoon hier af in de buurt, in Zandpoort. Kunstenaar Hans Duivenvoorde maakte er een beeldroman van, De Erfenis van Zanten, met meer dan 200 scènes, allemaal met de hand geschilderd. En 20 daarvan hangen er vanaf volgende week donderdag als grote schilderijen in een naaiatelier Haarlem. Nou, waarom voorzien je zo'n verhaal? En dat ga ik hem gewoon vragen. Hans, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag jullie.
0: Hey, ik dacht eerst, wat een bijzonder verhaal, maar hoeveel is hier dus daadwerkelijk nou echt gebeurd? En hoeveel komt er nou vanuit jouw hoofd?
1: Er komt heel veel uit mijn hoofd vandaan. Ja, ik was gefascineerd door die vervalsingen destijds, 2004. Ik denk, daar zit een verhaal in. Het is natuurlijk zo'n bijzondere man. En ik denk, daar ga ik eens over nadenken en opzoeken wat er nou gebeurd zou kunnen zijn. En er is een boek uit voortgekomen.
0: Ja, en we hebben het over Anton Heijboer. Ik denk dat best wel veel mensen, best wel luisteraars hem van naam kennen. Maar Anton was wel echt een bijzondere man, hè? Gewoon echt one of a kind.
1: Nee, precies. Ik vind eigenlijk zijn kunst en zijn levensopvatting, dat is gewoon één ding geweest bij hem. Hij was een kunstenaar, zoals een kunstenaar moet zijn, vind ik eigenlijk. En dat werk wat ik toen in mijn jeugd al van hem zag, dat komt, dan praat je natuurlijk over de werk uit de jaren 50 en 60. Dat maakte zoveel indruk op me. Ik denk, wat zit daarachter? En zo heel langzaam ben ik daar gewoon zo nu en dan mee bezig geweest. En om erachter te komen, ik vond die sfeer zo apart van die etsen. Die gestalten, alsof die van outer space of die ergens anders vandaan zijn.
0: Ja. Ja. En wat sprak je dan zo aan, Hans? Want het raakte je aandacht ging er naartoe. Ben je er inmiddels achter?
1: Ja, nou goed, de ambachtelijkheid die hij had.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk ook in mijn werkzame leven heb ik dat ontdekt. Er is maar één manier om tevreden te zijn met jezelf en dan gaan voor het werk waar je mee bezig bent. Ik ben zelf dan tekenaar-constructeur geweest mijn hele leven. Merkwaardig genoeg is ook bij Anton Heijboer ooit ambitie geweest om technisch tekenaar te worden, las ik.
0: Oh ja.
1: Dus dat vond ik wel een leuke link.
0: Ja, inderdaad. Zijn er meer gelijkenissen? Heb jij ook 7 vrouwen gehad of dat niet?
1: Nou, dat helaas niet.
0: Helaas ook. Hey, vertel eens, wat voor boek is De Erfenis van Zanten eigenlijk? Dus hoe moet ik het voor me zien als ik het straks opensla?
1: Ja, dat is dus het start dat Anton Heijboer in de inrichting terechtkomt in Zandpoort. In de eigen beweging heeft hij zich aangemeld. Hij trok het niet meer. Hij zat in de knoop met zichzelf. En dat hij daar dus vertoefde, heb ik een beetje uit zitten vlooien. Dat hij dan op een merkwaardige wijze, en dan ga ik weer in mijn verhaal terechtkomen, dat hij in die tuin rondzwierf. En toen kreeg hij een visioen. En hij zag op een zeker moment, hij mocht van de psychiater al een beetje meer naar buiten rondlopen. En zag hij alles voor zich. Een hele machinerie die allemaal etsen produceren. En dat visioen, dat wordt dan gekaapt. Door het verhaal. En zo stel ik me dat zo voor. En hij krijgt ook nog een keer een behandeling met de laars van Juno. En dat is heel cruciaal geweest. Want dat is een heel merkwaardige therapie. Dan krijg je een koperen laars om je been.
0: Ja.
1: En een vacuüm getrokken en dan zou je waanzin en de onechtheid van jezelf zouden allemaal naar beneden trekken. En toen is het een omslagpunt geweest. En hij heeft gewoon die werken gezien. En dat is dan in de kelders van de ruïne van Brederode. Een andere persoon die iets heeft afgeluisterd toen Anton Heijboer zijn verhaal tegen zijn vriend Sante deed, die is ook achter hen aangelopen toen ze op zoek waren, dat Anton weer een beetje bij bewustzijn was. Toen waren ze op zoek naar waar is dat dan gebeurd? Waar zijn die etsen gebleven? En toen hebben ze een tunnel ontdekt. En ja, zo gaat het verhaal zijn eigen leven leiden. Ja. En die tunnel leidt dus tot die verzameling.
0: Ja.
1: En diegene die dat dan opgepikt heeft, die het allemaal afgeluisterd heeft, die heeft een paar dagen daarna heeft hij gewoon opnieuw naar die kelders van Brederode gegaan en heeft al het werk daar weggehaald. En dat was iemand die werkte in Meerenberg en woonde in het koetshuis van Meerenberg.
0: Ja, in Zandpoort.
1: Ja, in Zandpoort. En hij heeft al die werken daar op de hooizolder opgeslagen. Ja, en zo gaat dat verhaal maar door.
0: Ja.
1: De werken worden daarna ook weer gestolen. En,
0: het is een heel spannend, ook wel mysterieus verhaal. En dus meer dan 200 scènes, allemaal met de hand geschilderd. Daar denk ik meteen, waar begin je in hemelsnaam aan? Hoeveel werk was dat, Hans? Vertel eens.
1: Ja, inderdaad. Want het heeft ook een tijdje wat rustig gelegen. Toen pakte ik ze weer op. Ik ben flink tekeer gegaan.
0: Ja.
1: Ja, het komt zo binnen. Ik heb dat eerst dat hele verhaal geschreven. En toen zie ik daar scènes bij. En ik zet het in één keer neer. Op papier. Met inkt, water. Aquarelverf. En misschien ook wel gewoon pasteusverf, zo heet het ook weer. Maar goed. En dan is gewoon in één keer wordt het dan opgezet. En daar doe ik er eigenlijk weinig meer aan. En dat is dan de scène in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Van dat verhaal. Ja. Kijk, en Anton Heijboer was een beetje onnavolgbaar. Dus dat hele verhaal, ja, daar kun je ook bijna niet de vinger op leggen. Van wat is nou. Wat heeft nou echt plaatsgevonden en wat heeft hij nou verzonnen?
0: Ja.
1: Ja, die vrijheid heb ik gewoon genomen.
0: Ja, nee, dat is heel goed. En denk jij dat je Anton nu beter begrijpt nu dan toen je begon?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker. Ja. Want zijdelings of parallel aan dat hele verhaal komt ook nog steeds dat systeemkruis van hem aan bod. En daar ga ik ook best wel op in. Ik heb de uitleg van het systeemkruis heb ik uit het verhaal gehaald, maar in een appendix gedaan. Of vanwege, misschien dat sommige lezers mee vermoeid. Want het is bijna, het is eigenlijk onnavolgbaar wat hij daar nou mee bedoelt.
0: Ja.
1: Hij heeft behanglappen, heeft hij volgetekend en geschetst en verhaald over dat systeemkruis. En er is een boekwerk van gekomen, dat heb ik ook.
0: Ja, oké. Hey, en tot slot, Hans, wat hoop je dat iemand die misschien helemaal nog niks weet van Anton Heijboer straks ontdekt als hij jouw tentoonstelling bezoekt?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik hoop dat ze ook een soort ervaring hebben. Want die grote stils die ik tentoonstel, die zijn 70 bij 90 centimeter uit het boek. Dat ze een soort ervaring hebben van, wat bedoelt hij hier nou mee? En wat zit er nou achter?
0: Ja.
1: Dat ze getriggerd worden, dat er meer is dan alleen maar een voorstelling. En want er is ook een schilderij daartussen. Daar spiegelt het hele verhaal zich al in één scène af, bij wijze van spreken. Want dat komt dus ook voor in het boek. Dat het dus die hallucinaties of die visioenen, ik noem ze alle twee maar even.
0: Ja.
1: Dat het dan dat hele verhaal al, het hele verhaal van het boek zit daar al in. Ja, ik heb mijn fantasie behoorlijk te lopen.
0: Ja, dat hoor ik inderdaad. Nou, De Erfenis van Sante van donderdag 15 tot en met zondag 18 oktober bij Nai Atelier Haarlem aan de Spaarnwoudestraat. Daar hangen dus 20 schilderijen uit het verhaal en je kunt er ook de beeldroman kopen. Heel veel plezier gewenst volgende week en ik ben benieuwd naar alle reacties.
1: Ja, dankjewel voor het gesprek en de uitnodiging. En ik ben er alle tijden aanwezig. Dus
0: gaan we verder praten over jouw werk in Anton Heijboer.
1: Nou, dankjewel.
0: Oké, Hans. Ciao. Fijne dag. Hoi.
2: Fijne dag. Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
3: Ach, hoezo niet? Rug staat vast. Alle uur.
2: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
3: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
4: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
5: Dit is 105. Het is 4 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is zo goed als dicht bij Breukelen door een ernstig ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Veel mensen rijden om via Hilversum en daardoor staat er ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere, daardoor ook file tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes, 10 minuten extra reistijd. En op de N402 Maarsen-Loenen bij Breukelen ook een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dankjewel.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rudy Nicola.
9: Met zometeen even wat muzikale energie in de vorm van Calvin Harris. 100, 105. Nu eerst Duran Duran.

die typische jaren 80 sound van Duran Duran. Je hoorde Rio hier bij 105. Je luistert naar Weekendwijzer. Het is 4:10 op je zaterdagmiddag. Ik neem je even mee wat er speelt in onze regio. 4 op de 10, zoveel LHBTIQ+ personen in Kennemerland hebben het afgelopen jaar te maken gehad met discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland onder bijna 500 mensen. Het werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag tijdens een ontbijt met scholieren in het Haarlemse stadhuis. Het aantal incidenten is sinds 2024 nauwelijks veranderd. Volgens COC Kennemerland kunnen scholen helpen met voorlichting en door leerlingen te steunen die zich inzetten voor een veilige school. En de gemeente Haarlem werkt aan een veilige leefomgeving en daar focussen ze vooral op de community. Dan gaan we even naar Zandvoort, want woon je daar, dan gaat je afvalrekening volgend jaar misschien flink omhoog. Het gemeentebestuur wil de afvalstoffenheffing met ruim 30% verhogen. Woon je alleen, dan betaal je nu €231 per jaar en dat wordt dan zo'n €80 meer. Met meer mensen in huis betaal je nu bijna €317 en daar komt ruim €100 bij. Nou, er is natuurlijk veel kritiek op, want ook parkeren wordt bijvoorbeeld duurder. Maar het is nog niet definitief, de gemeenteraad moet er nog mee instemmen. En ken je het Kweekcafé? Dat is in de Kweektuin in Haarlem-Noord. Dat moet straks restaurant Hortus worden. Chefkok Volkert Scheper wil er overdag koffie, ontbijt en lunch serveren. En 's avonds kun je dan uitgebreid eten, vooral met groenten en lokale producten. Er moet ook een plek voor de buurt blijven met ruimte voor activiteiten. De huidige eigenaar Maaike van Beuzekom wil het café graag aan hem overdragen. Maar dan moet Scheper eerst het geld bij elkaar krijgen. En daarom is hij nu een crowdfunding gestart. En als je dit laatste nieuws hoort, hè, ben ik wel even benieuwd. Oké, welk liedje hoort hierbij? Misschien iets met nieuw, eten, restaurant, groenten, lokale producten, ondernemen. Nou, volgens mij kun je allerlei kanten op. Ben benieuwd. Duik even je platenkast in of je Spotify door. En geef het door via haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38.

wat een mooi tijdperk, hè. Dat disco-tijdperk. De tijdperk van de Soul Train. En daar kwam dit liedje voorbij. De OJ's en Love Train. En daarvoor even wat energie in deze zaterdagmiddag met Calvin Harris en Thinking About You. Ja, het Kweekcafé in de Kweektuin in Haarlem-Noord, dat gaat straks hoogstwaarschijnlijk restaurant Hortus worden. Chef-kok Volkert Scheper die wil er overdag koffie, ontbijt en lunch serveren. En 's avonds kun je dan uitgebreid uit eten. Met vooral groenten en lokale producten. Moet ook een plek voor de buurt blijven, zegt hij, met ruimte voor activiteiten. De huidige eigenaar Maaike van Beuzenkom die wil het café aan hem overdragen. Maar dan moet Volkert eerst het geld bij elkaar krijgen. En daarom is hij een crowdfunding begonnen. En ik vroeg je, oké, als je het nieuwsbericht hoort, welk liedje past erbij? Nou, Charlotte, die zit er zondag vaak met de kinderen. Die rennen dan door de tuin terwijl zij koffie drinkt. En dat moet vooral zo blijven, vindt ze. Haar keuze is Garden Party van Rick Nelson. Bert, die dacht aan crowdfunding en koos voor With a Little Help from My Friends van Joe Cocker. Femke houdt het bij groenten, vegetables van The Beach Boys. En ja, die bestaat echt. Ik wist het ook niet. En Annelies, die gaat er zeker een keer 's avonds eten, mocht het restaurant er komen. Groente en lokaal, daar houdt ze van. Zij vroeg om In the Garden van Van Morrison. Nou, ik gooi alles even in een hoog hoed. En ik pak er blind één uit. En welke zal dat deze week zijn? Het is het liedje van Bert, Joe Cocker.

aangevraagd door Bert. Het had te maken dat er misschien wel een nieuw restaurant komt op de plek van het Kweekcafé in de Kweektuin in Haarlem-Noord. En ja, de chef-kok Volkert Scheper die wil geld ophalen. En daarom is hij een crowdfunding gestart. En daarom, with a little help from my friend Joe Cocker, hier bij Haarlem 105. En voor een paar minuten praten we even bij met wat er speelt in onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Arthur Meijer hoor je. Nu is deze prachtige van George Michael. You are

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Veel queerpersonen krijgen nog steeds te maken met discriminatie. Zo blijkt uit onderzoek van discriminatie.nl Kennemerland dat gisteren werd gepresenteerd op Paarse Vrijdag.
2: 2 jaar geleden zagen we eigenlijk ook dat 4 op de 10 mensen ongeveer te maken hadden met discriminatie en vijandigheid van de doelgroep. En dat is ongeveer hetzelfde gebleven. Maar wat we wel zien is dat men veel toegehoudender is geworden, minder open en meer zijn gedrag aanpast.
1: Op deze dag gaan leerlingen naar school in het paars om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Zowel scholen als gemeenten kunnen bijdragen aan de veiligheid van iedereen. Hoe zie je in de reportage op onze website haarlem105.nl. Het streekvervoer staakt 1 dag per week. Tot de kerst loopt de actie van vakbonden CNV en FNV. Ze hadden de vervoerders een ultimatum gesteld om de werkdruk te verlagen, maar waren ontevreden met hun oplossing. Aankomende woensdag is de eerste staking. De volgende zal, om sabotage te voorkomen, pas kort vooraf worden aangekondigd. Nog tot maandag blijven de Schipholweg en Spaarneplein afgezet voor automobilisten. Gisteren zorgde de afzetting al voor flinke opstoppingen in en rond de stad. Tot maandag blijft de weg gesloten om een bypass aan te leggen, zodat het verkeer straks om de werkzaamheden heen kan rijden. Naar verwachting duurt de bouw van het OV-knooppunt en fietskelder tot in 2029. Tot die tijd zal de bypass nodig zijn. En het Kweekcafé in Noord wordt begin volgend jaar Hortus. Met een crowdfunding wil ondernemer en chef Scheper het eetcafé toegankelijk en centraal maken. Overdag kan je langskomen voor koffie en een tosti. 'S Avonds kan je kiezen van een vegetarische menukaart. Ook moet het een ontmoetings- en culturele plek worden. Hoe het er precies uit gaat zien, blijft nog even een verrassing.
3: Dan het Haarlem 105 weerbericht. De herfst is begonnen. Dat kan je niet ontgaan zijn met veel wind, af en toe een bui. Vanavond gaan we naar zo'n 11 graden. Morgen waait het ook flink, maar het blijft waarschijnlijk wel droog met zo'n 13 graden. Even een snelle blik werpen richting de parkeergarages in Haarlem als je richting de stad wil. Vooral de Kamp en de Appelaar zijn heel erg druk. Dus mocht je een stukje om willen rijden, doe dat vooral bijvoorbeeld naar de Raaks. Zometeen een nieuwe editie van liedjes die DJ'ers niet begrijpen. Dat zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat. En deze week een liedje van The Beatles.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: pubquiz. Nou, je kan hem al raden, waar staat B-O-A-C voor? Nou, geen enkele tafel wist het, zegt Jeroen. Ook de jonge gasten niet. Het is de British Overseas Airways Corporation. En in de jaren 70 ging die maatschappij op in British Airways. Dus die vliegmaatschappijen bestaan niet meer. En het land waar hij naartoe gaat, ja, de USSR, dus ook niet. Dus vandaag is het dubbel raak in liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Hier zijn de Beatles.
1: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

0: uitstekend uitgekozen door Jeroen. Dubbel.
1: Ja, Back in the USSR van de Beatles. USSR bestaat natuurlijk niet meer. En ook die vliegtuigmaatschappij, de British Overseas Airways Corporation, bestaat ook niet meer. Nou, heb je ook zo'n liedje? Iets wat, wat een nieuwe generatie niet herkent, omdat er bijvoorbeeld een merk wordt bezongen of een onderwerp of wat dan ook. Stuur hem vooral door en wie weet draai ik hem volgende week. Het kan heel simpel, via haarlem105.nl/studio of appen via 06-10505-38.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Change hier bij 105 na 5. Een nieuwe editie van 023. Vandaag met een brak 023-team. Ik zie Dagmar net binnenkomen. Die heeft maar 2 uur geslapen, Herco.
1: Ja, dat is wel heftig, hoor. Ja,
0: 2 uur geslapen? Ja,
1: ja. Maar niet het hele team is brak, hoor.
0: Nee, jij bent gewoon topfit.
1: Ik ben, nou ja, ik ben topfit niet, maar, boven medium fit in ieder geval.
0: Maar je hebt de lead straks.
1: Ja, daarom.
0: Ja, dus dat is het belangrijkste. De rest kunnen maar een beetje mee brabbelen. Hé, hey, hoe heb je het gehad gisteren? Want even voor de duidelijkheid, wij hebben een Haarlem 105 borrel gehad bij Marty's Bars & Bowling.
1: Ja, het was echt superleuk. Echt wat een onwijs leuke avond.
0: Ja. Ja. 30 man, dat is voor ons best wel uniek. Normaal zijn het een stuk
1: allemaal
0: 20.
1: Minimaal 3 strijks gegooid, dus dan kan je de punten al
0: dan heb je niet naar onze baan gekeken. En wat ik leuk vond, was karaoke.
1: Ja, dat heb ik helemaal gemist.
0: Heb je dat helemaal gemist?
1: Ja, maar ik heb wel wat foto's in de 105-app langs zien komen. Superleuk allemaal.
0: Ik heb Last Christmas gezongen met Aiko. Aiko presenteert Haarlem vandaag. Maar we hebben ook 2 mensen die echt wel kunnen zingen. Namelijk Wietske.
1: En Barry. Ja.
0: En Barry. En Barry is natuurlijk een van de makers van dit programma. Dus ik heb even een stukje gefilmd. Leuk. Misschien kunnen we even wat horen.

0: Leuk, hè?
1: Ja, ja, die kunnen wel zingen. Leuk.
0: Ja, die kunnen wel zingen. Ja. De rest had je niet moeten horen.
2: Nee, precies.
0: Hey, vertel eens, wat zit er in de show zometeen?
2: Ja, we hebben in de tweede uur Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort te gast.
0: Ja.
2: Dus bevalt 023 Jazzje, want dat is van afgelopen woensdag tot en met morgen hier in Haarlem. Ja, dan kan je dus eigenlijk vervolgens één keer per maand naar een heel leuk jazzconcert in Zandvoort. Dus die komt daarover vertellen. En we hebben onze leuke vaste dingen. Ik ben benieuwd wat voor Haarlemse review er is.
0: Ja.
2: Wat de uittips zijn. En als teaser, ik heb een schaats meegenomen. Als leuk ding voor wat ik mee heb genomen en waarom.
0: Een schaats?
2: Ja, echt.
0: En dat met deze temperaturen.
2: Ja,
0: het komt in de buurt, maar nog lang, eigenlijk ook weer lang niet. Ik ben heel benieuwd. Zometeen dus na 5 een nieuwe editie van 023. En ik dacht, we hoorden hem net al. Maar dan in de karaoke tent van Marty's Bars en Bowling. Ik draai hem gewoon even op de radio.
2: Oh,
0: laten wij een duet doen, maar dan wel met microfoon.
2: Met een microfoon uit, oké?
0: Ja, laten we dat doen. Veel plezier bij 023. En hier zijn Marco en Treintje.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 bij Breukelen is weer vrij. Er staat nog wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Tot 8 uur is dit 023 met Dagmar en Morena.
0: Je zit midden in je weekend. Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: Het is iets na 5 uur en sommigen hebben wat meer geslapen en dan anderen. Welkom bij 023. Mijn naam is Herco Lim en om de week host ik tot, in ieder geval tot en met december, deze show. Want Bas die is even niet. Dagmar, ik wist niet dat je een bril had.
1: Ja, daar komt zo een verhaal over.
2: Ja, precies,
1: maar,
2: dat dacht ik al.
1: Ja. Het is... kleine oogjes vandaag, de hele dag. En heel vaak kom ik er wel snel uit. Maar het is even moeilijk.
0: Ja,
1: maar
0: lieve luisteraar, we hadden dus gisteren een nu al legendarisch avondje bowlen.
3: Dat is een bedrijfsuitje. Teamuitje.
0: Teamuitje, ja. Het was echt ontzettend leuk bij het nieuwe bowlingcentrum bij de badmintonhal Marty's Bowling. En Morena, hoe vergaat het jou? Even kijken. 4 zonnebrillen, 3 hoedjes. Radiokijker bent, dan zou ik het even niet doen.
3: Nee, ik ben echt helemaal overleden. Ik ben wel benieuwd. Hoe laat is iedereen thuis gekomen?
0: Ik was 2:30 thuis.
3: 2:30, ja. Netjes.
1: Ik was 4 uur thuis uiteindelijk.
3: 4 uur, ook netjes. Netjes. Ik was een solide 7:30 ochtends
1: thuis.
3: Ja,
1: doe normaal.
0: Ja, dat is echt niet netjes gewoon.
1: Doe normaal.
3: We hebben het heel gezellig gehad en gemaakt.
1: Echt zieke teambuilding was het wel. In
3: ja,
1: elkaar
3: dat
1: ook
3: wel.
1: Alleen... Maar ik vind het wel leuk. Het is gelijk nu een soort reunie weer met z'n drieën. Dan kunnen we weer even recappen.
0: Ja, zo is het. Zo is het. Hoeveel strijks heb jij gegooid? Een natuurtalent?
1: Nou, ik had een hele grote mond aan het begin. Want ik had aan het begin 2 strikes. En toen, dan hou ik niet meer mijn mond. En dan op een gegeven moment lukte het niet meer. En toen was ik uiteindelijk 30 punten. Dus ik heb aan het begin heel vroeg piekt. En toen ging het weer een beetje omlaag. En dat, ja, helaas.
0: Hey, en Morena, hoe kom je aan dat hoedje?
3: Ja, Barry heeft dus gisteren tegen mij gezegd, tegen de mensen daar gezegd, dat ik jarig was vandaag. Of gisteren dan. Dus ze hadden mij een hoedje gegeven. Ze gingen allemaal muziek afspelen en
0: je krijgt zo'n taart met zo'n toetertje eruit.
3: Kaarsen. Ja. En ik heb de hele avond dit hoedje opgehad. En iedereen zei tegen mij, gefeliciteerd met je verjaardag. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik ga er gewoon in mee. Ik ga gewoon niet zeggen dat ik niet jarig ben. Ja, dankjewel. Ja, hoe heb je het gehad? Ja, leuk. Hoe oud ben je? 23. Nou, dat ben ik ook, maar... Jarig.
1: Best leuk, 2 keer in het jaar een verjaardag.
3: Ja, ik ben net 23,5 geworden. Dus dat vind ik wel leuk. Ja,
0: en is dan het hoedje ook wat je meegenomen hebt voor vandaag? Of heb je ook nog wat anders meegenomen?
3: Nee, het hoedje is... mooi heeft de avond overleefd. Een soort van
1: half.
0: Het hoedje heeft de avond beter overleefd dan jij.
3: Ja, dat zeker. Dus dat heb ik meegenomen. En voor de rest gewoon echt anti-kater eten en spullen.
0: Nou, kom er een beetje rustig bij. Zet de plaatje. Ik zal de plaatje niet te hard zetten voor je.
3: Nee, dat is dankjewel.
0: We trekken je er wel doorheen.
3: Dankjewel.
0: Hey, Dagmar, wat heb jij meegenomen voor vandaag?
1: Je had het er net al even snel over. Ik heb mijn bril meegenomen, want normaal ben ik... ik hou er niet van. Ik wil lekker mijn lenzen in. Dan voel ik me meer wakker, om het zo maar te zeggen. Maar ik was afgelopen week bij de opticien voor de lenzen. En ik had, ruzie wil ik het niet noemen, maar zij werd een beetje boos op mij. Want zij zei, Dagmar, je moet met je maandlenzen moet je een maand doen. En als bij mij doen ze op een gegeven moment gewoon pijn na een week, 2 weken, dan flikker ik ze weg. En dan zegt zij, dat is helemaal niet de bedoeling en zo werkt het niet. En nu deden ze gewoon weer pijn vandaag. En dan helpt zo'n borrel natuurlijk ook
0: niet. Dan moet je gewoon zijn daglenzen.
1: Ik denk dat ik dat ga doen. Want ik vind een bril op ook de hele tijd niet. Maar nu ben ik heel bang dat zij nog een keer boos wordt. Want nu durf ik ze dus niet meer weg te gooien met maandlenzen. Dus dan doe ik ze in en denk ik, ze doen gewoon pijn. Dus ik moet hier even iets op gaan vinden. Want alleen maar een bril op, dat heeft ook geen zin.
0: Ja, lieve bril mevrouw van Dagmar. Kwel er niet zo met pijn in de ogen.
1: Nee, ik vond het echt ik vond het moeilijk, die confrontatie. Maar misschien was het nodig.
0: Ja. Maar heb je naar je zin gehad?
1: Ja, ontzettend. Ik ben dus nieuw hier bij Haarlem 105. Nieuw sinds augustus, mei een beetje. En ik had dus heel veel mensen nog niet gezien, dus dat is heel leuk.
0: Ja, dat is dan gaaf, hè?
1: Het was een vuurdoop. Ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Ik ben benieuwd wat ze nu voor een indruk van me hebben gekregen. Maar
3: gezellige indruk.
1: Ik hoop het.
0: Precies, volgens mij wel. Het was, grote klasse van jullie allebei dat jullie hier gewoon zijn. En dat we lekker een 023 kunnen gaan draaien. Ik heb ook wat meegenomen. Dat had ik al aan Dagmar verteld, volgens mij ergens. Ik heb eens even kijken. Nee, deze kant op. Zo. Ja, ik heb mijn schaats meegenomen.
1: Hij is wel vet hoor. Hij is vet schaats.
0: Ja, dus even kijken als hij nog weer in beeld komt. Het is ook echt zo'n klapschaats.
1: Wow.
0: Want de ijsbaan is weer open. Ik was dus afgelopen donderdagavond, dan geef ik een uurtje training, was ik alweer heerlijk op de baan.
1: En heb je dan ook zo'n strak pakje aan?
0: Nee, ik heb wel zo'n strakke broek aan. Mm-hmm. Maar ik heb vroeger wedstrijden geschaatst. Toen had ik echt zo'n heel strak
1: pak. Zo'n
0: pinguinpakkie. Maar, maar wel een strakke broek. Want dat rijdt gewoon het lekkerst. Ja, maar dan gewoon met een trainingsjackie. Zeg maar.
1: Ik weet nog dat ik vroeger moest ik gewoon met een skibroek op die skibaan gaan staan. Ja. Zijn moeder altijd, dan maar lekker warm. En dan dat sta je er ook een beetje als mijn gordje bij.
0: Dat valt wel mee. Dat is zeker bij kinderen.
1: Op zich,
0: is dat heel gewoon.
1: Beter dan een spijkerbroek eigenlijk.
0: Ja, als een spijkerbroek, als je twee keer valt en die spijkerbroek is nat, dan dat is echt verschrikkelijk om dan te blijven.
1: Ja. Dus, maar jij valt natuurlijk niet met deze professionisme.
0: Nee, ik val nooit meer. Dat, ik ben vorig jaar gevallen. Nee, misschien. Maar ja, door iets onhandigs val ik toch meestal wel één keer omdat ik niet oplet. En dan zit je ineens toch in een scheur of in een randje en dan is het ijs gewoon hard. Ja. Ja, en we gaan lekker van start met 023. De nieuwe vaste rubrieken. We hebben straks Noah Sport Update. Die heeft het ook zwaar, want ik ben samen met Noah naar huis gefietst. Maar die moest volgens mij eerder weer werken dan dat Morena naar bed ging.
1: Jullie hadden even hoi tegen elkaar kunnen zeggen.
3: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja, precies. Dus ik ben benieuwd hoe hij het ervan afgebracht heeft. Hij heeft me vandaag wel geappt.
1: Hij is wakker.
0: Hij is wakker. Of hij dat dan zo dadelijk nog is, weet ik niet. Maar ik neem aan dat hij gewoon een hele strakke sportupdate heeft. Er is dit weekend weer zoveel aan de hand. Dus ik ben benieuwd waar hij mee komt.
1: Ja.
0: En we krijgen natuurlijk een dilemma. En we hebben de Haarlemse review. Dus kortom, lieve luisteraar, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En we gaan gewoon lekker beginnen. Dus ik heb een bijzondere plaat voor je klaarstaan. Het is Gewoon Je Maat van Wies.
2: Het is

0: Ja, jullie hebben natuurlijk die hele stad vannacht al uitgeplozen. Dus dat moet een eitje zijn om dan iets voor de uitagenda te vinden. Toch, Dagmar? Ja. Of juist niet?
1: Uitgeplozen, uiteindelijk zijn we alleen... ik dan alleen in de Shibuya geëindigd. En we hebben daar ook wel flink lang gestaan. Dus ja. Dat is heel, maar dat is niet mijn uittip.
0: Daar kun je heen dus.
1: Kun je heen gaan. Heel leuk. Heb je alleen...
0: De kans is niet groot dat je Dagmar daar vanavond aan treft.
1: Nee, heel even pauze. Je hebt bij Lokaal Centraal heb je vroeg pieken. Dus als je niet houdt van, wat wij dus gisteravond wel hebben gedaan, heel laat nog uitgaan. En als je denkt van, lekker in coronatijd, zoals dat vroeger ook ging. Het begint om 8 en dan lig je gewoon lekker om 12, 1 uur lekker in je bedje. Okay. En dan kan je dus iets meer slaap pakken dan wat wij hebben gedaan. Dus dat is vanavond Lokaal Centraal op het station.
0: Nou, dat klinkt goed. Ja, dat is gewoon in het middenstuk. Daar was vroeger het restaurant.
1: Ja, het is nog steeds een restaurant, maar de avond dan ruimen ze dus alles leeg en dan wordt het een dansvloer.
0: Ja, dat is langer geleden ook al zo'n dansvloer geweest, maar dan zag het er heel suf uit met echt wat ouderwetse stijldansen.
1: Ja.
0: Maar
1: elke week hebben ze daar ook feesten, maar vroeg pieken, dat blinkt daar altijd wel echt uit. Het is gewoon altijd heel leuk om heel verschillende publieken aan te trekken natuurlijk. En heel veel mensen houden toch ook wel van lekker vroeg uitgaan.
0: Ja, ik vind het ook een hele goede naam, vroeg pieken.
1: Dat
0: deed jij ook, hè, gisteren. Vroeg pieken. Van eerst 4 beurten, 4 strijks en daarna...
1: Ja, vroeg pieken met bolen. Oei, kan ook. Ja.
2: Goed, en heb je nou bijvoorbeeld net als Maries kinderen... en die hebben die nou zin om de hele dag achter een scherm te hangen... dan heeft de schuur daar wat voor verzonnen. Daar hebben ze... Kit. En dat betekent dan eigenlijk een beetje dat ze met VR-brillen en met tablets en alles een soort digitale wereld gaan creëren. Dus daar ga je dus mee...
1: Doe je extern achter een scherm hangen.
2: Ja, bijna wel. Ja,
3: dan hoef je er niet bij te blijven.
1: Nee, wel leuk.
2: Dus, maar dan gaan ze bijvoorbeeld met in VR dan proefjes doen als een soort wetenschapper. En zo leren ze ook dan nog eens iets leuk ervan.
0: Oh, dus Jay is daar ook bij morgenochtend met zijn bril.
2: Ja, dus ze hebben verschillende activiteiten die je daar kan doen. En het begint morgenochtend om 10:30.
0: Zo.
2: Dus mocht je er zin in hebben met je kinderen, dan...
1: Kan je eerst vroeg pieken en dan door. Want dan heb je lang genoeg geslapen, dat scheelt. Ja,
0: precies, dat lijkt me... Ik ga daar echt niet heen, maar... Ouders met jonge kinderen is dat natuurlijk te
2: erg leuk.
0: Ja, precies. Goede tip.
1: En bij jou?
0: En een beetje uitgewerkt nadat je zelf ook een dutje kan doen.
2: Ja, inderdaad.
0: Ik kwam in de bioscoop uit. Corné heeft het daar in zijn filmvreter. Heeft hij het ook over gehad. Er is een nieuwe film met Tom Cruise. Ja, en ik ben echt fan van hem. Ik vind wel dat hij tegenwoordig een beetje raar uitziet. Maar
2: dat hebben ze meestal, hè, nu. Allemaal.
0: Ze zitten hier achter op een knoop, zeg maar. Maar
2: Hollywood-stijl noemen ze dat.
0: Precies, Hollywood-stijl. Ja. De film heet Digger. En de machtigste man ter wereld die onderneemt een ultieme poging om de wereld te redden... voordat hij volledig zal worden vernietigd door de ramp die hij zelf heeft ontketend. Ja, en Oscar-winnaar Tom Cruise die speelt de hoofdrol hier. En het is een film van met een Oscar-bekroonde filmmaker... Alejandro G. Innarritu. Kwam het niet helemaal uit. Maar ja, die lijkt me... Ja, daar zou ik wel heen gaan vanavond. Leuk. Die is er om 9:15. En als je dan morgen gaat... dan kan je eerst met Sinekit en Morena dat doen. Kinderen. Want dan is hij ook om 16:30 al.
2: Oh, kijk. Met die kinderen naar de film. Daarna nog gezellig.
0: Precies, precies. Dus heb je niks te doen vanavond? Blijf lekker luisteren tot 8:00 en daarna door naar Lokaal Centraal.
1: Ja, het sluit naadloos in elkaar.
0: Het is echt of vroeg naar bed en dan vanavond een filmpje en dan morgen met je kinderen op pad. Ja, en vanwege Digger dacht ik, daar kan ik maar één plaat bij draaien. Dit is Spendabelle met Gold.

0: Zo dadelijk is er Noah van den Burg met zijn sportupdate. En Muus staat klaar met Uprising. Maar nu eerst het weerbericht.
1: Ja, vanavond en vannacht komen er flinke buien over. En hier en daar ook met een klap onweer erin. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Zondagochtend is het ook nog regenachtig en het blijft het voor de rest van de dag. En ligt de temperatuur zo rond de 13 graden.
0: Nou, dan was Crying in the Rain nog niet zo slecht gekozen voor dit.
1: En vooral lekker binnen blijven dus.
2: Het is weer weekend, net klaar met shoppen. Dan komt die giga goeie show, zo weer uit je radio. Rij je naar Zandvoort, of toch naar huis toe. Het maakt niet uit wat je nu doet, bij 105 zit je...

0: respect voor jou, Noah.
1: Ja. Welkom in de studio, Noah. Hoe is het?
2: Nou, Morena zei net respect naar mij, maar als je het zo lang kan volhouden, ja, ik zou ergens in een tuin in slaap zijn gevallen onderweg, denk ik.
0: Dat ik moet wel zeggen, je weet ook niet
1: of dat niet toch ook gebeurd is natuurlijk.
0: Ja, ik moest 4 keer stoppen met fietsen, omdat het gewoon niet goed ging met mij. Ik stond dan op het punt om te kotsen, of het was gewoon echt zo hard aan het waaien dat ik niet vooruit kwam.
3: Ja, het waaide heel hard.
0: En ik stond op een gegeven moment gewoon stil, ik echt gewoon over het leven aan te denken.
1: dat lijkt me echt een heel goed moment.
3: Jij bijna bier op je afgestoken, jij stond helemaal
0: zen
3: te zijn.
0: Ja, bijna wel, ja. Maar goed, praat ons bij. Sport.
2: Ja,
0: ik ben
2: benieuwd. Daar gaan we het inderdaad over hebben. om nog even wat toe te voegen aan wat je zei, Morena. Ging het bowlen dan wel veel beter of ook niet?
0: Nee.
2: Oké, dan zijn we snel uitgepraat.
0: Ik heb een strike gegooid of een sper.
2: Ja. Weet je hoeveel strikes ik gegooid gisteravond? 10. Ja. 10 in totaal.
1: Ja, je had echt...
0: Als echte
1: sportman.
3: Ja, maar je hebt ook wel een beetje iets hoog te houden dan. Dus het was ook wel een beetje raar geweest als je het niet was gemaakt.
1: Hij was ook de hele week al zenuwachtig.
3: Snap ik. Maar is er dan nog... Is er de gouden tip voor als je echt... gewoon dus niet zo goed bent als Herco?
1: Nou ja, ik heb Barry de gouden tip gegeven.
3: Ja, voetje achter. Maar is het dan nog... een soort... Barry, stop ermee. Nee, is het dan dat je nog een soort draai geeft? Want dat zie ik al, die pro's altijd. En is het dan nog de manier met hoe je vingers in die bal steekt?
2: Nee, in principe niet. Hè. Je mikt gewoon met je arm mik je. Dus als jij zo staat, dan gaat die bal dan ook die kant op. Dus je moet gewoon eigenlijk rechtdoor mikken. En dat vinden sommigen dus al lastig. Ja, dan gaat het al fout.
0: Ja. Sorry.
3: Ja, ik hoor altijd dat nawijzen nog wel een beetje helpt.
2: Ja, precies.
3: Ja. Ik heb het geprobeerd.
2: Oké.
1: Sterk begin.
2: Ja, precies.
1: Dat is echt sterk begin.
3: Vroeg pieken.
2: Ja. Kijk, daar kun je ook op vertrouwen uit halen.
1: Zo is het. Ja. Zo is het.
2: We gaan het hebben over Koninklijke HFC. Want die hebben koninklijk verloren van IJsselmeervogels. Dat gebeurde met 2-1. Dus dat is gewoon heel vervelend. En dan zetten ze eigenlijk de trend door van Morena's bolcarrière. Kunnen we gewoon naar Koninklijke HFC. En dan zijn we weer, gaan we weer een beetje in diezelfde lijn door. Max Verstappen gaat ook in eenzelfde lijn door, maar dan in een stijgende lijn. Want hij won niet alleen de sprintrace van vandaag, maar hij heeft zich ook op pole gekwalificeerd voor morgen. Ja. En na zijn sprintrace had hij nog wel wat opvallends te melden. Hij zei, ik wil niet winnen vandaag, maar morgen. Ja, dat snap ik wel. Singapore is het enige circuit dat hij nog niet heeft gewonnen in zijn carrière. Dus het zal voor morgen met het mes tussen de tanden zijn voor Verstappen. Hij had vandaag een slechte start. Werd meteen voorbijgestoken door Russell. Dus dat moet wel echt beter. Over Russell gesproken, die had nog een akkefietje met de muur.
0: Die ging er hard af,
2: dat is niet goed gegaan.
1: Nee. Ja, maar dat was echt een klassieke fout.
2: Ja.
1: Ja, op een gladde baan gas geven als je op een witte lijn zit.
2: Ja.
0: Wat Max op Zandvoort.
2: Ja, precies. Ja.
1: Maar daar was het onverwacht. Ja. Dit was echt...
2: Russell zelf zei ook dat hij de overtake mode in één keer kreeg.
1: Ja, dus...
2: Het was een beetje een...
1: Die verschuilt zich ook achter wat de VIA deed. Een menselijke fout.
2: Nou, precies. En we gaan daar nog even blijven. Want Lewis Hamilton, die natuurlijk gisteren zo goed was... heeft het vandaag ook niet echt helemaal goed gedaan. Hè?
1: Nee, die bleef ook een beetje hangen.
2: Ja, dus dat is ook een beetje jammer. Piastri viel nog op het laatste uit. Dus zo zijn er allemaal drama's. Mensen die niet konden starten ook. En heel veel drama. Morgen start hetzelfde weerprogramma. Dus kijken of ze deze keer de software wel overeind kunnen houden. Want dat was natuurlijk vorige keer het probleem. We gaan ook nog even naar Lombardije toe. Want de grote prijs van Lombardije heeft ook wel een grootse winnaar gekregen. Ik heb hem vorig jaar al een paar keer genoemd. Ik heb hem dit jaar al een paar keer genoemd. Maar het is Paul Sexas, de jonge Fransman. Het megatalent dat heeft gewonnen vandaag. Hij moest Remco Evenepoel Europees kampioen kloppen. Wereldkampioen Brandon McNulty. En Mexicaans kampioen Isaac Del Toro waren
1: vooral dat hij die geklopt heeft, vind ik echt opvallend. Want ik hoopte op Sexas. Ja. Maar ik dacht, dit wordt een prooi voor Del Toro.
2: Het is ook wel echt zijn parcours van Isaac. Dus heel knap van het Frans megatalent. Jarno Wiedar, die natuurlijk al indruk maakte... eerdaags door Pidcock en Jurgensen te kloppen... moest vandaag bij de aanval van Sexas meteen lossen. Dus dan weet je dat ook weer, Herco.
1: Dat had ik allemaal net niet meer gezien. Dank je.
2: Dan weet je
1: maar
2: ook
1: dat talent, daar kom je volgend seizoen gewoon weer op terug, toch? Want dat gaat nog een grote worden.
2: Dat gaat een hele grote worden. Ja, als jij als 19-jarige al zo goed bent, dan ga je al... Ja, je moet voorstellen, ik ben 24. Dan zou ik dus al 5 jaar doen wat Sexas doet. Nou, ik kan niet eens tegen de wind in fietsen. Dus ik ben al heel...

0: blij dat, dat ik dan veilig thuis kom.
1: Je had mazzel, want vanaf het moment dat ik dus... lieve luisteraar, Noah en ik fietsten gisteren na het bowlen samen naar huis. En het viel ontzettend mee met de wind, totdat ik linksaf aan Muiden ging.
2: Maar Muiden is toch een soort tochtgat eigenlijk. Ja. Die Lange Nieuwstraat daar, dan waai je gewoon weg.
1: Ja, dan heb je sowieso wind tegen.
0: Ja,
1: maar ik rijd dan langs de duin. Maar het was gisteren, dat laatste stuk.
0: Ja, ik had daar geen last van, hè?
1: Nee,
0: want ik ga de andere kant rechtsaf, Velsbroek, de weilanden op. En dan kan het ook waaien. Maar gisteren geen zuchtje wind. Heerlijk. Heel hard naar huis gefietst. Heel hard. Nog harder dan Remco Evenepoel vandaag.
1: Ook vroeg gepiekt.
0: Ja, ook te vroeg. Het was weer een lange dag vandaag, Herco. Maar om nog heel even een klein tipje van de sluier te geven. Ik doe altijd iemand die we in de gaten moeten houden. En deze keer moeten we Benjamin Noval in de gaten gaan houden. Om maar even in het wielrennen te blijven. Hij is 18 jaar geworden. Dat is afgelopen week gebeurd. En hij is de nieuwe klassementsman van Ineos Grenadiers. Die na Quain Thomas eigenlijk weer echt wat kunnen gaan betekenen. Vervolgens heeft hij een profcontract. Zal nog niet veel grote rondes gaan rijden. Maar hij is wel om in de gaten te houden.
1: Leuk. Er is echt heel veel nieuwe aanwas qua wielrenners. Hè? En jonge mensen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk nieuw.
0: Ja, nou dat het zo snel achter elkaar komt is zeker nieuw. Daarmee wil ik hem eigenlijk ook wel afsluiten gewoon. Want het was een lange dag. Deze twee meiden die zijn moe. Jij bent gewoon Herco. Dan was het.
1: Ja. Dank je Noah voor deze update. We zijn weer helemaal op de hoogte. En ik had er ook maar een rennend plaatje bij gezocht. Speciaal daarvoor. Dit is Running Up That Hill van Kate Bush.

Na het nieuws van 6 uur ga ik in gesprek met Hans Rijmers. Die is van Jazz in Zandvoort. En is dus 023 Jazz, wat van woensdag tot en met morgen hier in Haarlem is, je goed bevallen. Ja, dan kan je gewoon elke maand in Zandvoort naar een heel gaaf jazzconcert. Daar hoor je zo dadelijk meer over. Dit is Cool van Supertramp en daarna het nieuws.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Je luistert naar 023 met Dagmar en Morena.
6: Met zo dadelijk jazz.
7: Je zit midden in je weekend.
3: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem

0: Zo. Welkom in het tweede uur van 023. En ja, we hebben weer allemaal leuke dingen voor je klaarstaan. Want wat eigenlijk natuurlijk heel ingewikkeld is, is als je een dilemma voorgelegd krijgt. Dus daar gaan we zo mee beginnen. Hans Rijmers is in de studio. Die komt van alles vertellen over jazz, Zandvoort en weet ik wat allemaal. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Ja, zeker.
0: Dagmar.
1: Ja.
0: Waar ga je ons nou weer mee in verwarring brengen?
1: Oké, de zaterdag dilemma. Dat is natuurlijk altijd lekker gebaseerd op dingen van onze eigen site en lokale nieuwtjes. En misschien is het niet ontgaan, maar afgelopen week is dus de Schipholweg bij Buiten Rust bruggen dicht. En dat is volgens mij veel irritatie voor veel mensen geweest. Ja. En afgelopen week lag er ook...
0: Je zal maar naar Zandvoort moeten bijvoorbeeld.
1: Ja. Nou ja, dan heb je dus wel echt een serieus probleem. En... afgelopen week lag er ook een enorme berg vuil en andere spullen bij de leegstaande flats in de Waddenbuurt in Schalkwijk. En het afval is achtergelaten door omwonenden daar.
0: Die huizen, denk ik, moeten allemaal leeg zijn. Zoveel lachten op straat, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Want ze zijn dus allemaal leeg. Allemaal die mensen zijn weggegaan. En ja, die hebben die spullen gewoon allemaal op straat gegooid. Maar de mensen die er nog wel wonen daar in de buurt, die kijken daar natuurlijk tegenaan. En daar heb ik iets leuks voor jullie op bedacht. Het dilemma. En dat is, of je kan maar één keer per week je afval in de ondergronds vuilnisbak gooien. En dan heb je dus maar één keer een klik. Dus je moet het dan wel echt verzamelen. En of de Schipholweg blijft nog minimaal 3 maanden gesloten.
0: Zo, dan ben ik wel blij dat ik in de Muiden woon.
1: Ja.
0: Nou, dit is wel een leuk dilemma. Nou, vind je daar nou wat van? Of denk je, daar heb ik wel wat over te zeggen. Stuur dan vooral even een appje naar de studio. 06-105-105-38. Ja, en laat weten hoe jij tegen dit dilemma aankijkt. Daar komen we straks op terug. Je hebt echt wel even de tijd, want ik ga nu plaatje draaien. Daarna gaan we in gesprek met Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort. En daarna komen we pas terug op dit dilemma.
1: We weten dat het moeilijk is, dus we geven je gewoon even extra tijd.
0: Extra bedenktijd. En dan is namelijk ook zeker niet de eerste die daar nog even goed over kan nadenken, is Morena. Want het gaat gewoon allemaal ietsje trager bij haar vandaag, toch? Dus speciaal voor haar hebben we het ook. Heb je al een idee wat je zou kiezen? Of moeten we het nog een keer
2: voor je uitleggen? Nee, ik ga er nog even over nadenken nog.
0: Dus zo dadelijk jazz in Zandvoort en wat dat eigenlijk is. En wat heeft dat dan met Haarlem 023 jazz te maken? Maar eerst heb ik nog het heerlijke New Religion voor je klaarstaan. Tot zo!

0: Welkom in de studio, Hans Rijmers.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat leuk dat je er bent.
1: Dank je wel.
0: Je bent wel eens in mijn eigen show geweest. Maar,
1: zeker.
0: Leuk om je nu hier een keer erbij te hebben.
1: Ja, heel leuk.
0: Hey, er is van afgelopen woensdag tot en met morgen is er 023 Jazz. Mijn collega of onze collega Harry Schonewelle, die zit volgens mij regelt het. En ja. Die heeft daar. Dus ga vooral even naar onze website om de reportage die we daarover gemaakt hebben te doen. Ja. En ben jij naar iets van in de stad geweest de afgelopen dagen daarvan?
1: Nee. Geen tijd.
0: Ja, dat heb je wel eens, hè?
1: Ja, we hebben het een en ander te regelen voor ons concert aankomende zondag.
0: Precies.
1: Dus het was wat druk met het regelen door wat afzeggingen.
0: Precies. Maar is dit je nou bevallen deze afgelopen dagen naar iets van Haarlem van 023 Jazz? Dan heb ik goed nieuws voor je, want... Jazz in Zandvoort bestaat al echt een heleboel jaar. En die organiseert tussen september en mei, zeg ik dat goed, elke maand een concert.
1: Tussen september en mei, dat is het seizoen.
0: Ja.
1: In juni, juli en augustus dan moet je in het dorp niks doen in Zandvoort. Dan ligt iedereen aan het strand.
0: Ja, dan is er alleen maar Duitse slager, toch? Of is dat een heel flauw grapje?
1: Ja, daar hebben we nog wel even over gehad. Maar het winkeltje die de lederhozen verkoopt, die is uitverkocht. Dus dat gaat er, dus dat gaat er niet worden.
0: Nee. Hey, en wat is dan precies Jazz in Zandvoort?
1: Nou, dat is ontstaan volgend jaar 2 november, 25 jaar geleden.
0: Ongelooflijk.
1: Is dat ontstaan uit een initiatief van Erik Timmermans.
0: Ja.
1: Die jou wel bekend.
0: Nogal, ja.
1: Ja, precies. Ja. Eigenlijk... concerten is gaan organiseren om zelf te kunnen spelen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk lastig als muzikant om ergens te gaan spelen. Wanneer je begint en het niet helemaal zo bekend, dan is dat lastig.
0: En hij wilde daar podium voor geven.
1: Ja, en ook om zelf te spelen. Ja. Want daar ging het eigenlijk om. En toen is hij begonnen in het Wapen van Kennemerland, in de Stinkendammer. Ja, dat heeft 2 jaar geduurd. En daar was wel erg veel lawaai. En dat vonden ze allemaal niet leuk. Zeker niet degene waar hij mee speelde. Dat waren allemaal conservatoriumdocenten en echt gevierde muzikanten. Die vonden dat niet leuk. Dus toen is hij op zoek gegaan naar een andere locatie. En toen uitgekomen bij Gebouw de Krocht in Zandvoort. Een van de eerste kerken. En later is dat een gemeenschapsruimte geworden. Daar is hij de concerten gaan organiseren vanaf 2002. Dus in die... is er eigenlijk in Zandvoort gekomen. In 2004 of 2005, toen ben ik erbij betrokken geraakt. En ik bleek Erik te kennen, omdat wij vroeger samen hebben gebasketbald.
0: Ja, basketballen was
1: ja,
0: het.
1: Ja, ik zag Erik toen in de krocht. En toen zei ik in al mijn onnozelheid van... Goh, wat leuk je hier te zien. Kom je ook luisteren? Nee, ik moet spelen. Oh, hoezo? Want ik basketbalde met hem en ik kende hem al heel lang. Maar ik wist niet dat hij muzikant was. Want op het moment dat je basketbalt en daarna aan een biertje zit... dan praat je daar niet over.
0: Ja, maar goed, hij is daarmee begonnen. Maar vroeger zaten dan 25 of 50 mensen in de zaal.
1: Ja, zeker.
0: De laatste paar jaar verkopen jullie bijna alle concerten uit. Zitten gewoon 150, 200 man of zo?
1: Ja, klopt. Nou ja... Kijk, toen de tijd zat er, wat je zegt, 35 man. En de muzikanten moesten betaald worden. En die werden gewoon netjes betaald volgens de BIM-norm.
0: Ja.
1: Hoewel dat de gage die werd betaald, werd niet gedekt door de entreegelden. Maar ze hebben die gage wel gekregen. Daar hebben we ongelooflijk veel krediet mee verdiend bij de muzikanten. He, want normaal gesproken wordt gezegd... ja, we hebben zoveel bezoek. Dus dit is het gage. Nee, dat hebben we nooit gedaan. We hebben toen in 2005 de stichting opgericht. Want toen kon ik subsidie aanvragen. En toen konden we het wat meer legaliseren. En dus dat is gebeurd. Dus vanaf die datum bestaat eigenlijk de stichting.
0: Ja, dat is echt onwijs leuk. Die is ook ter bevordering van het luisteren naar jazzmuziek.
1: Ja, absoluut. En daar ging het ook om.
0: En heb je enig idee waardoor het komt dat je zeker de laatste 4-5 jaar... waardoor het bijna altijd uitverkocht
1: is? Ja, ik vind iedere keer weer moeilijk om dat te vertellen. En het is ook een beetje bizar. Erik is 5 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, ik mis hem nog steeds.
0: Ja, anders ik wel.
1: Ja, Het was een fantastische man. En, maar goed, overleden. Erik programmeerde de concerten. Maar Erik had ook een verloningsbureau. En hij liet de muzikanten komen die in zijn verloning zaten. Want Erik was heel snel van, je doet wat voor elkaar. Nou.
0: Ja, maar volgens mij zijn jullie, sorry om je te onderbreken, maar jullie zijn een soort andere weg ingeslagen met
1: dat kwam door het overlijden van Erik.
0: Ja, dat is wel een
1: want
0: beetje
1: want ik heb heel veel discussies met Erik gehad dat ik andere muzikanten wilde dan die hij in zijn pool had. Want dat was een keer op.
0: Ja.
1: En toen kwamen dezelfde weer. Ja, wacht even, wanneer wij publiek willen hebben, moeten we wel iets nieuws kunnen bieden.
0: Nou, toch denk ik dat Erik daar heel trots op zou zijn als je ziet hoe Jeff Santer er nu bij zit.
1: Maar we hebben, toen Erik was overleden, toen kregen wij als op een natuurlijke manier de vrijheid om allerlei andere muzikanten te gaan programmeren. Big bands, andere pianisten, andere bassisten en noem dat allemaal maar op. En we hebben er toen tributes aangehangen.
0: Ja, precies
1: en dat.
0: Dat woord zocht ik ook.
1: Ja, dat wisten we toen ook nog niet. Maar we hebben toen gezegd, als er een zangeres komt, dan hangen we daar een thema aan. Dat was tribute Ella Fitzgerald. Of een ander, of wat dan ook. Of noem maar op. En dat hebben we al die jaren gedaan. Daardoor wist het bezoek van we komen. Maar dat kunnen we verwachten. We kunnen die soort muziek kunnen we verwachten. En dat heeft enorm veel invloed gehad op het aantal bezoekers.
2: Maar wat voor mensen komen daar dan op af? Is het dan nu ook veranderd sinds jullie dat dus een beetje aangepast?
1: Nee, er komen dezelfde mensen. Alleen, er komen er wel meer.
2: En is het dan nog een bepaalde leeftijdscategorie? Of is het echt alles door elkaar heen?
1: Ja, ik zeg altijd heel badinerend. En daar hoor ik zelf ook bij de grijze plaag. Maar met heel veel respect uitgesproken, hè? Ik bedoel, het zijn de babyboomers, hè, en daar hoor ik ook bij, die opgegroeid zijn met de mainstream jazz zoals die daar wordt gespeeld. Dus de nummertjes die gespeeld worden, die hebben een begin en een eind. En wat er tussenin zit, dat snappen we. En dat is handig.
0: Maar het zit dus echt iedere keer vol. Vind ik echt heel. Ja. Ik vind dat spectaculair.
1: Ja.
0: En wat kunnen we de komende tijd verwachten?
1: Nou, we hebben morgen was de bedoeling, die was geprogrammeerd aan Madeleine Bell.
0: Ja, daarom wilde ik komen.
1: En Madeleine Bell, die kennen we natuurlijk. Nou, we, zeg ik, gemakshalve, maar wie kent Madeleine Bell?
0: Ik denk dat de
1: zangeres in Blooming. En die kennen we dan weer van nummers als Bannerman en dat soort dingen allemaal. Hè? Ze praat je over, 70e jaren. Fantastische zangeres.
0: Ja.
1: Wij hebben haar gezien in februari in het Concertgebouw Amsterdam. Ongelooflijk, 83. Een power en ongelooflijk. Maar goed, maandag kwam er een telefoontje, ze ligt in het ziekenhuis. Krijgt een nieuwe knie. Ja, kan gebeuren. Dus toen moesten we op zoek naar het ander.
2: Ja.
1: En dat gaf dan de hoeveelheid werk waar ik het net over had. Dus dan komt Denise Jenna. Met een echte topbezetting aan combo.
0: Ja, geweldig dat jullie ook dan op zo'n korte termijn toch dan weer een alternatief programma voor elkaar krijgen.
1: Ja,
0: dat zegt wel wat ook over hoe graag muzikanten dus naar Zandvoort toe willen komen.
1: Nou ja, en het gekke is, toen wel de persberichten rondgestuurd en de nieuwsbrief en de site aangepakt. Van wanneer je grep gereserveerd van Madeleine Bell en die komt niet, dan kunnen we voorstellen dat teleurstellend is, hè? Want daar kom je voor. Geef even adres en dat soort dingen. Dan stort ik met plezier de entreegelden terug. Hè? Want degene die we hebben aangekondigd, die komt niet. Nou, dat bleek er achter zijn. Maar er zijn 15 nieuwe gekomen daarbij. Die dachten van, oh, Daniel Jenna, dat is leuk.
2: Dan is
1: dus
2: dat mooi,
1: zitten we morgen uiteindelijk met 180 man.
0: Maar jullie vernieuwen jezelf dus ook iedere keer dat het dus, dat er ook weer nieuwe artiesten komen.
1: Ja.
0: Dat is toch onwijs gaaf om dat te kunnen doen.
1: Maar,
0: zo.
1: Ja, maar het programmeren, dat gebeurt door Jean-Louis van Dam en Frits Landersbergen. Hè, en die hebben natuurlijk enorme netwerken, hè, in de hele wereld, in de indie jazzwereld. Ja, en dat is ook elkaar een beetje gunnen.
0: Superleuk om te horen.
1: En dat is fantastisch.
0: Hey, en waar kijk je zelf heel erg naar uit dit seizoen? Welk concert?
1: We hebben in november Scott Hamilton. Dat is een hele beroemde gevierde
0: tenorsaxofonist.
1: Ja, daar zijn nu al 150 reserveringen. Ja, dus als iemand er nog naartoe wil, dan moet hij snel zijn. Anders is het uitverkocht.
2: Gaan we vechten.
1: Ja. Oh, dat lijkt
2: maar
1: me
2: gaat het dan, is er ook nog wel eens een doorverkoop in? Gaat het dan, of iedereen
1: nee.
2: die houdt het?
1: Nee, ik hang dan altijd lachend een bordje op uitverkocht. Ik vind dat zo luxe.
0: Ja, dat is prachtig.
2: Ja, leuk.
1: Ik vind het echt geweldig. Ja. En dan hebben we in kerst een kerstconcert. Dat wordt heel mooi, want we zitten nu even 4 maanden in de kerk. Omdat de krocht wordt voor de 2e keer verbouwd.
2: Maar dat is qua akoestiek is dat ook al anders in een kerk, toch?
1: Ja, dat is lastig. Dat is lastig.
2: Dat gaat wel een beetje galmen, denk ik. Of
1: Dat klopt. Gregoriaans, prachtig. Maar op het moment dat je daar jazzmuziek gaat spelen en gaat zingen, dan moet je daar wat aanpassingen doen. Maar dat gaat wel lukken. Dat ging wel goed. Vorige maand was Deborah Carter en dat is ook wel goed gegaan. Maar prima. Daar kijk ik wel naar uit. Het combo met Rob van Bavel. Met The Coaster King and I. Met Rob van Bavel, Vincent Koning gitaar en Frans van Geest bas. Ja, die zijn heel groot in Japan bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Maar
0: daar is jazz ook heel groot natuurlijk.
1: Ja, maar dan zijn we weer terug in de krocht. En dan kan er maar 135 man in.
0: Ja.
1: Ja, schiet ook weer niet op.
0: Dit seizoen zit toch alweer gebakken, of niet?
1: Ja, het is wel luxe, maar...
0: Onwijs leuk.
1: Het is wat het is.
0: Voor kaartjes moet je naar jazzinzandvoort.nl?
1: Even naar de site. www.jazzinzandvoort.nl en daar bestellen. Vroeger hadden we een kassa. Dat hebben we niet meer. Dus graag alles via de...
0: Dus die boomers die zijn gewoon hartstikke modern met online betalen.
1: Ja, en anders doen de kleinkinderen voor die babyboer. Die zijn er zo goed in, joh. Ja.
0: Hey, Hans, ik wil je onwijs bedanken voor je komst naar de studio. Heel veel plezier morgen.
1: Dankjewel.
0: Ik kom lekker langs morgen om naar een concert te komen.
1: Ja. En, de rode loper ligt er.
0: Ach. Nou, dat is te
2: veel. Om Herco te verwelkomen.
1: Maar, maar troostje, die ligt daar voor iedereen.
0: Oké, okay, gelukkig. Ja. Vind ik veel belangrijker. Ja. Dankjewel. Ja. We hadden het over kaartjes en ik weet dat jij ook fan bent van de Beatles. Dus dit is Ticket to Ride.
1: Heel goed, heel goed.

0: Zo, dus mocht je nou in dilemma zitten om naar Jazz in Zandvoort te gaan, dat lijkt me niet zo'n dilemma. Maar die Schipholweg van jou, dat lijkt me wel een dilemma.
1: Die dus, Schipholweg?
0: Ja.
1: Ik zal hem nog even een keertje voor jullie herhalen. Daar kan je nog één seconde over nadenken.
0: En ietsje langzamer praten voor Morena, hè? Want anders dan kan ze nog niet kiezen.
2: Niet volgen.
1: Nou, wegens het sluiten dus van die hele Schipholweg en het hele gedoe, is het dus of de Schipholweg blijft nog minimaal 3 maanden gesloten, of je kan maar 1 keer per week je afval in de ondergrondse vuilnisbak gooien. En dan heb je ook, ja, je moet het dus dan wel echt gaan opkroppen in je huis. Ja. Want dit kan niet weg dan. Misschien in je tuin, maar ja. Wat zeggen jullie?
2: Ja, het is sowieso heel vies als je inderdaad maar 1 keer per week een vuilnisbak of een vuilniszak kan weggooien.
1: Ja, daar gaat
2: helemaal
1: het
2: als je
1: over.
2: Een gezin van 4 hebt of meer, dan gaat dat heel hard, kan ik je vertellen.
1: Ik denk ook dat je dan wel echt plantaardig moet gaan eten. Want je kan dan niks met vis, vlees, afvalresten doen. Dan krijgen ze pootjes, die zakken, denk ik.
0: Ja, nee, dan dus, hoef je niks meer weg te brengen.
2: Ik denk dat ik voor de 3 maanden dicht ga. Want 1, ik heb geen autorijbewijs. Dus ik kom niet heel vaak in dat deel. Mm-hmm. Behalve mijn ouders, die zullen het wel vervelend vinden. Maar sorry, mam. Ja. Ik kies toch voor de 3 maanden langer dicht. Dat is mijn keuze.
1: Ja.
0: Ja, en daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, voor mij was het niet zo moeilijk. Nee, er is makkelijk. Dat ding is al zo vaak. Is er iets mee aan de hand geweest? En dan is het gewoon dikke file. Ga lekker met de trein.
1: Of op de fiets. Een stuk beter voor het milieu.
0: Is veel beter voor het milieu.
1: Ik denk wel boze Haarlemmers hebt als je nog 3 maanden dicht blijft.
0: En dat zeg ik makkelijk, hè, want ik ben nu met de auto. Dus, ja. Maar goed, wel hybride. Dus, voor mij is dat een makkelijke. Dat je zo weinig je vuil zou kunnen weggooien. Dat wordt echt heel vies.
1: Dat wordt echt goor.
0: Ja, dat wordt echt
1: en ik denk dat je dan ook gaat verbazen hoeveel vuil je dan hebt. Als je het bij elkaar zet. Dan...
0: Nou, bij mij in de flat is... We hebben allemaal containers voor de deur. Waar je echt heel veel je vuil ook kan splitsen. En het is bizar. Ik heb echt per week... Zo'n klein zakje waar witte bolletjes in kunnen. Dat is mijn restafval.
2: Oh, knap.
0: Ja, we kunnen het zo mooi splitsen. Maar degene die dus echt spectaculair is, dat is plastic.
1: Ja, dat is veel.
0: Echt niet normaal.
1: Het is echt veel.
0: Ja, daar ben ik ook echt van geschrokken sinds ik het zo scheid. Maar daarvoor
1: doen ze het denk ik ook, dat scheiden. Omdat je dan zelf ook een beetje bewust bent van hoeveel je weggooit. In plaats van dat je het allemaal in één bak knalt. Natuurlijk.
0: Ja, maar een heleboel dingen kan ik ook, daar kan ik niet heel makkelijk... Dat minderen, want ik kan het alleen maar in een plastic bakje of zakje of wat ook kopen.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: en dan recycle ik al mijn plastic zakjes nog. Nou goed. Dus voor mij geen enkel dilemma. Dus een mooie keuze. Maar ik zou die bak... Dat lijkt me echt verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En zijn er nog van luisteraars reacties binnengekomen?
2: Ja, van Joke hebben we te horen gekregen. Die is eigenlijk het ook wel eens met de 3 maanden dicht. Die denkt ook, ja, kijk, ik heb ook heel veel mensen om me heen wonen. En die zou het ook niet heel prettig vinden als ik mijn vuilniszakken op in mijn tuin of dingen. Dan komt er ook weer ongedierte op af. Dus daar zit zij mee. En onze lieve Bas, die is juist weer voor vuil dan 1 keer per week weggooien. Want als het ergens een hekel aan heeft, dan is het dat de Schiphollaan...
1: De schurfhekel aan dat hij weer elke keer dicht gaat.
2: Dat die dicht is. En dat het
0: en gaat gewoon alleen buiten de deur eten.
1: Dat is ook een oplossing natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
1: Het wel duren. Ja, mooi.
2: Dus dat hebben we binnengekregen.
0: En jij zelf, Dagmar? Je kan het er zelf verzinnen, maar wat zou jij nou doen?
1: Nou, ik zou ook gaan voor die sluiting van die weg. Maar dat komt omdat ik daar niet in de buurt woon. En ik denk dat als je bij mij een straat in de buurt afzet... of je zet de randweg af, dan zou ik het ook niet meer zo goed weten. Want dan wordt het opeens wel persoonlijk. Dus dan zou ik misschien voor de vuilnis gaan en gewoon lekker elke avond... uit eten gaan. Ja, dit klinkt als een hele goede optie.
0: Ja, toch? Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel om dat mee te doen.
1: Ja.
0: Dank voor dit leuke dilemma.
1: Tuurlijk.
0: Het ziet er wel een beetje vies uit als je dan dat niet zou kunnen doen. Goed, maar laten we daar maar over. Maar ik heb daar meteen dan allemaal beelden
1: bij.
0: Ik heb zo dadelijk Crowded House voor je klaarstaan, maar eerst...
2: Het weerbericht. Ja, vanavond en vannacht gaat het flink regenen. En zit er ook een klap onweer bij. Temperatuur rond de 12 graden. Zondagochtend is het ook nog regenachtig. En dat blijft het ook voor de rest van de dag. En ligt de temperatuur rond de 13 graden.

0: Je hoorde de Fornan Blans met WhatsApp. En ineens zitten we in de leuke rubriek, de Haarlemse Review, Dagmar. Ik ben benieuwd waar je mee komt. Hoe werkt het ook alweer?
1: De Haarlemse Review. Het is dus, ik geef jullie zo een review van een plek uit Haarlem en omstreken. En jullie kunnen dan raden wat voor plek het is en hoeveel sterren het heeft. En het gaat echt van fietsenwinkel naar het politiebureau hadden we. Of het zwembad. Dus het is het gaat echt naar alles. En de mensen die schrijven echt de meest rare dingen op Google Reviews, zeg maar.
0: Dus, ik ben benieuwd. Ik vind het heel origineel. Ik had er de eerste keer dat we die hier in de show deden, had ik er totaal geen beeld bij. Maar kom maar op met je plek, zou ik zeggen.
1: Oké. Vriendelijke beheerders, fijn terras waar genoeg ruimte is om wat te nuttigen. Voor mij, slecht ter been, is niet alles toegankelijk. Want ja, in de middeleeuwen hielden ze daar ook geen rekening mee.
0: Oké. Je zei net ook dat we sterren moesten raden, maar... Oh,
1: ja, ik denk niet dat mijn voorgangers dat ook hebben gedaan. Maar je kan ook nog als een soort leuke... Je kan ook nog als een soort leuk extraatje... kan je ook nog raden hoeveel sterren die review had.
0: Oké.
1: Want soms klinken mensen heel boos. En dan zijn ze eigenlijk wel heel enthousiast of andersom. Dan denk ik van ja, je hebt nu iets heel leuks geschreven... dan geef je ons nog 2 sterren. Dat is toch zielig?
0: Ja, precies. Ja. Oké. Nee, die toevoeging wist ik niet.
1: Nee, kan ook. Dat is het leuke aan dat ik er deze week ben. Dan heb je een extra bodem.
0: Ja, precies. Nee, hartstikke leuk. Ja, ik heb wel een idee in ieder geval. Dus, en jij, Morena?
1: Ik zie Morena nog met heel veel vraagtekens boven de hoofd.
0: Die denkt, wat is de fucking middeleeuwen?
1: Je bent hier in de studio, Haarlem 105.
2: Nee. Ik heb wel een idee.
0: Oké, heel goed. Ik heb wel een idee. Nou, heb jij nou ook een idee? Dan, we hebben het net ook al een keer gezegd. Stuur een appje naar 06-105-105-38. Wat ook kan is gewoon naar haarlem105.nl/studio en daar een bericht sturen. Dan komt het hier binnen. En wie weet ga jij er met alle sterren van Google vandoor, toch?
1: Ja.
0: Oeh. Je hebt even tijd om over na te denken. Dan draaien we eerst even het sfeervolle I Believe van Douwebop.

0: Zo. Ja, ik heb dus wel een idee waar deze plek is. Maar misschien kun je hem nog één keer voorlezen.
1: Ik zal nog even...
0: Of heb je dan nog een review? Of het is het echt maar één?
1: Nee, het is er dit keer wel echt maar één.
0: Oké, okay, ja.
1: Maar ik zal hem dus, voor als je net bent ingetuned... Het is dus een Haarlemse review voor een plek in Haarlem en omstreken. Herco en Morena die gaan dus raden wat voor plek dit is. En het is dus, de review is... Vriendelijke beheerders, fijn terras waar genoeg ruimte is om wat te nuttigen. Voor mij, slechterbeen is niet alles toegankelijk. Want ja, in de middeleeuwen hielden ze daar geen rekening mee.
0: Ja, alleen dat terras, daar bedenk ik me dan nu van, is dat daar wel? Maar goed, ik
2: volgens mij hebben ze daar wel een...
0: Ja. Zeg het maar, Morena.
2: Dezelfde gok. Ja. Ik dacht aan het woordje middeleeuwen en slechterbenen dus lastig bewegen. Zal dit niet de ruïne van Brederode zijn?
0: Ja, dat denk ik dus ook. Ja.
1: Klopt.
0: En ik denk dat het 4 sterren is.
2: Ik denk 3.
1: Nou, Herco heeft gewoon alles helemaal goed. 4 sterren. Ja, ze was denk ik heel erg te spreken over de ruïne. Maar toch helaas niet heel rolstoelvriendelijk. Ik denk dat ze in de middeleeuwen ook gewoon mensen omhoog een beetje tilden of zo. Ja, dan had je ook geen rolstoelen natuurlijk. Maar ja, dat kan je wel verwachten als je daarheen gaat. Helaas. Maar misschien hebben ze het nu al aangepast.
0: Nou, wat wel leuk is daar bij die ruïne van Brederode. Daar staat zo'n ouderwetse schavot. Dat is helemaal niet leuk, maar dan ga je er zo met je hoofd
1: in. Ik dacht, waar gaat het
0: dan ga je dus met je heel hoofd leuk. In en je handen.
1: Ja.
0: En dan konden ze tomaten naar je gooien.
1: Ja, dat heb jij ook even geprobeerd. Dat ging
0: nou ja, daar kan je dan mee op de foto. Maar onze uitdrukking in de gaten houden komt hier vandaan.
2: Ah, dus om je handen en hoofd in de gaten te houden. Ah, die is
0: dus
2: leuk.
0: Zodra je dus iemand daarin stopt, dan kan je hem in de gaten houden. Nou.
1: In de gaten. Oh. Wow. Er hangt nu echt zo figuurlijk zo'n gloeilampje boven mijn hoofd. Letterlijk.
2: Ik heb nog wat geleerd op deze dag. Dat had ik niet verwacht vandaag.
1: Nee, maar goed geraden inderdaad. Dit was misschien een klein weggevertje, maar ik vond het toch wel heel leuk.
0: Ja, leuk. Nee, maar ook een leuke. En ook, maar wel fijn dat ze daar dus wel naartoe kan met haar
1: rolstoel. Ja, en ze kon gelukkig ook nog lekker koffietje drinken daar op de begane grond. Misschien heeft ze de hoogste toren niet gezien, maar helaas.
0: Nou ja, daar kom je echt niet in met een rolstoel.
1: Nee. Misschien via zo'n takelwagen omhoog.
0: Ja, wie weet. Ja.
1: Wie weet. Misschien voor de toekomstplannen nog voor jullie van Brederode als luisteren.
0: Zorg voor die lift.
1: Zorg voor die lift, daar kan ze ook mee.
0: Dus, maar wat leuk. Goed gedaan. Ik vond het wederom
1: mooi.
0: Een leuke. Echt een leuke.
2: Zeker.
0: Zeg, zo dadelijk hebben we in het derde uur gaan we weer door de tijd reizen. En heb jij die ouderwetse computer al klaarstaan?
2: Ja, die heb ik klaarstaan. Want elke week bepaalt de Haarlem 105 tijdmachine computer naar welk jaar we deze week gaan. En ik vraag nu om ons jaren of om ons een jaartal te geven. Mag mijn computer ook aan? Mag hij aan? Ah, daar is hij. Daar heb ik hem.
3: Vandaag reizen we af naar het jaar 1997.
1: Ja, 1997. Met een half uur vliegen we naar dat jaar toe. Heb je nog suggesties voor een liedje uit het jaar? Laat het ons dan vooral weten via onze WhatsApp 0600 500 538.
0: Precies. Even kijken. Ik ben in de war. Is pas zo dadelijk.
2: Ja, dat gaat helemaal goed.
0: Ja, dat gaat helemaal goed.
2: Helemaal goed. Je kan nog een nummertje draaien.
0: Ik ga lekker nog een plaatje draaien. Gaat...
2: Of het nieuws kan
0: nee,
2: ook.
0: Dat, nee.
2: Maar heel vroeg voor
0: Wacht
2: het
0: even, de muis is naar de verkeerde kant geschoten.
2: Ach, het blijft technieken.
0: Soms blijft het techniek.
1: Het blijft niet normale techniek.
0: Maar dat doen we het gewoon op een andere manier. Hier is Vrouwtje.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: En met Dagmar en Morena reizen we naar 1997 en Nieuws van de Sterren.
3: Dit is de nummer 1 van het weekend. Tot 8 uur, 023, Haarlem 105.

0: zitten we ineens alweer in het laatste uur van 023. Wat leuk dat je luistert, of dat je nog steeds luistert, of dat je misschien wel kijkt. Dagmar, jij bent er ook nog steeds.
1: Ik ben er gewoon.
0: Jij hebt tenminste weer een beetje kleuren in je gezicht.
1: ja, ik zie jullie wel tegenover mij zitten. Nee. Nou, het gaat goed. Ik merk ook altijd wel dat als ik brak ben, dan moet ik vooral dingen gaan doen. Want anders dan blijf je er zo erg in hangen. En dan is het niks beter dan gewoon even lekker op een stoel zitten en een beetje kletsen. Ja, dat werkt altijd wel.
0: Ja, en Morena, jij hebt ook alweer bewogen. Je bent alweer twee keer de trap af geweest.
2: Ja, ook
0: dat gaat een stuk beter.
2: Ik moest naar hier lopen omdat de bus niet reed. Dus ik ben wel aan de beweging gekomen, hoor. Dat wel.
0: Nee, precies. Dus grote klasse. Hoe jullie het volhouden,
1: ja, daar
0: neem ik mijn pet vooraf, hoor.
2: Dank je.
0: En in dit laatste uur, ja, mijn naam is Herco, dat had je al gehoord. Het laatste uur 023 met nog allemaal leuke dingen. We gaan straks dus op reis. Terug in de tijd. Back to the future, maar dan naar 1997. Ja, en we hebben natuurlijk zo dadelijk het wereldberoemde nieuws van de sterren van Morena. En ik hoop dat er ook weer iets echte ster science fiction toekomst ruimteachtig in zit. Want dat vind ik toch altijd de leukste berichten.
2: Dat gaan we zien, hè?
0: Ja, daarom. Ze gaat ook niks zeggen, weet je wel.
2: Nee, ik ga niks zeggen. Maar
0: maak het mij maar moeilijk.
2: Een klein tipje van de sluier. Ik hou me er wel altijd aan om iets ruimte gerelateerd te doen. Dus dat zit er ook deze keer weer in.
0: Oh, gelukkig.
2: Of het nou echt ruimte is of uit een film.
0: Dat hoor je zo meteen. Nou, dus veel te doen in dit laatste uur. En ga jullie nu doorsturen naar Elbow, zo'n mooie band. One Day Like This. Dit is als we bij een concert hebben, dan kun je hier allemaal lampjes bij ontsteken. En super veel. Kennen jullie de band Elbow? Ik denk het niet.
1: Nee, ja, misschien als ik het hoor maar ik denk het
0: beetje
1: niet.
0: Beetje oud, denk ik.
2: Niet, ik ken het
1: jaar
2: niet.
1: Krijt.
0: Nee, gewoon lekker luisteren en laat die limmer kletsen.

0: Ja, het Star Wars lichtzwaard uit de legendarische No, I Am Your Father scene wordt geveld. En Star Wars liefhebbers kunnen dus binnenkort een bijzonder stuk filmgeschiedenis bemachtigen, aangezien het iconische lichtzwaard van Darth Vader wordt geveld. Het betreft het specifieke wapen dat werd gebruikt tijdens het legendarische en ultieme gevecht The Empire Strikes Back, waarin de iconische onthulling I Am Your Father plaatsvindt. En het veilinghuis Heritage Auctions brengt het felbegeerde requisiet samen met andere unieke Star Wars objecten zoals helmen en kostuums binnenkort onder de hamer. Mocht je dat leuk vinden, let op. En eerder dit jaar werd ook al de tegenhanger van het lichtzwaard geveld, dat in dezelfde scène werd gebruikt. En dat zwaard, inclusief de afgehakte hand van Luke Skywalker. Ja, die leverde dus maar liefst $3.75 miljoen op.
1: Oh ja, dat is dus toch net een ander zwaardje dan je altijd kan kopen op de rommelmarkt met code.
0: Ja. Exclusief hand.
2: Ja, een beetje anders maar hoor. Een beetje anders maar. Ja, en wie net als mij vroeger als kind naar Ik Mik Loreland keek, die kent nog wel de dood en dood en dood en dood en dood enge Carbonkel.
3: Goeie naam.
2: Ja, Carbonkel.
3: Prachtig.
2: En dat is de schurk uit de serie. En die wordt meestal door de juffen werd op school gezegd. Ah, kijk uit. Althans tegen ons. Kijk uit. Als jullie niet braaf zijn, dan laten we Carbonkel los. En dan gaat hij je lastig vallen als je slaapt. Elk kind doodbang. Echt doodsbang.
3: Ja.
2: Maar goed nieuws voor, of juist niet, voor deze liefhebbers van Ik Mik Loreland. Die iconische pop Carbonkel, die is na een grondige opknapbeurt weer te zien in het beeld en geluid in Heemstede of in Hilversum. Hij was namelijk gaan schimmelen en er kwamen maden aan de binnenkant.
0: Hij werd nog enger.
1: Daar was die huisvuil toch al anders ingesteld. Dus,
2: ja, inderdaad. En ze hebben hem dus nu gerestaureerd. En waardoor de vulling is veranderd en vernieuwd. En hij is helemaal schoongemaakt. Dus hij heeft een verse opknapbeurt gekregen. En nu kun je hem dus weer in het beeld en geluid.
1: Dus kan je weer kinderen mee bang maken.
2: Ja, precies. Of hij is misschien iets minder eng geworden.
1: Ja, wie
2: kan
1: weet,
2: ook.
1: Wie weet.
2: Kan ook.
1: Ja, wie zeker niet eng is Direct. Ja, en die moeten in het buitenland knokken voor festivalshows met de rug naar ons toe. In Nederland is de band Direct natuurlijk al jarenlang niet meer van de podia weg te slaan. En ze vullen met gemak de grootste stadions van Ahoy en de Ziggo Dome en weet ik wat allemaal. Ja. En ja, die spelen met het grootste gemak ook het hele veld van Bevrijdingspop plat. Hè? Want een optreden hebben
2: inderdaad.
1: Ze daar. Och, dat is echt
2: niet
1: supergoed.
2: Normaal, ja.
1: Maar over de grens is de situatie totaal anders en moet de Haagse band weer helemaal opnieuw beginnen. Op buitenlandse festivals staan ze soms op een bescheiden podium en moeten ze echt knokken om het publiek voor zich te winnen. Waarbij het zomaar kan gebeuren dat de menigte in het begin nog met de rug naar hen toe staat. Toch ziet de band deze uitdaging juist als een heerlijke frisse start. Waar ze gewoon weer ouderwets hard aan de weg moeten timmeren om in deze aandacht te krijgen. Dat kan je toch bijna niet bedenken bij zo'n band die hier zo groot is.
0: Dat is toch bizar.
2: Ja. En dan in het buitenland toch weer zo klein.
0: Maar ik dacht eigenlijk dat zij in het buitenland ook wel groot waren, maar dat valt dus echt wel tegen.
1: Ja, ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht, moet ik zeggen.
2: Nee, dus, ik ook niet.
1: Dus ik ben misschien ook weer niet verbaasd, ik weet niet.
0: Hun ego wordt heel even weer op laag geschaald hierdoor, denk ik.
1: Ja, ik geloof niet dat ze dat heel erg vinden.
0: Nee, volgens mij dus de ego ook niet heel groot. Nee. Ik denk dat het juist ook wel leuk is om even lekker daar weer kleinschalig te staan.
1: Ja, en natuurlijk heerlijk om dan lekker een plaat van ze te draaien. En Morena, waarom wil jij dan graag Through the Looking Glass horen?
2: Ja, nou, toen zij op Bevrijdingspop stonden.
1: Dat was echt een vet optreden.
2: Ja, het was ongelooflijk gaaf.
0: Iedereen met die lichten ook op een gegeven moment.
2: En toen dit nummer opkwam, gewoon de manier hoe hij dat zong, dat drong zo tot mij door dat ik dat echt vet vind. En ik vind het nummer ook echt ongelooflijk gaaf. Dus daarom wil ik hem wel horen.
1: Nou, en daarom speciaal voor jou, hier is Direct met Through the Looking Glass.

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine. In de Years Mini tijdreis maken we een reis naar een bepaald jaar. En ja, die oude computer, ja, Morena gaf die een schop en die daar rolde zomaar 1997 uit. Ik ben je gezagvoerder Herco Lim en mijn co-piloten vandaag zijn Dagmar van Rooij en Morena Klok. En tot 8 uur reizen we dus naar het jaar 1997.
1: Ja, en in dat jaar kwam er een bijzondere komeet langs de aarde, waardoor mensen dachten dat het einde nabij was. En wat er is gebeurd, dat hoor je zo.
0: Kijk, daar hebben we alweer een nieuws van de sterren dingetje. Die heeft een overstapje gemaakt.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Hedonism, Just Because You Feel Good van Skunkanensie is een nummer van de Britse band. En het nummer verscheen op hun album Stoosh. Hedonism, Just Because You Feel Good is een van de bekendste singles van de band. En ja, die wordt vaak gespeeld tijdens live concerten. En live is dit ook echt een geweldige plaat. Ik ben 2 keer naar hun concert geweest. En de eerste keer was op Lowlands. We hadden het er net even buiten de uitzending over. En Skin, de dame, de leadzangeres, die sprong het publiek in. Die liet zich crowdsurfen.
2: Ah, leuk.
0: En die liet zich door de pit dragen. En die werd uiteindelijk opgetild. En die stond dus op iemand zijn schouders.
1: Op jouw schouders, of niet?
0: Nee. Ik kon het filmen, zeg maar.
1: Okay. Dus,
0: zo was. En zo heeft ze het nummer wat we nu gaan luisteren, heeft zij dus toen zo gespeeld. Ja, en dat is mij, is me gewoon nog steeds bijgebleven. En,
2: snap ik.
0: Ik denk dat als je nu denkt welke plaat is het, ik denk echt als je zo dadelijk aangaat, dat je wel weet welke het is. Hier is Skunkanensie.

0: Welkom aan boord van de Haarlem 105 tijdmachine in de Years mini-tijdreis. Zojuist heeft de Haarlem 105 tijdmachine computer bepaald dat we dus naar het jaar 1997 gaan. En de afgelopen twee liedjes die komen natuurlijk ook uit dat jaar. Maar wat gebeurde er nog meer?
1: Ja, op 24 april 1997 breekt er brand uit bij het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. En die brand is ontstaan tijdens het kaalbranden van de goot- en dakranden. En de brandweer was snel ter plaatse en kon gelukkig de brand snel blussen.
0: Ja, ik weet dat nog wel.
1: Ja, ik niet. Oei, maar dat is dus wel goed gegaan, gelukkig.
0: Ja, dat is wel een aardige fik.
1: Maar was het ook dat mensen nog op school waren?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Nou, dat scheelt wel.
0: Nee. Volgens mij was het in de nacht of zo.
1: Nou, goed gegaan gelukkig. Ja,
0: en in 1997, op 4 januari, werd er eindelijk weer een Elfstedentocht gereden. Toen hoefden we er maar 11 jaar op te wachten. We zitten er nu sindsdien al op te wachten. En ja, ik vraag me af of die ooit nog gehouden wordt.
2: Maar nee, ik denk het niet.
0: Maar dat was in ieder geval de 15e editie van de bijna 200 kilometer lange tocht langs en door de Friese Elfsteden. Door strenge vorst was het ijs dik genoeg en konden duizenden schaatsers meedoen, ondanks de zware omstandigheden, zoals kou en drukte. En deze editie werd historisch omdat het tot nu toe de laatste Elfstedentocht is die is gereden. En ja, Henk Angen die won in zijn spruitjespak.
2: Koning heeft ook nog een keer meegedaan.
0: Ja, die heeft in 1986 of 85 of 86 meegedaan.
2: Onder ook een valse naam.
0: J.W. van Buren.
1: Ja. Maar hadden ze toen snel door dat hij het was, of niet?
2: Nee, volgens mij
0: ze
2: niet.
0: Hebben dat echt wel geheim gehouden. Ik heb toen met de prins, was het nog, geschaatst in Leiden.
2: Leuk.
0: En zijn lijfwacht zat bij mij in het groepie. En dat is dus één ochtend heel bijzonder als hij dan binnenkomt. En dan iedereen, is dat... En vanaf daarna, hij was toen echt best wel een beetje dikkig.
2: Ja.
0: Maar
2: hij
0: was vooral een beetje lomp. Dus hij vloog uit de bocht. En dan kwam hij een rondje later weer. En dan klopte hij op je schouder. Ja, sorry. Dat was een hele vriendelijke kerel.
1: Wat goed.
0: Ja. En ik heb dus in 1996 de Elfstedentocht geschaatst.
1: Ja, we hoorden het net al even. Dat je dit dus in de nacht hebt gedaan.
0: Nee, ik ben midden in de nacht zijn we vanuit Haarlem vertrokken. En zodat we om 6 uur 's ochtends konden gaan beginnen.
1: Maar het was dus eigenlijk niet goed genoeg om op te schaatsen.
0: Nee, en ik, want op die dag werd dus aangekondigd dat het niet door zou gaan. De dag of de 2 dagen daarna. En er waren gewoon een paar stukken ijs. Die waren zo slecht. Daar kunnen wel 100 mensen over. Maar geen 10.000.
1: Oh.
0: Dus dat was echt een drama geworden. Dus dat,
1: Maar met jou waren er denk ik nog wel veel anderen die dit ook wilden doen.
0: Nou, ik heb die dag zeker als het toen het wat later werd. Ik heb heel weinig mensen gezien. En Friesland is echt heel leeg dan.
1: Oh.
0: Ja.
2: Goed, en we gaan weer terug naar 97.
0: Meer terug naar 1997,
2: Want op 18 januari van dat jaar bracht Marco Borsato zijn album De Waarheid uit. Binnen slechts 12 uur werden er meer dan 216.000 exemplaren verkocht. En dat is een uitzonderlijk record voor de Nederlandse muziekindustrie. En het album bevatte natuurlijk de nummers zoals De Waarheid, Vrij zijn en Waarom nou jij? En het groeide dus uit tot een van de best verkochte Nederlandstalige albums ooit.
0: Ja, absoluut. En ik heb een ander liedje dan Treintje Oosterhuis en Marco Borsato voor je klaarstaan. Ik heb klaarstaan van Tic Tac Toe. En dat is een Duitse meidengroep. Het is de eerste single van hun tweede studioalbum. Die heet Klappen, uit 1997 dus. En het nummer gaat over een goede vriendin van de leden van Tic Tac Toe die verslaafd was aan drugs en stier van een overdosis. De single werd een grote hit in het Duitse taalgebied en haalde in maar liefst in al die landen de nummer 1 positie. Dit vind ik zo'n plaat die steeds mooier wordt hoe vaker je ernaar luistert. En daarom wilde ik, dat met je delen. En als je hoort hoe de zangeres Waarom zingt, daar zit zoveel onbegrip en wanhoop in. Ja. En wat wil je als je vriendin aan een overdosis is overleden? Hier is Tic Tac Toe met Waarom.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: We zijn nog steeds aan boord van de 105 mini tijdreis en we gaan door het jaar 1997.
3: Ja, tijdens een wilde achtervolging door Parijs verongelukte prinses Diana in de Pont d'Alma-tunnel. De auto waarin zij samen met haar partner Dodi Fayed zat, werd gevolgd door paparazzi. De chauffeur verloor de controle en botste tegen een pilaar in de tunnel aan. Diana die overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar dood wordt wereldwijd, was het echt enorm verdriet en heel veel media-aandacht. En 6 dagen later werd ze onder grote publieke belangstelling begraven in het Verenigd Koninkrijk. En miljoenen mensen volgden de uitvaart live op televisie.
2: Ja, dit was zo enorm triest.
3: Ja, het is nog steeds een gemis.
2: Ja, absoluut.
3: Want zij was degene die ook voor het eerst de hand schudde met mensen die HIV-positief waren.
2: Zij heeft daar zoveel goed werk voor gedaan, bijvoorbeeld.
3: Ja, bizar. Ja. Het is nog steeds gemist.
2: En ze voelde dat Engeland een beetje op om te kijken hoe ze er nu aan toe zijn.
3: Ja, inderdaad, ja.
2: De Titanic, de film over het onzinkbare schip, gaat in dit jaar in Los Angeles in première. De film is met $220 miljoen tot dan de duurste productie ooit, maar bracht wereldwijd ruim $1,8 miljard op. Een jaar later wint de film maar liefst 11 Oscars, waaronder die voor, logischerwijs, de beste film.
4: En op 1 april, geen grapje, 1997 passeert de komeet Hale-Bopp de aarde. De komeet is vanaf de aarde goed zichtbaar en sommige mensen denken dat hiermee het einde der tijden nabij is. En in hetzelfde jaar raakte de groep ervan overtuigd dat er een ruimteschip achter de komeet Hale-Bopp aan zat. Ze geloofden dat hun zielen dit schip konden bereiken door hun aardse lichaam achter te laten. Ja, interessant concept natuurlijk allemaal. En eind maart pleegden de 39 leden van de Heaven's Gate zelfmoord, gelovende dat de Hale-Bopp-komeet hen naar een hoger bestaansniveau zou brengen.
2: Ik hoop dat het is gelukt.
4: Ik hoop dat het soort,
2: ik hoop dat echt enorm.
4: Een beetje alsof als de Egyptenaren eigenlijk, dat je denkt van nou, we gaan het allemaal lekker wel zelf laten mumificeren en dan tabé en dan hoop je maar dat er iets leuks is.
2: Nou, of de Maya's, die zijn ook met z'n allen opgestegen.
3: Ja,
2: de
3: Maya's,
2: die
3: hadden
2: daar geen komeet van
3: nodig. Ik hoop dat 2012.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Ja, wie niet zijn opgestegen, dat zijn de leden van de Kelly Family. En mijn vriendin Melanie, die zal er blij van worden dat ik de Kelly Family gewoon zo dadelijk ga draaien. Zij houdt van de Kelly Family en niet in het minst omdat ze jarenlang door Europa trokken in een dubbeldekker of aan boord van een soort woonboot. Ja, de een vindt dat prachtig, de andere die vinden daar iets heel anders van. Ja, zelf krijg ik altijd een beetje de kriebels van de Kelly Family. Zo'n hele familie die zingt en dan die zoete, vaak nogal religieuze teksten enzovoort, enzovoort, ja. En dan is het en de oom en de dochter en hun en ze gunnen het allemaal. Nou goed, altijd een beetje. Maar eerlijk is eerlijk, ze hebben ook gewoon mooie platen tussendoor gemaakt. Dus die ga ik nu voor jullie draaien. En dit is dus Fell in Love en het is wel thematisch With an Alien.
4: Ja, dat wel.
2: Ja, mooi hè.
4: Dus, ja, mooi.
2: Hier is de Kelly Family.

0: Wat een gave reis was dat door het jaar 1997. We zijn weer terug op 10 oktober 2026. En tot zover de Years mini-tijdreis. Ik hoop dat je ervan hebt genoten.
1: Ja, en volgende week maken we een nieuwe mini-tijdreis bekend. En maken we dat sowieso. En mocht je een suggestie hebben voor een jaartal, WhatsApp ons dan naar 06-100-505-38. Mocht je iets leuk weten nog.
2: Dit is 105.
3: We gaan er één keer door.
1: Wacht, nee, dat mag niet.
3: Hond in de schuif dicht, Herco. Hond in de schuif dicht.
1: Wat gebeurde hier nou?
0: Ik drukte netjes door naar, de mop van Stefan. En die vliegt eruit. Ik heb geen idee wat het is. Maar weet je, hij hangt toch wel aan de lijn. Stefan, ben je daar? Ja.
4: Met Stefan! Wow.
5: Hey. Heb je hem nog, het nummer?
4: Ja, we hebben een beetje problemen nu. Ja,
0: die kan ik niet terughalen. Goed. Dus zonder je mooie jingle moet je gewoon even onze mop vertellen.
5: In welke huis wonen de rode mensen?
3: Blauw huis.
0: Ik denk in dat huisje in het bos van Roodkapje.
5: Ik zeg het verkeerd. Waar wonen rode mensen?
0: In het huisje van Roodkapje.
5: In het rode huis.
0: Ah.
5: Waar wonen de witte mensen?
3: Oh, nu gaat het een hele andere kant op.
0: Ja, die wonen in dat huis in Amerika zeker, in Washington.
5: Ja, Donald Trump huis.
0: Ja, precies.
5: Hey
0: Stefan, ben je er morgenavond bij als ik je spreekwoord ga doen?
5: Ja hoor, morgen?
0: Morgen, ja. Dan ga ik met wie zijn billenbrand moet tot de blaren zitten behandelen.
5: Ja, ik zit er ook al een beetje op, hè?
0: Ja, dat snap ik. Dus ik spreek je, of je hoort me morgen.
5: Ja, en ik zie hem straks op de radio nog, die ene jongen.
0: Ja, die ene jongen die met die bril. Jay, wat leuk dat je er bent.
3: Wat een mooi bruggetje heeft die man gemaakt.
0: Nou, wat een talent heeft Stefan daarvoor. Dat is super.
3: Ik vind het leuk dat we hier zijn. En ik vind het grappig dat we hier allemaal zijn. Want hoe lang is het geleden dat we elkaar gezien hebben in de stad?
0: Ja, een kwartiertje geleden.
1: Ja, zo voelt het wel. Halleluja.
4: Laatst om 6:30 ochtends.
3: Ja, dat is de laatste keer dat wij elkaar gezien hebben. En we staan hier gewoon weer.
0: Nee, grote klasse. En wat ga je doen?
3: Wat ik ga doen is heel veel lekkere muziek draaien natuurlijk. We gaan weer terug naar de Zero's en ik heb een nieuwe editie van Toontje Lager voor de mensen.
0: Oh, en wat voor Toontje Lager?
3: Ja, ik ga niet alles vrijgeven. Ah. Het enige wat ik kan vertellen is dat je 305 hits hoort die allemaal in toonhoogte verlaagd zijn. En wat je kan winnen is eeuwige roem hier op de zender.
0: Die eeuwige roem die is echt zo
1: belangrijk. Maar die eeuwige roem die wil je wel hebben hier hoor.
3: Die moet je hebben.
0: Zo is het toch, zo is het toch. Hey, dan ga ik even hier afsluiten. Dagmar, dankjewel. Wat grote klasse. Je hebt je er doorheen geworsteld.
1: Nee, en zo was het echt niet. Het was niet alsof ik hier echt met narigheid zat. Ik vond het echt weer leuk om te doen.
0: Oh. En,
4: mooi zo.
1: Nee, ja, ik ga niet liegen, jongens.
0: Hey, en Morena? Het is gelukt, hè?
4: Ik zat hier wel met veel maken.
1: Ja, Morena die heeft even een paar sigaretten en een Red Bulletje erbij en je bent weer helemaal opgeladen.
0: Nee, maar je hebt je kranen geweerd, om het dan maar even officieel te zeggen.
4: Ja,
0: echt grote klasse.
4: Maar ik vraag mij niks.
0: Nee, dat heb ik geprobeerd een beetje te omzeilen. Alleen hier en daar. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week is er weer een 023 en zit Wessel hier. En zo dadelijk natuurlijk Jay.
3: Zeker.
0: Superleuk.
3: We gaan het doen.
0: Ja, veel plezier en een fijne avond. Doeg.
6: Clemens Peters met het NL. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, op deze zaterdagavond. Muziek van Adele en Douwe Bob komt eraan. Maar eerst deze Nederlandse hit.

beetje de manier om deze zaterdagavondshow te starten. Je hoorde Django Warner met Kali hier op Haarlem 105. Een hele goede avond, Jay hier op je radio. Hoe is het met je? Gisteren heb ik een personeelsfeest van Haarlem 105 overleefd. En daarna ben ik nog met wat collega's naar de karaokebar geweest. Dus ik denk dat je wel een klein beetje kan invullen hoe ik erbij sta op dit moment.

Note Self hoorde hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst. Ja, die Douwe Bob die heeft weer een leuk speeltje gekocht, zag ik op Instagram. Hij kocht namelijk een 1987 Chevy Van, of als we dat in Nederland noemen, een hoerensloep.

Warren G en Nate Dogg. Regulator hier op Haarlem 105. Ik heb zometeen een spel voor je. Het is voor de echte muziekkenner vooral. Je krijgt van mij namelijk 305 hits te horen en ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Maar welke platen zijn het? Dat hoor je zometeen na Almost Monday. Maar eerst heb ik Bruce Springsteen voor je en Born in the USA.

0: Almost Monday met French Kids hoorde hier op Haarlem 105. En daarbij heet ik je van harte welkom bij Toontje Lager. Het spel is heel simpel. Je hoort zometeen van mij 305 hits. Maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. En welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. De antwoorden kunnen naar 105 WhatsApp 0600 505 38. 0600 505 38. Of via haarlem105.nl/studio. En dan hoor ik je gelijk al denken, valt er dan ook iets te winnen op deze zaterdagavond? Nou, zeker, dat is namelijk
1: Eeuwig Groen bij 105.
0: En dat wil je hebben toch, denk ik zo. Ze zeggen radio een klein tikkie harder, want here we go.

Ja, welke drie hits hoorde jij? Haarlem105.nl/studio of via de 105 WhatsApp 0600 500 538. Voor eeuwig groen bij 105. De antwoorden heb ik zometeen voor je.

Sam Smith en Oh Mother worden hier op Adem 105. We zitten midden in een toontje lager. Net kreeg je van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een klein beetje hoogtevrees op de toonladder. Voor als je het net gemist hebt, ben ik de moeilijkste niet daarin. En zijn ze hier alle drie nog één keer. Ja, dit was dus nummer 1. Er zijn er veel die deze wisten. Moet ik heel eerlijk toegeven. Nummertje 2. Ook een klassieker. Maar ik kan snappen dat als het klinkt alsof hij een beetje de baard in de keel heeft, dat het lastig is om te weten welk nummer dit is.

als je het wist, kon je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio voor Eeuwengroen bij 105. Ja, dat wil je hebben toch hier op deze zaterdagavond. Voordat ik ga bekendmaken wie die Eeuwengroen gewonnen heeft, maak ik eerst even de antwoorden bekend. Dit waren de antwoorden van de Toontje Lager van 10 oktober 2026. Op een terras ergens in Frankrijk. Akda en de Munnik en het regent zonnestralen.

Maar ja, wat was die laatste plaat dan? Dat was natuurlijk Guus Meeuwis en De Vegans en Per Spoor. Dat was de laatste plaat in Toontje Lager. En degene die hem allemaal goed had en de eeuwige roem heeft gewonnen, dat is Eduard.

0: la. Ja, dat is een prachtige plaat toch voor hier. The Weeknd en Train en The Weeknd hoor je hier op Haarlem 105. En dan komen we eventjes bij een ander stukje, want langzaam maar zeker komt het namelijk dichterbij. De laatste paar shows voor Chef Special in de formatie die we al zo lang kennen. Volgend jaar, februari tot met april, zullen ze nog één keer in de AFAS live staan. En zullen ze in februari ook nog een keer hier shinen in hun eigen hometown.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

Air met All I Need hier op Haarlem 105. Het is 9 uur, dus we maken even plaats voor het nieuws. Na het nieuws heb ik deze voor je.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is zo klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ik neem je zo meteen weer even mee terug naar de Zero's. Maar eerst heb ik Lila K voor je.

0: Mr. Open Sesame Easy.
1: Lela K met Open Sesame, hoorde hier op Haarlem 105. Het is zaterdagavond, het is 10 oktober 2026. We gaan er weer even wat van maken. Jay hier op de radio. Zit je er een beetje lekker bij? Misschien ben je al klaar om zo meteen de stad in te gaan. Als dat zo is, dan heb ik heerlijke plaatjes voor je klaarstaan.

versie van bijvoorbeeld Daft Punk samen met The Weeknd komt eraan. Lauren komt er ook aan. Susanne Vega komt eraan. Sky Newman komt eraan. Shakira komt eraan. Maar wie ik ook voor je klaar heb staan, dat is Imagine Dragons. And Whatever It Takes.

0: Rock and Crown. En Ain't Nobody, de original mix, hoorde hier op Haarlem 105. Hey, je hebt vast wel een goede herinnering uit de Zero's die gewoon in je geheugen gebrand zit. Of het nou een leuke avond in de club was waar je toen dacht de liefde van je leven te vinden. Of dat je een telefoontje kreeg die je leven veranderde. Dat is wat ik zo meteen terug probeer te brengen tijdens de Zero's Classic. En deze week gaan we naar 2006.
1: Het is hier oergezellig.

ken jij nog van de Zeros? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we namelijk even de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuten. Shakira, ken je haar nog? Ze komt uit Barranquilla in Colombia en was in Latijns-Amerika al jarenlang een gigantische ster. Maar haar Engelstalige doorbraak, Whenever, Wherever, had ze ook de rest van de wereld veroverd. Maar dit nummer tilde haar naar een heel ander niveau. Want hier zit een leuk verhaal achter. Hips Don't Lie stond namelijk oorspronkelijk niet eens op het album Oral Fixation Volume 2. En werd pas later toegevoegd toen het album opnieuw werd uitgebracht. En dan gebeurt er ineens van alles. Het nummer schiet in 2006 naar de eerste plek van de Amerikaanse Billboard Hot 100. En het was Shakira's allereerste nummer 1 daar. En het trompetriedeltje die je nu al in je hoofd hebt zitten, dat is geïnspireerd op een salsa hit uit 1992. En excuseer mij voor mijn Spaans. Het nummer heet Amores como el Nustrono van Jerry Rivera. En zo zie je maar, een goede melodie die gaat soms gewoon jaren mee. Datzelfde jaar stond Shakira er samen met Wislef Jean nog mee op het podium. En tijdens de afsluitende ceremonie van het WK voetbal in Duitsland. Miljoenen mensen keken mee in een heel stadion die deinde op haar heupen. En ruim 20 jaar later werkt hij nog steeds op elke dansvloer, op elke bruiloft en op elke verjaardag en op elke radio. No fighting. Dit is Shakira.

0: No fighting. Shakira en Hips Don't Lie hoorden hier op Haarlem 105. De Zero's Classics van 10 oktober 2026. Ja, heb jij nou nog een Zero's Classic in je hoofd die je graag wil horen? Laat jezelf dan even horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38.
1: Het is hier oergezellig.
0: Moet ik wel de goede knop aanklikken. Maar het is hier inderdaad oergezellig, want we gaan naar de...
2: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.
0: Ja, here we go. We gaan nog heel even knallen. 30 minuten lang zonder onderbreking de lekkerste muziekmix van Haarlem. Dit is de 105 Weekend Mix.

0: dit was hem dan weer. De 105 weekendmix van 10 oktober 2026. En daar houdt het voor mij op, hier in Haarlem. Ik ga je doorsturen naar Hongkong, want daar zit Mark Scholz op je te wachten. En Mark die draait soul, funk, hip-hop, jazz, disco, reggae en andersoortige buitennissigheden die binnen deze genres passen. Maar zoals hij zelf zegt, deze grenzen worden net zo makkelijk overschreden. Zolang het maar gewoon een interessante track blijft. Volgende week ben ik er gewoon weer. Met een nieuwe Toontje Lager, een nieuwe Zero's Classic en een nieuwe 105 Weekendmix. Wil je de Weekendmix daar terugluisteren, dan kan het altijd via haarlem105.nl/avonddienst. Daar vind je de twee nieuwste weekendmixen. Tot zover is dit avonddienst. Ik wens je heel veel plezier in Hongkong. Een hele fijne zondag en tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

En we zijn weer begonnen, Hongkong Calling, hier op 105. Net 10 uur geweest op de zaterdagavond. Dankjewel Jay voor de afgelopen 2 uurtjes. En ik ben Mark Scholz. Dit was Heling van FC Kahuna. Even een mooi, rustig, filmisch begin van de show. Verder is het soul, funk, hip-hop, dance, disco, jazz misschien ook nog wel. Reggae, ik weet het niet. Maar nu ga ik dit doen. R&B, hele gala, maar hele fijne. Montel Jordan, Get It On Tonight.

0: dus eens even ongepland. Claudia Berry, Love for the Sake of Love. De originele beat, basloopje van dat track die ik daarvoor draaide. Get It On Tonight, Montel Jordan. Ik moest hem eventjes gewoon horen. Zo ontzettend lekker dit. Zo traag en loom en ja, vuig, kan je ook wel noemen. Ja, vuig, dat is een goed woord ervoor. Nou, gaan we deze doen. Zarvees, die draai ik vaak, vind ik cool. Dit is Cement Threes.
1: You're such an idiot. You'll never be able to contend with this opponent. Why don't you lure them

in de movie Drive. De track heet Night Call. En het artiest is Kavinsky. En die is eerder dit jaar overleden. Plotseling, veel te jong. Heel erg zonder. Prachtige muziek heeft hij gemaakt. Maar dit is filmisch mooi. Maar goed, dat zat ook in een film, dus dat komt helemaal goed. Dan even kijken. Ga ik doen Ierse hip-hop. Ja, ken je Ierse hip-hop? Nou, misschien niet. Dit is Messiah J and the Expert. Met de track Megaphone Man.

0: drink all the words.
1: Baby, you're starting to get it. No matter what kind of work.
2: Uit de gouden periode van Stevie Wonder. Dit was van het album Music on My Mind. Love Having You Around. Je had natuurlijk nog Fulfilling This First Finale. Je had Songs in the Key of Life. Je had Inner Visions. Het allemaal. Iedere keer kwam er weer een album van hem uit. Om het jaar, om de twee jaar. En dat was allemaal even goed. Supermooi. Stevie Wonder. Hoog zitten. Hij leeft nog steeds. Niet heel actief meer helaas. Ik heb ook nooit gezien trouwens live. Had ik graag gewild. Deze track. Donna Summer. Met Love's Unkind.

0: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

Oh,

remix. Je hoort wat Beyoncé, je hoort hier Notorious B.I.G. De track heet Shake Your Body. Maar de artiest is dan weer Suckerside. En ik vond het eerlijk gezegd gewoon ergens op mijn harddisk met alle tracks en de dingen die ik daar heb staan. En ik dacht, nou, gooi het er eens in. En ik vond het eigenlijk best geinig. Goed, dan ga ik de enige Mariah Carey track doen die ik leuk vind. Nou goed, even afgezien nog van die leuke kersttrack die ze heeft, want dat is een heel ander verhaal. Maar gewoon haar reguliere muziek is niet helemaal voor mij. Maar deze track, Fantasy, is leuk, maar dan wel in de Bad Boy remix samen met Old Dirty Bastard.

ik ken die eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb alleen dit CD-singeltje ooit een keer gekocht in begin jaren 90. Dus ik weet eigenlijk niet zo heel goed wat er verder van deze jongens gekomen is. Nou, Bent, dat is een band die ik vaak draai. Vind ik leuk. B-E-N-T. Een tijdje stil geweest. En toen kwamen ze op een gegeven moment uit met een EP Exercises. En daar zat een track op. Het is een soort van computerspelletje haast. Maar ik vind hem toch leuk. Exercise number 9.

aangemeukt dit de Bachman Lawrick sample hier op 105 met de Sneak Attack. Dan ga ik nu naar die Undisputed Truth. Hun grootste wapenfeit is dat zij de originele vertolker zijn van Papa Was a Rolling Stone. Maar ze deden wel meer. Bijvoorbeeld dit, Atomic Funk.

0: van het beste hip-hop-album ooit gemaakt. De Low End Theory, het tweede album van Tribe Called Quest, draai ik Electric Relaxation hier op 105. Eens kijken, ik heb nog 10 minuutjes te gaan, dan is het middernacht, dan is de show voorbij. Ik ga eventjes naar Bootsy Collins, de grote Bootsy Collins, de bassist, de rare gek. Maar hij maakt zulke leuke dingen. Deze track is Bootzilla.
1: Your mom.

En dan zit het erop. Dankjewel voor het luisteren. Ga lekker slapen. Volgende week zit hier trouwens René Kind. Dan ben ik er eventjes niet. Dus nou goed, over 2 weken weer. Dit is de Vicious Battle Raps van DJ Format. Dat is de laatste van vanavond. Goeienacht. Bye bye.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
2: Ja, goeienacht.

Something Just Like This, Coldplay, goedenacht. Zo, welkom bij Haarlem 105 bij Mannix in de Nacht hier. Hey, het is zondag 11 oktober 2026 en voor een hoop mensen is het nu herfstvakantie. Ja, misschien voor jou ook wel, ja of niet. Ja, dan heb je even goed, misschien een leuke nacht. Maar sommige van jullie hebben een hele leuke week voor de boeg. Heerlijk even niet werken. Misschien ga je nog weg. Gisteren hadden wij ook even iets gezelligs met de collega's van Haarlem 105. Misschien als jij eerder op de dag hebt geluisterd, heb je andere collega's ook misschien wat op halve energie gehoord. Misschien hier en daar wat hees. We waren op uitje met collega's van Haarlem 105. Leuk groepje collega's trouwens. We waren bowlen bij Marty's hier in Haarlem. En ik heb nu een lamme arm. En bowlen is wat dat betreft echt zo'n sport waarvan je denkt, nou ja, je denkt dat je dat dan kunt. En als je dan denkt dat je het kunt, dan is die goot ineens je beste vriend, weet je wel zo. Maar goed, er zit dan ook nog een karaoke podium bij. En als je dan dat erbij doet, dan weet je wel wie hoe laat het is. Dus ja, dan is iedereen een beetje hees en een beetje schor. Maar je hebt wel een leuke avond. Dus dat was gisteravond. Hey, ik ga dit uur heerlijke platen weer draaien. Je kan ze ook aanvragen natuurlijk op haarlem105.nl/studio. Of op 06-105-105-38. Misschien heb jij iets te melden over die vakantie. Misschien heb jij een leuk plaatje aan te vragen met een andere reden. Of een mooie herfstplaat. Het is tenslotte herfst. Of juist iets zonnigs. Hè? Misschien ga je op vakantie in die week. En wil je juist een plaat die daarbij hoort. Dat kan allemaal. Dan om 9:30 hebben wij Rock'n'Roll Reloaded. En daar draai ik natuurlijk 3 platen. Hè? Uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. 3 gitaarplaten. Dus als je denkt, ik heb ook wel zin in wat gitaarmuziek, dan moet je zeker blijven hangen tot 9:30. En dan krijg je 3 platen uit 3 decennia krijg je langs. En zometeen hoor je ook waarom 11 oktober voor mij dan weer een bijzondere dag is. Dat hoor je dan zometeen. Maar we zitten dus in oktober en september is dan voorbij. En dan kunnen we de mannen van Green Day wakker maken. When September Ends, Green Day.

Wake Me Up When September Ends, Green Day. Ja. Ik zou je vertellen waarom 11 oktober voor mij bijzonder is. Nou, 11 oktober, dat is in 2014 is mijn prachtige, slimme en grappige dochter Evie geboren. En dat maakt haar vandaag 12 jaar oud. Dus vandaar dit nummertje van Stevie Wonder. Even een korte soundbite. Ja, want... ja, want dit is dus alweer 12 jaar. Hey, hallo, dat gaat het hard, joh. En dan ben je vader van zo'n schatje. En dan is ze gewoon ineens alweer 12 jaar. Dus zij wilde heel graag een nummertje aanvragen. Daar gaan we het zo over hebben. Wil jij zelf ook iemand in het zonnetje zetten of een plaat aanvragen? Dat kan dus, hè, op haarlem105.nl/studio. Of op 0605-105. En mijn dochter, ik heb heel vaak met haar in de auto naar haar schaatslessen gezeten. Dat vindt ze ook heel erg leuk. En dan zit je samen met in de auto. En dan kan je ook zelf wat nummertjes opzetten natuurlijk. En dan is het stevast eigenlijk een van haar favoriete artiesten, Bruno. En laten we eerlijk zeggen, de man heeft al heel veel goede nummers geschreven. En dan heb je heel veel nummers om uit te kiezen. Maar vandaag wilde zij voor haar verjaardag deze horen. Een heerlijke plaat met wat blazers er tussendoor. Bruno Mars, Risk It All, voor mijn dochter Evie, die 12 jaar is. Gefeliciteerd, lieve schat.

24 Hours, Sam Yeu. Zo. Hey jongens, soms lopen dingen wat onverwacht in het leven. Je kent het wel toch? Dan is ineens iets heel anders dan dat je verwacht had. En zo was ik ook aan het kijken laatst voor een nieuwe motor. Ik heb al een tijdje mijn motorrijbewijs en ik heb er één. Maar ja, dat ding is toch alweer 22 jaar oud en had wat kuren. Staat alweer een tijd stil. De laatste keer dat ik erop reed was toch alweer volgens mij meer dan een jaar terug. En een paar weken terug was ik bij de Streamers in Amsterdam. En daar stond een motor tentoongesteld. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk ook wel een leuke. Dat is ook wel een mooi ding. Dus dan ga je een beetje googlen. En in de buurt vind je dan een motor die het aan te koop staat. En dan doe je een proefrit. En lang verhaal kort, ik heb ineens een nieuwe motor vandaag aangeschaft. Ja, dat kan dus ook nog. Misschien heb jij ook een aankoop waar je heel erg blij van werd. Laat me weten op halem105.nl/studio. Of op 06-105-105-38. Zometeen gaan wij natuurlijk om half gaan wij doen Rock'n'Roll Reloaded. Hè? Wat ik al zei, om half doen wij dus drie nummers uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. Drie rocknummers wel te verstaan. En ja, met een verhaal daarbij natuurlijk. Elk nummer heeft zijn verhaal en uit die tijd sowieso. Deze zit daar ook in. Oh, lekker zeg. Ja, ga maar vast inzingen, want je weet dat je mee gaat zingen, toch? Dat is een heerlijke plaat. Hey, ondertussen had Bas ook een nummertje aangevraagd. Die wilde heel graag Paradise by the Dashboard Light horen. Nou, dat kan, jongen. Doe het even. Meatloaf en Ellen Foley. Here we go.

Ja, geef maar toe, je hebt meegezongen. Hè? Je stond te dansen in de woonkamer. Paradise by the Dashboard Light, Meatloaf en Alan Foley. Ah, oh, ze stoppen maar niet, heerlijk. Zo, jullie weten hoe laat het is. Het is half, dus het is tijd voor Rock'n'Roll Reloaded. Wat dus betekent dat ik drie platen ga draaien. Eentje uit de 80's, eentje uit de 90's en eentje uit de zero's. En we trappen af met een band uit Europa. In de 80's waren zij best wel goed bezig. Het was eigenlijk de eerste westerse rockband die toestemming kreeg om in de Sovjet-Unie destijds op te treden. Ik heb het over de Scorpions. Dat is een Duitse hardrockformatie. En in 1988 gaven zij een reeks van uitverkochte concerten in toen nog Leningrad. Dat is dan Sint-Petersburg nu. En ja, dat was toen een beetje in die tijd van die Koude Oorlog. Dus ze hadden ook heel erg het idee dat ze werden afgeluisterd en zo. En dat gingen ze dan grapjes mee uithalen in de hotelkamers als ze dan merkten dat er een lampje flikkerde, zoals dat blijkbaar destijds ging. Gingen zij terugroepen dat de roomservice van de KGB allemaal te lang duurde. Weet je? Nou, dat is het gekke ding. Dat is typisch een beetje zoals blijkbaar de sfeer was in die tijd van rock'n'roll. En daar hebben ze ook deze hit geschreven trouwens in die tijd. Wind of Change. Oh, die is lekker, hè? Ja, goed. Maar goed, dat gaan we niet draaien. We hebben nog een andere hit. Die was ook heel groot, hè? De Wind of Change. Fantastisch nummer. Ik ga voor jullie draaien Still Loving You. Die komt uit 1984. Dat is mijn geboortejaar. Dat is dus al bijna 42 jaar, of is al 42 jaar teruggemaakt, dat nummer. Fantastisch. Was een enorm grote hit in bijvoorbeeld Frankrijk. En daar stond het echt wekenlang op nummer 1. Met meer dan 1,7 miljoen singles verkocht. Sterker nog, er was zelfs 9 maanden later na het uitkomen van die single een babyboom te zien. In de Franse, zeg maar, geboren baby's. Dus wie weet, als jij in die tijd geboren bent en je ouders waren ook in Frankrijk, wie weet ben jij verwekt op de Scorpions. Nou, het zal toch zomaar kunnen. We gaan ze draaien uit 1984, Still Loving You van de Scorpions.

Still Loving You van de Scorpions. Zo, dan gaan wij door. Er was een band en die waren al een tijdje bezig in de jaren 70. Was Aerosmith. Die waren toen echt op het hoogtepunt van hun roem. En extreem natuurlijk, zoals een hoop van die bands. Rock'n'roll, drank en drugs, ja, dat was toen. En Steven Tyler en Joe Perry werden ook wel de Toxic Twins genoemd. Want er zat een heleboel drugs in. Sterker nog, tijdens een concert waren ze bezig en was Steven Tyler zo in de war en gedesoriënteerd door die verdovende middelen, dat hij na één nummer dacht, zo, dat was hem, thank you, good night. En hij liep het podium af, waarbij de band dacht, wat gaat die gozer nou doen? Ze volgden hem wel braaf en daarna zei de manager, nee, hallo, je moet nog even door, je bent net begonnen. Dus ja, dat is een beetje hoe ze er toen bij waren. Maar goed, ze bleven mooie nummers schrijven. En we kennen ze natuurlijk ook van onder andere deze knaller van een hit. En niet te vergeten deze. Oh, sorry. Maar goed, die gaan we ook niet draaien, ondanks dat dat heerlijke nummers zijn. Nee, ze maakten ook een nummer die origineel niet eens voor hun geschreven was. Ik heb het over I Don't Want To Miss A Thing. Dat nummer werd geschreven eigenlijk door Diane Warren, maar eigenlijk voor nummers al voor Celine Dion was het de bedoeling dat zij het ging zingen. Maar uiteindelijk werd Aerosmith benaderd om de soundtrack van de science fiction film Armageddon te maken. En Liv Tyler, de dochter van Steve Tyler, die zanger van Aerosmith, die speelde in die film. En hij mocht toen met zijn band de titelsong maken. En dat werd dan I Don't Wanna Miss A Thing. En eigenlijk, toen dat helemaal opgenomen was, dachten ze, ja, we hadden het eigenlijk aan niemand anders moeten geven dan aan Aerosmith. Een fantastisch nummer. Kippenvel als je dat hoort. Dus ja, dat was een fantastisch mooi geschreven nummer. En ik denk dat je hem allemaal wel kent. In die videoclip zag je ook al die beelden van Armageddon. We gaan er naar luisteren. I Don't Wanna Miss A Thing. Aerosmith.

What a film was that, Armageddon. I don't want to miss a thing, Aerosmith. En dan schieten wij door naar het laatste decennium in de Rock'n'Roll Reloaded. We gaan door naar de Zero's. En ja, dan gaan we toch even wat... naar een band die ligt mij wel naar het hart. Dat is de band Yellow Card. Die werden in 1997 opgericht. Dat is nog wel voor de Zero's. Ze bestonden dus al langer. Uit Jacksonville, Florida, in Amerika dus. En in de beginjaren bestond dat uit een aantal bandleden, maar het is later nog gewisseld. Die naam Yellow Card komt overigens voor als je op een feestje je kent.

nummer geschreven, Ocean Avenue. Overigens, Yellow Card speelde in 2015 in het Patronaat in Haarlem. Zo zie je maar weer. Die band is ook gewoon hier in de buurt geweest. Misschien heb je ze destijds wel gezien, laat het me weten. Haarlem105.nl/studio of op 0600 500 538. Maar Ocean Avenue dus, dat staat eigenlijk voor de omgeving waar zij vandaan kwamen. Dat heette dan wel niet Ocean Avenue. Die naam was eigenlijk anders. Ocean Boulevard was dat. Maar goed, dat klinkt niet zo lekker in de nummer. Dus het moest een beetje rijmen. Dus ze maakten dat ervan. Bijna had dat nummer het album niet gehaald. Want ja, ze hadden heel veel andere toffe nummers. En ze dachten, ja, welke moeten erom? Toen schreven ze ineens deze. En dat blijkt uiteindelijk door kenners van die poppunk-industrie gezegd. Dit is wel een van de beste poppunk-nummers. Misschien wel ooit geschreven. Maar goed, smaken verschillen. Wie weet vind jij dat ook. We gaan er naar luisteren. Yellow Card, Ocean Avenue.

Yellow Card, Ocean Avenue, hier op Haarlem 105. Zometeen wat lokaal nieuws. En dan hoor je wat er in de buurt gebeurt. Of wat je morgen kunt luisteren op Haarlem 105. Maar nu eerst Sunny James en Ryan Marciano.

0: I Wonder, Sandra James, Ryan Marciano. Zo, misschien dat jij morgen denkt, wat ga ik eigenlijk doen? Nou, je kan natuurlijk ook weer gewoon inchecken op HLM 105, op de radio, hlm105.nl. Daar kan je ons luisteren, kan je ons ook zien als wij in de studio zitten. En misschien dat je dan wel s'avonds gaat kijken naar Wietskop Zondag. En die gaat het hebben over de kinderboekenweek. En ze gaat je vertellen over het eerste Lego café in Nederland. Wie weet heb je daar interesse in en ben je Lego fanaat en wil je wel weten hoe dat zit? Nou, check in 8 tot 10 uur Wietskop Zondag. Morgenavond is er ook 2 uur lang Jazz or No, waar Harriet gaat hebben over muziek, over reportages en interviews. En die gaat het hebben over die 023 Jazz Week hier in de buurt. Dus wat dat betreft is er van alles te beluisteren over en in en om Haarlem heen. Dus check morgen ook weer in als je denkt dat is hem. Wij hebben nog een paar platen te draaien, niet heel veel meer. Dus we gaan er gauw nog even eentje instarten. Kiss and the Revolution.
1: Dit is Haarlem 105.

0: Kiss.
1: Oeh, Kiss. Prince Revolution. Ja, misschien word je ook wel lucky vanavond. Heb je nog iets heel leuks op de planning? Misschien kan je het nog even laten weten op 0600 500 538. Ja, ik weet het niet. Misschien ziet je nachten heel wild uit. Hoe dan ook, Daft Punk, Get Lucky, Pharrell Williams.
2: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the

0: Apple Night to Get Lucky. Nou, misschien lukt het je wel. Succes daarmee. Laat ons maar even weten hoor. Hoe dan ook. Misschien ga ik wel wat anders doen. Maar succes in ieder geval. Ik weet niet wat je nog gaat doen. Misschien ga ik naar bed. Misschien ga ik lekker uit. Misschien ga je nog wat drinken. Misschien lig je op de bank. Maakt me niet uit. Maar dit uur zit er sowieso op. Hier bij Haarlem 105. Applausje voor mezelf. Wanneer hoor je mij weer? Je hoort mij volgende week weer van 12 tot 1 hier op Haarlem 105. Dus check dan in. En dan nu voor de rest fijne nacht nog.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking